0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Feurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de Straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de Straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: LOVE Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
12: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
15: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
16: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
17: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
18: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
19: Jaap Kwakman.

vertrouwde geluid natuurlijk van Douwe Bob. Je hoorde me met All For One. Samen zweten en strijden geeft een oerkracht. Het verbindt en maakt sterker. Al dus Douwe het als een reden voor zijn deelname afgelopen week aan Alpe du 6. Het gevoel om met anderen te strijden en te zweten voor dit doel. Voor de echte strijders, dat is een voorrecht. Maar ook pure magie. Ja, All For One schreef hij samen met Stijn van Dalen en Femke Weidema. De nummer schreef zichzelf snel en rauw. En met z'n allen tegelijk opgenomen in één take. Erop of eronder, All For One dus. Ja, fijne plaat om naar te luisteren. Hier als tweede in het programma Ask Jaap. Ik zeg een bijzonder goedemorgen. Op deze zaterdag, de 6e alweer van juni. Ja, we openden deze show met een gloednieuwe van Paul McCartney van zijn nieuwe schijfje The Boys of Dungeon Lane. Hoor je Come Inside. En we gaan vrolijk verder. En dat doen we met de lokale muziek van Casey Joseph. Hier is hij met zijn singeltje van een paar jaartjes geleden. Dat de titel kreeg Till Dawn.

horen. Casey Jozef, natuurlijk wel bekend in Volendam. Onder zijn artiestennaam Casey Jozef, misschien wat minder. Till Dawn hoorde je. Natuurlijk bekend van de Tribute to the Cats Band. En natuurlijk de Beatles. En volgens mij zat hij in nog wel een tal van gelegenheidsformaties. Ja, en wat wel leuk is, nu we het dan toch over de Tribute to the Cats Band hebben. Die vieren volgend jaar hun 25-jarig jubileum. En vanavond is Toom Veerman de Koe, die natuurlijk ook altijd jarenlang actief was in de Tribute to the Cats Band, te gast bij het programma De Muziek BV van Jaap Mol tussen 7 en 9. En dan neemt Toom zijn platenkoffer mee. Dus wat is zijn smaak eigenlijk? Daar zijn we allemaal wel benieuwd naar. Vanavond dus tussen 7 en 9. En over de Cats gesproken, we draaien van een originele. Ja, van het liedje In My Room. Dat komt uit Australië. Misschien ken je deze man wel van You're The Voice. Dat super bekend is in Australië uit de jaren 80. Volgens mij een soort anthem van Australië is het. Maar dit is hij dan als jong jochie. Johnny Farnham noemde hij zichzelf toen destijds. En hier is hij met In My Room.

Kijk, kwam van de week een hele leuke samenwerking tegen van dit nummer. Dit is sowieso al een samenwerking natuurlijk. Chris Stapleton met Mumford & Sons. Je hoorde hier, maar deze versie deed Mumford & Sons ook samen met Sierra Farrell. En dat staat dan weer op YouTube bijvoorbeeld. Dus dat is ook wel. Ik wilde eigenlijk die versie draaien, maar die had ik niet. Maar dit is het origineel. Dus van hun album Prize Fighter uit 2026. Het liedje Here. Ja, en hier gaan we verder met de muziek van The Hollies. Ja, plaatje die ook niet meer zo vaak op de Nederlandse radio hoort voorbij komen. Dit is Don't Let Me Down.

prachtige muziek. Van een Nederlandse band, The Wolf, Let's Stay Together. Dan wat werkzaamheden. Er zijn werkzaamheden in de Koen, de Koninglaan in Edam op 16 juni. Tussen 7 uur en 5 uur wordt er een wateraansluiting gemaakt. De rijbaan wordt voor de helft afgezet. Al het verkeer kan passeren met de behulp van verkeersregelaars. Dan gaan we naar de Bokkingstraat in Volendam. Deze is van 8 juni tot en met 3 juli wordt daar aan rioolwerkzaamheden gewerkt. Dit werk geeft overlast aan de werkzaamheden langs de Julianenweg. De Bokkingstraat is zo afgesloten voor al het verkeer. Woningen en bedrijven blijven toegankelijk vanuit de Zeestraat. De parkeergarage blijft gewoon bereikbaar. Dan nog de laatste in de Gaffelstraat in Volendam. Die is tijdelijk afgesloten voor het verkeer op 16 juni. Ter hoogte van Zeilstraat nummer 10 wordt dan tussen 10 uur en 1 uur een brandkraan vervangen. Hou daar dus even rekening mee, mocht je natuurlijk die kant op gaan. Ja, zo simpel is dat. Het volgende liedje is voor Hans Schilder en Peter Klepper. Volgens mij zijn ze beide nu aan het klussen. Voor hen moest ik even een leuk liedje uitzoeken van de Biezen Den. Nou, dat kan natuurlijk. Hier zijn ze met een liedje die je niet vaak meer hoort.

daar is er nog een droge periode en enkele buien voordat het later in de middag ook daar gaat regenen. De temperatuur die zal iets stijgen naar zo'n 18 of 19 graden. Nou ja, laten we hopen dat het binnenkort wel weer terugkomt, dat mooie zomerse weertype. Ja, laten we dat wel hopen natuurlijk. Nu muziek van The King. As the

prachtig mooi om weer eens te horen. Uit 1969, The King Elvis Presley. Met In The Ghetto. Ja, in de Genadelsteeg in Volendam staan al geruime tijd fietsen. Ja, best wel veel fietsen. Ja, en die wil de gemeente graag weg hebben daar. Ben je nou eigenaar van zo'n fiets? Verwijder deze dan wel graag voor aanstaande zondag, de 7e van juni. Anders worden deze fietsen verwijderd en worden ze dan ook tevens vernietigd. Dus dat zou zonde zijn als dat jouw fiets is. En ja, vraag je je nou af waar precies die Genadelsteeg is? Dat is bij de Edammerweg in Volendam. Ja, richting de dijk. Ja, weet je dat ook weer? Ja, goed. We zien nu van Niels Buis uit Volendam.

zijn debuutalbum komt alweer uit 2024. Het album The Lowlands. En dit is zijn nieuwste single, The Professional. Niels Buijs. Gisteravond trad hij op in Lennon's Café in Volendam. En ja, binnenkort, of hij werkt momenteel aan zijn tweede album. Waarschijnlijk gaat die presentatie plaatsvinden in oktober in PX Volendam. En dit was dus een aanloop naar dat nieuwe album. Dus dat is wel geinig. Niels Buijs dus. We gaan even terug in het verleden met Franstalige muziek van Jacques Dutronc.

is het enige zongen. Julio in zijn regenjas met Quijote. Hier op Olivier Radio van het album Moments uit 1988. Ja, prachtig mooi nummer. We zijn alweer aan het einde gekomen van eerste jaar op zometeen. Paul met Wakker Worden met Ante. Ik heb nog een hele fijne plaat voor je van de Black Keys. Van 2 jaar terug is dit Wild Child.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof 2 verdachten aan, van wie er 1 werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Team Western Experience. Oh nee, niet hè, daar zijn we niet hè.
1: Vanavond om 6 uur toch?
0: Ja, vanavond inderdaad om 6 uur. Hey, bedoelt u ons een beetje? Ik had friends in low places. Wij zitten in de lage landen hè?
1: Ja, in de low places. Ja,
0: ja, dat zijn wij denk ik dan.
1: Zeker.
0: Ja, dat is leuk dat hij dat natuurlijk even zingt hè. Guardbrook natuurlijk en friends in low places. En wat hadden we daarvoor nog weer?
1: Ja, ik zat ook even te denken.
0: Oh ja, nee, de Golden Earring. In
1: de
0: Twilight Zone. Oh, ja, nee, ik zat even te denken van, was dat ook alweer?
2: Wakker worden met Wouter.
0: Maar die heb je als je ouder wordt, hè?
1: Volgens mij trad Rienes van de Golden Earring van de week op met de 3A's.
0: Oh,
1: ja.
0: Met de 3A's?
1: Ja.
0: Leuk, man.
1: Ja.
0: Ja, nee, met Rienes denk ik altijd aan de andere Rienes.
1: Oh, nee,
0: met Romana op de scooter, weet je wel.
1: Verpest het nou niet. Waarom verpest het nou meteen weer?
0: Ja. Ja. Ja, niet dat, maar denk ik aan de zangerines.
3: Ja.
0: Ja, maar dat was niet de zangerines, dit was de...
1: Hij verpest het meteen weer. Ja.
0: Hey, en vrienden, ja, we hebben toch wel een beetje twee dingen waren er gebeurd natuurlijk. Even, trouwens, als eerste even Jack Muren even al het beste toewensen. Want Jack is deze week wat overvallen.
1: Ja, veel sterkte.
0: En dat is echt niet echt leuk. En we wensen echt namens de lokale omgeving. Groep Volendam, Edam, alle collega's hier. Wensen we jou echt alle sterkte toe van de wereld. Vriend, zet hem op, hè.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, heel veel sterkte.
0: Dat als eerste. En we gaan van jou ook afscheid nemen, vriend.
3: Ja, dit is mijn laatste dagje. Ja,
0: dat is een beetje raar natuurlijk.
1: Alle recepten komen vandaag voorbij.
3: Ja, ik heb ze allemaal even opgesomd. Allemaal wat we gedaan hebben afgelopen.
1: Je hebt er wel veel gedaan in 25 jaar, denk ik zo.
3: Ja, zeker. Ja. En het is wel een behoorlijk iets, ja. Ja, zeg dat.
0: Dat is natuurlijk
3: een
0: wel...
3: Een kwart eeuw. Eeuw.
1: Ja, dat is veel.
0: Een kwart, ja, maar ook een heel groot gedeelte van je leven.
3: Ja, nice. Maar grootste
0: gedeelte. Ervan uitgaan dat je nog langer gaat meegaan.
1: Ja, straks dan zit hij op zaterdagochtend op de bank en dan denkt hij, wat moet ik nou?
0: Ja. Wat moet ik nou? Maar dat zou best kunnen.
3: En als ik echt heel veel verlang heb, dan zet ik hem gewoon aan. Hè. Dan zit ik een knopje op. En ik weet de weg hierheen.
0: Ik bedoel, dus, of we sturen een foto die kant op, hè.
3: De sleutel krijg je niet terug, hè.
0: Nee, mijn vriend, je bent altijd van harte welkom. Maar het is ook wel goed om het goed af te sluiten.
3: Ja, zeker, zeker.
0: Anders krijg je allemaal van die verhalen. En weet je, opeens is hij weg. Is hij wat gebeurd, Paul?
3: Ik hoor Niels nooit meer.
0: Ja, ik hoor Niels nooit meer.
3: Maar ik heb een heel mooi bosje bloemen gekregen van jullie. Dus we gaan er even een mooie morgen van maken.
0: Ja, nee, maar dat moet ook, vriend. Ja. We hebben het natuurlijk vorige keer over gehad. Hè, wat de beweegreden waren. En natuurlijk is gewoon een andere fase in je leven.
3: Ja.
0: En op een gegeven moment moet je inderdaad ergens een deur ook sluiten gaan.
3: Nou ja, weet je, er is vaak iets op deze dagen. En dan nu kan ik dan daar wel aan mee gaan doen. En natuurlijk sloeg ik wel eens een keertje over. Of een weekje dat ik niet was. Maar het blijft toch wel altijd, heb je het in je achterhoofd. Van, zaterdag hebben we gewoon 's morgens radio.
0: Ja.
3: En nu kan ik ook weer eens een keertje gaan sporten. Of mee gaan doen met iets.
1: Je gaat de palingrun doen vandaag, hè?
0: De palingrun? Vandaag. Gaan we straks over hebben.
1: Ja, gaan we straks over
0: hebben. We hebben eerst even uiteraard
3: zeker
1: maar voor de kermis van 2027 sta je er weer op, hè?
0: Ja. Ja, dit jaar kon ik niet, maar volgend jaar
3: Dit jaar kan ik niet. Nee. En laten we gewoon lekker contact houden. Want dat gaat nooit over, hè? Precies. Die band die blijft.
1: Ja.
3: Ja,
1: en je verleert het nooit.
3: Dus het is net
1: fietsen.
0: En die band kan je altijd opvullen, hè? Weet je, oppompen en zo.
1: Oppompen,
0: ja. Jongens, even wederom terug in de tijd met deze all-time classic. Het was 1979. Toen waren de mannen met smink bezig. Ja, en het was toen ook een beetje algemeen geaccepteerd.
3: Ja.
0: Vooral voor deze band. Want ze hadden met deze disco-klassieker eigenlijk een grote hit, hè? I was made for loving you.

0: eerste singeltje was dit, trouwens. Althans, een van mijn eerste singeltje.
1: Echt?
0: Ja, in die tijd had ik ook een platenspeler. En daar dacht ik dat ik daar ook mee kon scratchen. Ken je dat?
2: Ja.
0: Maar dan had je dus een speciale naald voor nodig. En dat deed ik met dit singeltje. Daar, dat singeltje, dat ging op het laatst niet meer zo goed draaien.
1: Dat weet het niet meer.
2: Gek, hè?
1: Ja. Kom een beetje groepjes in.
0: Ja, nou ja, dat ging dus niet goed. Dat wist ik niet. Ik was heel jong, man. En ik dacht van, ja, weet je, dat moet toch kunnen.
1: Gek, hè? Dat niemand zijn eerste singeltje vergeet.
0: Ja, nee, dat vergeet heel veel mensen niet. Ik ken inderdaad ook wel iets wat is wat je altijd bijstaat. Als je dat krijgt, is zoiets speciaals, denk ik.
2: Ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee, maakt ook niet uit of niet. Nee.
2: Er zijn er zoveel geweest.
0: Ja. Weerbericht van vandaag. Hey jongens, de dag die start droog, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe. Gevolgd door een gebied van regen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dat is niet fijn eigenlijk.
2: Nee.
0: Ik probeer het een beetje vrolijk te brengen.
2: Ja.
0: Maar het is niet leuk.
2: Nou, voorlopig zit die zomer er nog niet in.
0: Nee, volgende week komt die, dacht ik, wel weer iets terug. Maar dat hoor je zo meteen.
2: De temperatuur gaat iets omhoog.
0: In de middag vormen vooral in het oosten en noordoosten lokaal enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 tot 20 graden. En de zon laat zich alleen af en toe zien. Dus niet zo vaak. Nou ja, de zuiden tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig aan zee. Nou, daar zitten wij niet, hè. Markermeer kan je geen zee noemen.
2: Nee.
0: In avond neemt de wind vooral in de west in ieder geval in kracht af. Dus dat is wel weer fijn voor ons. Nou, gaan we even kijken naar de neerslagkansen. Nou, Jaap, je had het bij het juiste eind. Ik dacht dat het volgende week ook al iets beter zou worden. Maar nee. Het is blijvend wisselvallig. Elke dag vallen enkele buien of wat regen. Maar tussendoor schijnt af en toe de zon. Ja. Maxima rond 21 graden en later nog wat koeler.
2: 17 zelfs.
0: Oh man, ja. We zitten kijken, donderdag 17 graden.
2: Ja.
0: En in eerste plaats kan ze die schommelen een beetje tussen de 80 en 90%. Het is niet fijn.
2: Nee.
0: Niemand die vrij heeft gelukkig, toch? Nu?
2: Nog niet.
0: Nee. Er zijn wel in ieder geval mensen die op vakantie zijn. Oh, ik moet trouwens een knopje indrukken. Anders dan misschien mensen op tv een heel groot zwart beeld. Misschien ook leuk trouwens, hè? Een zwarte gat misschien. Dat we dat item aan gaan wijden.
2: Paul verdwijnt in het zwarte gat.
0: Ja, zwarte gat. Hey, straks eventjes groot nieuws over Jan Smit. Ja, dat is wel groot nieuws.
2: Dat is heel groot nieuws.
0: Maar eerst eventjes deze speciale versie van Dua Lipa en Martin Garrix.

0: samen met Martin Garrix.
1: Komt ook net eigenlijk nieuws binnen van Dua Lipa trouwens.
0: Oh, wat, vertel eens even.
1: Ja, ze is in het Italiaanse eiland Sicilië. Zijn ze namelijk niet blij met de driedaagse bruiloft van deze zangeres.
0: Oh, lopen ze
1: gaat namelijk met de acteur Callum Turner gaat ze binnenkort trouwen.
0: Ja, in. Dat is toch goed, dat is toch leuk?
1: Ja, maar een deel van de stad Palermo is afgesloten vanwege de festiviteiten. Ja. En de politie is massaal aanwezig.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is niet zo...
0: Maar ik vind het wel altijd een beetje lastig. Weet je. Het is één dag misschien in het jaar. En het is ook waarschijnlijk gewoon heel veel reclame voor de stad. Hè?
1: Ja, maar een lokale winkelier die zegt dus ook van... ik moet 3 dagen lang al kilometers lopen naar mijn werk. Moet
0: dat
1: mijn
0: goed,
1: auto kilometers verderop
0: Dat is wel zo. Nee, ik snap het aan 2 kanten
1: minder
0: wel.
1: Minder leuk natuurlijk.
0: Ja, dat is, maar aan de andere kant is het ook weer een beetje... omdat je later kan zeggen... ja, Dua Lipa is je ook nog getrouwd, weet je wel. Dat is wel weer ook weer... ja, weet je, het mes snijdt aan 2 kanten, vind ik.
1: Maar wel een mooie versie dit, zeker
0: ja,
1: weten.
0: Ja, hele mooie versie van ook een jonge man natuurlijk, Martin Garrix. En over een andere jonge man gesproken, die ooit heeft geroepen... ik ga stoppen op een bepaalde leeftijd.
1: Op mijn 40ste.
0: Dat zei die.
1: Ja.
0: We hebben het over Jan Smit.
1: Ja, die komt daarop terug. Gisteren was
0: Wat
1: hij
0: zeg je nou?
1: Die komt daarop terug.
0: Hij,
1: Ja, was gisteren in het NPO 1-programma Carrie op vrijdag.
0: Carrie op vrijdag.
1: Toen vertelde hij dus dat hij nog wel even door zou gaan. En dat hij er altijd heel stellig in was dat hij dus... Ja. Ja, op zijn 40ste zou eindigen.
0: Ja, maar dat zou hij ook...
1: zijn carrière zou stoppen.
0: Hij heeft dat altijd geroepen. Ja. Niet 1 keer. Dus je kan ermee wegkomen als je zegt van... nou, ik heb het 1 keer geroepen. Maar ik denk dat hij gewoon een soort trademark ervan gemaakt had van... op mijn 40ste stop 40. Ik met werken.
2: Maar hij komt er nu achter dat 40, dat ben je sneller dan je denkt.
0: Dat is zo, ja.
1: Ja.
2: Ik dacht steeds van, ja, 50, dat zijn echt oudere mensen. Maar
0: dacht
2: volgend jaar ben ik het ook.
0: Ik vond iemand van 50 wel zo'n oud iemand.
2: Dan ben je toch gewoon een...
0: Ja,
2: ja, maar echt waar.
0: Vroeger?
2: Mijn kinderen, mijn kinderen die de, weet je, ze zien ons als dinosaurussen gewoon. Wij horen. Nou, maar wij hebben ook gewoon heel veel dingen gewoon niet meer meegekregen.
0: Nee.
2: Of we snappen het niet.
1: Ja, en dan gaat zo snel allemaal.
2: Wij zijn echt dinosaurussen.
0: Ja, dit is wel een beetje
2: zo. Niet denken van niet, hoor.
0: Nee, het is wel een beetje zo, ja.
1: Weet je, maar ja. T-Rex.
2: Ja, T-Rex. Nou, Nielsosaurus.
0: Ja. Maar zijn er zoveel, er zijn wel veel dingetjes die wij natuurlijk, althans wij nu, niet helemaal in meegaan.
1: Nee,
0: dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant zijn wij weer bij heel veel dingen. Als jij hun bijvoorbeeld een draaitelefoon geeft, dan zitten zij te kijken naar dat ding van, wat moet ik hiermee?
2: Ja, maar dat hebben we niet meer nodig, weet je. Rekenmachine, dat hebben we niet meer nodig. Dus waarom zouden ze er naar kijken überhaupt?
0: Okay. CD-spelen?
2: Nee, ja. Platenspelen komt nu wel weer
0: in.
2: Ja, klopt.
0: En wij wisten hoe je die moest bedienen.
2: Nee, en het grappige is, ja, weet je, dat vragen ze nu voor hun verjaardag. Maar wij...
0: Ja, zo is het wel.
2: Ja, maar gisteren bijvoorbeeld deden wij een cornhole toernooi, weet je. En dan zegt er iemand, ja, wacht maar, dan doe ik haal ik het wel even door AI heen en dan maken we wel even een toernooitje.
0: Ja.
2: Had binnen anderhalf à 2 minuten. De tijd was het eigenlijk, het meeste was hij kwijt aan de namen invullen. En wij hadden een volledig toernooi uit AI gereduceerd.
1: Dus binnen de zakjes gooien, zeg maar.
2: Ja, dus met dat corner met die zakjes, met die maiszakjes. En vervolgens werden de standen erin gezet. En kwamen de finalisten en weet ik het allemaal uit. Ja, je gelooft het niet. Maar weet je, en dat is nog met veel meer dingen zo. Ja, dus er zijn echt wel verbeteringen natuurlijk.
0: Nee,
1: zeker.
0: De afgelopen jaren. Ik maak ook heel veel AI op mijn werk, hoor. Dat zeg ik niet wel. Ja, echt heel veel. Bijna eigenlijk...
1: Ja, laat het gewoon het werk doen dus.
0: Je hebt bijvoorbeeld een e-mail en denk je van, deze loopt niet helemaal lekker. Hij loopt niet lekker. En dan zeg je, nou, verbeter met tekst.
1: Ja.
0: En dan zegt hij, nou, komt hij er weer niet uit.
1: Ja, dat is wel handig.
2: Waarvoor wil je het gebruiken, de tekst? Weet je, als het bijvoorbeeld in mijn geval op Instagram of Facebook of LinkedIn, weet je, dat zijn ook dan weer verschillende types. Daar kun je ook weer invoeren. Maar zoveel mogelijk informatie geven en dan maakt hij het zelf. Ja, echt
0: ik vind het mooi,
2: wonderbaarlijk.
0: Hoor.
2: Ja.
0: Alleen het gaat natuurlijk het gaat bijna kosten. Dat is een beetje het lullige ervan. Niet zozeer als je slager bent of zo. Maar wel als jij gewoon in de... Ja, kan je zeggen? De vakken zit die eigenlijk gewoon best wel alleen maar met kantoormiddelen kan.
1: Ja.
0: Nou ja, snap je, een klein beetje? Dus niet met een schilder, weet je, dus geen fysieke beroepen.
2: Ik denk ook dat je daar niet zo zwaar aan moet tillen. Omdat je, zeg maar, weet je, mijn vrouw werkt bijvoorbeeld in de zorg. Als die, zeg maar, met elkaar zitten en er wordt geconverseerd of er worden bepaalde vergaderingen belegd.
0: Ja.
2: AI luistert mee en daar wordt vervolgens daar een verslag van geschreven. En dat wordt helemaal opgedeeld en naar wie het allemaal moet in een mail.
0: Ja.
2: Ja, weet je, als dat tijd scheelt en er blijft meer tijd over om die zorg... zorg uit te voeren, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja.
2: En anders dan het verschuift. Daar kom je niet aan.
0: Stel je nou voor een boekhouder in de financiële sector.
1: Ja, die
0: je gooit het in je AI. Ja. En ik doe het nu zelf ook maar werken. Ik gooi het in je AI en dan komt het eruit. Hè?
2: Maar dan nog moet het op jouw vakgebied ingevoerd worden.
0: Nee, natuurlijk. Alleen als er nou... Stel je voor, er zitten nu 60 man. Dan kan je het doen straks met 5 man.
2: Ja, nou, maar dan maar hebben die andere 5 mensen weer even tijd voor. Wat, weet je, je ziet nu de verschuiving weer naar de menselijkheid gaan. Dus
0: ja, dat is zo.
2: Die 55, laten we het even in uren zien. Dus je hebt 60 uur, je houdt 55 uur over. Heb je weer tijd om andere mensen aandacht te geven.
0: Of andere dingen te doen. Kijk, leuk, en dan meer vrije tijd.
2: Die persoonlijkheid, die was bij heel veel vakgebieden ook weg.
0: Kijk naar de marketing. Dat is zo. Ja, dat is zo.
2: Je was als bedrijf zijn en zei van, ja, ik wil hoog in Google komen. Oké. Nou, dat is goed, weet je. En dan gingen ze aan de slag met je. En vervolgens gingen 3 mensen van alles aan de hand halen om jou zo hoog mogelijk in Google te krijgen.
0: Dat is zo, ja.
2: Nou, nu wordt dat geautomatiseerd. En vervolgens heb je als marketeer heb je weer meer tijd voor die klant. Nou, dat is het meest ideale.
0: Dat is ook zo, hoor.
2: Ja, ik denk ook niet dat we daar zo zwaar aan moeten gaan tillen.
0: Dan hoef ik geen hernia op te lopen. Ik ga niet zwaar aan tillen.
2: Ik zie er altijd positief in.
0: Oké, helemaal goed. Hey, we gaan zo meteen terugkomen over Jan Smit. Gaan we eens een plaatje draaien van Jan Smit.
1: Ja, dat lijkt me wel leuk, ja.
0: En welke jij wilde graag, stuur mij nog even.
1: Ja, als je die hebt.
0: Ja, nee, heb ik. Als jij hem dan apprecieert.
1: Ja, dan draaien we die toch?
0: Dat doen we niet.
2: Stuur je mij even naar het koffieapparaat.
0: Ja, is goed.

0: Hans Witte is een stukje jonger was hij hier.
1: Ja, flink jonger.
0: Toen dacht hij nog wel zo van, nou, ik ga er gewoon mee stoppen, jongens.
1: Ik ben nog lang geen 40.
2: Hou me tegen.
0: Het duurt nog maar even. Ja. Nou, maar hij is er toch op teruggekomen. Want hij deed dat dus inderdaad bij een tv-show.
1: Ja, maar ik snap het ook wel. De laatste 2 jaar komen die singles allemaal weer hoog in de top 40. Ja. Met Frans Bauer, met de 3J's. Dus het gaat ook wel goed, hè?
0: Ja, hij zegt er ook zelf over. Ja. Ik heb natuurlijk toen, althans met de coronaperiode, 2 jaar niks gedaan. En toen kreeg ik eigenlijk weer het heilige vuur terug.
1: Ja.
0: Ja. Dat is voor heel veel artiesten trouwens goed geweest, hè? Toch wel een klein stukje teruggaan naar...
1: Ja. De roots.
0: Nou ja, de roots naar familie en dingen. En dan leer je weer wat belangrijk is. En dan
1: inspiratie
0: op een moment...
1: komt er weer een beetje terug.
2: Ik denk sowieso dat we om de 5 jaar de boel op slot moeten gooien.
1: Nee.
2: Even voor een maandje of 2, 3.
0: Echt?
2: Oh. Ja, zeker. Nee, voor die inspiratie. Voor en dat je er even tot jezelf kunt komen. Ja.
1: Kan je alle recepten weer nalezen?
2: Even kijken. Wat was er nou ook alweer belangrijk?
0: Maar ik ga eigenlijk nog een recept doen, vriend.
2: Ja, zeker. Ja? Nee. Ik heb ze klaarstaan.
1: Wacht, dan komt-ie hoor.
2: Oh, je gaat nu ook al. Meteen ook...
1: Oh,
2: je gooit me er meteen
3: tijd
2: in.
3: Tijd om een heerlijk recept voor te bereiden. Het is tijd om te koken met Niels Keur.
0: Hi Niels.
3: Wat ga je van mij maken?
1: Komt hij dan voor de laatste keer?
0: Ja!
1: Ja, ja, ja, ja. Dat wordt emotioneel, zie je dat?
2: Ja, ik krijg nu wel een beetje tranen in mijn ogen. Met mijn bloemetje zo in mijn hand.
0: Dit vindt hij toch weer helemaal niet zo veel. Dit doet wel wat.
1: Nee, dit doet wel wat.
2: Ja, weet je wat het is, jongens? We hadden het er net ook over dat het toch wel best een verplichting is. Dat is het ook. Maar een verplichting heb je ook een bepaalde vorm van... Weet je, niets moest, hè?
0: Nee.
2: Dat was het allemaal vrijblijvend.
0: Dat is het.
1: Wat vond je nou eigenlijk leuker? Bij de tv of bij de radio?
0: Ja, wat vond jij leuker?
2: Nee, ik vind bij de radio veel en veel leuker.
0: Echt?
2: Ja. TV, voor het programma wat ik maak, en dat kan ik eerlijk tegen jullie zeggen, weet je, dat zijn programma's, dat zijn commerciële programma's.
0: Zeker.
2: En dan moet je dus vaak dingen over zeggen, dat het nog eventjes beter in beeld is, dat je product naar voren moet schuiven steeds. En ik hou heel erg van koken en van overbrengen naar mensen, om mijn liefde voor koken over te brengen naar mensen. En dat is soms wel eens moeilijk op die manier. En omdat het niet vloeit is. Vaak word je onderbroken in je bepaalde riedel, dat je bepaalde bereiding aan het uitleggen bent. En dan word je in onderbroken doordat een bepaald product niet goed in beeld is. Maar dat is heel anders koken. Kijk, tuurlijk, wij hebben ook hier bij The Love hebben live programma's gemaakt.
1: Ja.
2: Ja, dat is fantastisch, weet je. Dan doe je gewoon je ding. Je wordt gefilmd, er wordt geschakeld. En,
0: gaat in één keer door.
2: En je moet in één keer door.
0: Ja, juist,
2: En dat is weer de andere kant.
1: Maar hier kan je gewoon altijd langes.
2: En hier kan je gewoon altijd langes komen. Want je wil...
0: En radio is natuurlijk gewoon echt real time. Je kan niet zeggen even opnieuw... Het is sneller inderdaad, maar...
2: Nee, en dat moest ook wennen in het begin. Ja, omdat je bent een recept aan het uitleggen op de radio. Dat is natuurlijk heel anders koken dan dat je weer voor tv... of dat je in je keuken, in je eigen keuken aan het doen bent.
0: Zeker,
2: dus bepaalde recepten, die trek je gewoon uit elkaar. Je probeert dat zo duidelijk mogelijk qua ingrediënten te vertellen... en er zo'n kort mogelijke bereiding erbij uit te leggen. En zo duidelijk mogelijk.
0: Zeker.
2: Zodat de mensen het snappen dat als jij in de radio of de auto... in de auto zit met de radio aan. Dat je dat ook snapt.
1: Ik weet wel visualiseren wat je dan doet. Hè?
0: Nou ja, precies. Maar de eerste paar keren had je daar wel inderdaad een beetje moeite mee.
2: Absoluut.
0: Ja, van kijk, dan doe je dan zo. Nee, dat moet je uitleggen hoe je dat zo doet.
1: Hoe dat eruit ziet. Ja.
2: Nou,
1: ja.
2: In mijn hoofd klopt het allemaal wel.
0: Ja. maar dan moet je het uitleggen.
2: Ik heb ook wel eens in de auto gezeten, rijdend. En dan recepten was ik aan het uitleggen. En dan zei mijn schoonmoeder, hoe kan je nou naar links gaan met richting aangeven, onderwijl dat je gewoon een recept op de live, op de radio aan het uitleggen bent. Ik zei, ja, dat weet je, op een gegeven moment ontwikkel je ook een soort receptenknobbel.
0: Ja,
2: sommigen hebben wiskundeknobbel. Ik heb een kookknobbel of een zesde zintuig, een eetzintuig, zeg maar.
1: Wil je daar meer over vertellen?
2: Ja, serieus. Ja. Ik zesde weet ook precies wanneer iets klaar is op een barbecue. Dat voel ik, want ik weet hoe lang dat erop ligt, hoe hoog dat vuur staat. En ik heb dan, zeg maar, dat recept in mijn hoofd en daardoor...

0: tegenwoordig maak ik zelf mijn botertje. Vind ik heerlijk. Zo'n lekker boerenkruidenbotertje.
1: Oh, ja,
0: oh. Super lekker om te maken, maar ook heel simpel. En om dan zeg maar eventjes zo'n klein minuutje door te nemen van wat er dan allemaal op zo'n barbecue'tje gebeurt. Dat is een botertje die ik zelf maak. Heerlijk focaccia broodje of zo warm gebakken stokbrood, zuurdezenbroodje. Haal dat lekker vers bij je bakketje in de buurt, weet je. Dus leg dat eventjes nog in de oven voordat het eruit komt. En maak dan gewoon zelf die kruidenboter. Lekker wat roomboter wat je in de koeling hebt liggen. Eventjes van kort van tevoren uit de koeling vandaan halen. Is makkelijker te kneden en te mengen met elkaar.
1: Ja.
0: Beetje grof peper en zout erin. Lekker wat verse knoflook.
1: Heerlijk, man.
0: Ja, het liefst ook wat shallotjes.
1: Ja.
0: En vaak heb je vaak dat het ook een beetje de borre. Je krijgt een beetje de borre. Het breekt een beetje op. Hè?
2: Ja,
0: zoals een shallotje. Nou, er is een klein trucje voor om dat eventjes kort door te warmen met wat olijfolie. Doe dat ook gewoon lekker met die knoflook. Laat het even afkoelen. En roer het vervolgens nog door je botertje heen. Ja, en daarbij gewoon lekkere frisse kruiden uit de tuin vandaan. Oh, pak lekker, een organootje. Een platte peterselie. Veel lekker krul peterselie. Gewoon maak die combinatie. Ja. Pak een rood pepertje. Wat je even lekker fijn hebt voor het pittigje nog erin. En dan heb je al heel snel een lekker kruidenbotertje. Nou, en ik vind gewoon, weet je, je hebt natuurlijk altijd iets van een frissig hapje erbij nodig. En Caesar salad is wel een van de meest bekende salades die we kennen.
1: Die is wel lekker,
0: maar daar kun je hele leuke variaties op maken. Als je bijvoorbeeld dat Lidlgem, dat romeinsla, en ik heb het vaker natuurlijk wel verteld in de shows. Als je die even kort grilt op zo'n door de midden gesneden binnenkant, ja, dan wordt het een beetje wat zoeter. Het grappige is, door het grillen gaat hij toch wel structuur. En dat is meestal met de meeste ingrediënten. Ja, ja, ja. Ik strompel even over mijn woorden. En dan heb je zo'n mooi little gemmetje, zo'n romeinsla. En daar doe je een klein beetje gerookt zeezout. Dan druppel je wat olijfolie op. En dan kun je hem heel leuk opmaken op een bordje voor je gasten.
1: Ja.
0: Doe daar wat mayonaise dressing bij. Maak dat gewoon ook lekker zelf.
1: Lekker,
0: weet je. Druppeltje, gewoon wat water bij.
2: Mayonaise hoort, dat gaat goed.
0: Mayonaise is heel dik, dus dat
1: als iemand dik is, ben ik het wel.
0: Altijd wel een dressingje om hem dun hem even een beetje uit. Doe daar wat yoghurt of wat water bij, dan heb je al wat dunner.
1: Dunner?
0: Ja, dat hij ietsje dunner
1: dunner
0: ook wordt. Nou, en wat lekker, daar hoort natuurlijk een spekje of een kipje bij. Doe dat kipje ook gewoon lekker op die barbecue, klepje dicht. Een beetje liggen rookt, smaak je er al aan. En heb je al heel snel een leuke Caesar-achtige barbecue versie.
1: Lekker, man.
0: Nou ja, groene asperges, je ziet ze zijn nu weer groen.
1: Maar dat zijn toch eigenlijk die goedkopere dingen, of niet?
0: Nou, valt hartstikke mee.
1: Die witte geld?
0: Asperges zijn op zich toch altijd wel redelijk prijzen. Maar het is, weet je, kijk, in het begin had je het witte goud. Dat eet het witte goud. Omdat het in het begin is het gewoon heel duur. Omdat ze nog niet meteen de kop opsteken. Dus de eerste asperges zijn altijd het duurst. Omdat dat zijn verwarmde bedden. En er wordt heel veel arbeid aan verricht om die voor elkaar te krijgen. Groene asperges heb je vrijwel door het hele jaar heen. En die zijn ook bijzonder lekker als je die bijvoorbeeld even grilt. Kort op je barbecue'tje, rondom een beetje even een klein druppeltje olijfolie erin. Gewoon lekker wat peper, wat zeezout, wat grover gemalen eroverheen. En rasp daar dan wat parmezaanse kaas of een stukje kaas wat je liggen hebt. Gewoon heel fijn
1: lekker
0: op het laatste momentje. En gratineert die asperge ook gewoon lekker een beetje.
1: Ja.
0: Ja, en dan vis natuurlijk, weet je, op die barbecue. Hoe ga je dat doen? Het plakt meestal, het zit vast
1: aan je
0: barbecue.
1: Ja.
0: Maar er zijn hele leuke trucjes voor. Bijvoorbeeld met bijvoorbeeld kabeljauw. Dat is al heel moeilijk om dat op de barbecue te bereiden. Die kun je omwikkelen met wat spek. En dan blijft die ook lekker bij elkaar. Ja, dan snij je gewoon lekker wat ontbijtspek. Ja. Laat je door je slager afsnijden. En dan omwikkel je dat. En heb je zo'n leuk pakketje. En dan kun je
1: gewoon lekker rondom met het zoutje van
0: en
1: spek.
0: Heerlijk met dat zoutje al meteen.
1: Ja,
0: grappig is, er zit ook een beetje vaak Coloroso zout in ontbijtspek. Dat is het zout wat eigenlijk het meest gebruikt wordt door de slagers. Daardoor blijft altijd zo'n mooi rood vlees of zo'n mooi roze, zo'n ham, weet je. Dat is zo'n mooi roze van binnen. Nou, dat noemen ze Coloroso zout. En het grappige is, als je dat doet bij vis, dan wordt het heel mooi wit. Dus je hebt, als je dat spekje eromheen rolt, heb je zo'n heel mooi wit stukje vlees. Want het laat natuurlijk wat van dat smaak natuurlijk in die vis trek. Nou, hij is super lekker.
1: Hm?
0: Nou, en grappig, je kunt dat natuurlijk ook met coquilles bijvoorbeeld doen. Het is een heel mooi stukje stevigere vis. Is ook beter om op de barbecue te leggen. Ik zou ook bijvoorbeeld zeeduivel gebruiken. Bijvoorbeeld als je op de
1: beest
0: barbecue.
1: Trouwens,
0: ja, dat is een eng beest. Maar dat zijn wel wat stevige structuren vis voor op de barbecue.
1: Zeker.
0: Nou, met coquille kun je natuurlijk even kortom rondom aanbakken. En vervolgens in die schelp leggen met bijvoorbeeld een eetlepel van die lekkere kruidenboter. Wat je net al gemaakt had.
1: Ja.
0: Druppeltjes citroen erover.

0: Je hebt een heerlijk, fantastisch, lekker gerecht.
1: Jeetje, man. Ja. Heerlijk. Nou, straks nog een gerechtje. Dat gaan we en
0: helemaal, ja, tuurlijk. Het hoofdgerecht later. Ja. Zou je die hele vijf zeggen? Ja, ja, ja.

0: jongens, we zitten nog een keer te praten over allemaal eten. En dat natuurlijk toch wel de mensen hier in de omstreek toch wel overal hun spullen vandaan halen. Wat grappig is dat eigenlijk.
1: Ja, daar hadden we het over.
2: Ja,
1: de leefworst moest daar vandaan en het grillworst moest daar.
0: Is zo.
1: Brood en de bakker moet dat. En, maar daardoor leven we ook allemaal.
0: Ja, is echt zo.
1: Ja, en het geweldige. En wij hebben zo'n fijne smaak in Volendam. Zo...
2: Lekker pittig.
1: Nou, weet je, ook. We houden ook van pittig.
2: Ja, ja.
1: Daar heb ik wel eens over gehoord dat dat iets met Spaanse invloeden zou te maken kunnen hebben.
2: Ja?
1: Weet niet zeker of dat zo, maar wij houden heel erg van pittig. Bij ons is alles peperig en hebben we wel eens onze leverworst ingestuurd op zo'n vakwedstrijd.
0: Oh ja, die doen ook veel.
1: Nooit men wat van hoort. Dik onvoldoende.
2: Ze hebben nu nogal dorst.
1: Ja, en ze
0: veel
1: hebben nu
0: te slap
1: nogal...
0: en veel te peperig.
1: Ja, dus dat is gewoon een mislukte worst, bij wijze van
0: spreken. Dat wordt niet, hè?
1: Maar wij vinden dat lekker, want het heeft lekker veel smaak.
0: Ja.
1: En die smaak, dat is echt iets Volendams. Wij houden echt van hele mooie, fijne smaken. En als je iets bijzonders maakt, als je iets speciaals hebt, dan rijden Volendammers daarvoor om.
0: Zeker.
2: Ja, het is met
0: meerdere. Oh, nee, ik doe niks.
1: Nee,
0: je staat open.
2: Oh, nu hoor ik mezelf weer.
0: Ja, nee, je stond er gewoon helemaal.
2: Staat
1: helemaal open, Jaap.
0: Ja. Nee, maar ik ben een minkpaneltje wat een beetje aan het instorten is. Dus
2: ja,
0: dat,
2: hij zou vervangen toe.
0: Ja, dat is je
2: nee,
0: wel.
2: Het is natuurlijk ook met andere dingen zo. Muzieksmaak, smaak voor interieur.
0: Smaak voor vrouwen.
1: Maar met alles, ook, weet je.
2: Ja.
1: Wij houden van mooi.
2: Wij houden van mooi.
1: Wij houden van lekker. Wij houden van goed.
2: Goed, ja.
1: Ja, precies. Ja, en daar zijn we heel gek
0: aan. Maar houden vooral ook voor nieuw.
1: Nieuw is ook goed.
0: Elk huis wordt gesloten en er wordt alles nieuw.
2: Alles nieuw.
0: Nieuw.
1: Ja.
2: Ja, best bizar eigenlijk.
1: Ja, maar in Thailand noemen ze mij Nieuw.
2: Niel.
1: Ja, dat kennen ze de LNR's niet zeggen.
2: Nieuw. Sniedels wordt het niet.
1: Nee, maar... maar precies, weet je. Nieuw, mooi, lekker.
2: Ja,
1: absoluut.
2: Dat is echt goed.
1: En daar zijn we mee...
2: grootgebracht ook, ja.
1: En gewoon heel... we zijn gewoon een rijk dorp, denk ik, ook wat dat betreft.
2: Nou, ergens is het begonnen natuurlijk. Het zal niet van het begin zijn, denk ik.
0: Wat?
1: Wat? Ja, wat?
2: Nou,
1: wat
2: al
1: die rijkdom.
2: Nou, al die smaken en die...
0: Oh, die smaken?
2: Dat zal toch ergens... De afgelopen 100 jaar een beetje doorgeschoten zijn, lijkt mij dan.
1: Maar het moet gewoon gaal goed zijn.
2: Ja, het moet goed zijn.
0: Niet half. Dat tekent wel een beetje van hoe we er allemaal in staan. Want we doen het ook allemaal en we kopen ook allemaal lokaal.
1: Allemaal lokaal?
0: Ja,
1: zeker. En we willen allemaal naar die mooie vakantie. En dus, maar daar werken we ook keihard voor.
0: Dat is ook zo, hoor.
1: Alleen maar lof, hè, over ons.
0: Lof.
1: Nee, maar wij hebben, als je dan even naar de geschiedenis kijkt, we zijn nu toch bezig.
0: Nou, doe eens even een stukje geschiedenis.
1: Echt gewoon heel veel armoede geleden, weet je. Wij waren een arm dorpje.
2: Ja, dat is absoluut
1: we liepen meer, in de blubber en we hadden onze klompen.
0: Dat was rijk, hè?
1: En, ja, weet je. En,
0: zo
1: maar,
0: was het.
1: Maar we zijn ook niet lui, weet je.
0: Nee.
1: We zijn
0: sommigen wel, hoor. Ik ken me op en een bepaalde mensen in Volendam, die zijn wel lui, hoor.
1: Heel weinig. Maar we zijn niet te beroerd om een stapje harder te geven. Om wel op die vakantie of dat stukje vlees of naar dat restaurant te gaan. Ja, en dat doen we.
0: Dat doen we ook, ja.
1: Maar helemaal zo, hoor. Respect.
2: En wordt vandaag ook wat afgerend, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
2: De palingrun vandaag.
1: Ja, de palingrun.
0: Daar gaan we trouwens het volgende uur over hebben.
2: Ja, is goed.
0: Want we gaan alweer toe naar het einde van het eerste uurtje alweer. En dan weet je al... wat was je zeggen?
1: Nou, wat ga je eten voor die palingrun bijvoorbeeld?
0: Dat gaan we dus ook
1: hier allemaal staan.
0: Wat is nou een
2: wat gaat Niels eten vanavond?
1: Ja, en wat ga ik eten? En wat moet je eten ongeveer zo in de loop naar die run toe?
2: Niet te veel, hè?
1: En niet nou. Niet te zwaar. Dat ga ik je allemaal vertellen.
0: Of juist wel zwaar juist. Dat je extra gewicht hebt. Dat je beter op de weg blijft.
2: Ja, maar je moet nog paraderen kunnen.
0: Ja, paraderen, ja. Zeker. Hey, we gaan de laatste stukjes doen. En dat is er eentje van Mick Harren samen met Emma Le Croix. En dat is hun nieuwste dieet. Rijk! Ik zit op.

0: jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of Nicodemus.nl.
8: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Taart de Bos.
1: Jazeker. Ja. Wakker worden met Wonten.
0: En daarvoor natuurlijk de LOV lieveling van deze week.
2: Ja, PG ja. En Bond, oftewel Paul Bond, hoorde je met What the Hell am I Supposed to Do. Ja.
0: Dat weten we ook niet, hè?
2: Nee, geen idee.
0: Moeten we dat nou eens zeggen tegen Paul? Moeten we bellen wat hij moet gaan doen?
2: Nou ja, dat kan je doen. Kan je doen.
0: Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, wel een goede plaat trouwens. Hij is weer helemaal terug, hè?
2: Ja. Met een nieuw album ook. Coyote, The King of the Island. Ja.
0: Oh, The King of Island. Ja, leuk man. Leuk. Ja. Hey, zometeen natuurlijk een nieuw gerechtje nog direct erbij. Althans, wat kan je het beste gaan gebruiken? Althans, qua voeding. Voor natuurlijk vanavond.
2: Voor een palingrun eventueel.
3: Ja,
2: de
3: palingrun. Ja, zeker.
2: En kan je eigenlijk nog inschrijven trouwens?
3: Ja, je kan zeker nog inschrijven. Ik weet alleen niet of je nog een nummer dan op krijgt. Maar dat zal wel goed komen. Mijn nummer is 2764.
2: Altijd die 27, hè? Altijd die 27.
3: Zit er altijd in.
2: Altijd, anders doet hij niet mee.
3: Ik ben in het oranje. Waarschijnlijk heb ik een kookschort voor.
0: Ook
3: een kookschort. Dus als je aan de kant van de weg staat. Ja, en je ziet een oranje kookschort voorbij rennen. Dan ben ik daar.
2: En hoe laat start je? Half zeven
3: is de start vanaf Slobbeland. En dan rennen we zo de dijk over. En dan ben ik ongeveer in 1,5 minuut op het nieuwe gedeelte. En 2 minuten verder loop ik bij de afslag. En
0: ja.
3: Daar gaan we wel voor.
0: Dat bedoel ik.
2: Ja.
0: Hey, we straks dus even een gerechtje. En ook nog komt natuurlijk Ed even langs. Maar eerst natuurlijk ook nog. Ja, er is althans heel veel ruimte ook voor muziek.
2: Ja.
0: En we hebben het helemaal niet gezegd zeker.
2: Nee, we hebben het niet gezegd.
0: Nee.
2: Hoe kan dat? Maar je mag aanvragen. 0999-369-9164 de WhatsApp.
0: Jeukje, wat goed, man. Nou. Wat ging dat snel, man.
2: Super snel, hè.
0: Oh. Even een hitje van de hedendaagse bodem.
2: Somber?
0: Ja, zeker. Somber.
2: Lekker.
0: En deze homewrecker.

0: en dan ben je somber.
1: Dat was slecht.
2: Somber.
1: Hij is trouwens nog maar 20 jaar oud, hè?
0: Ja, wat een geweldige plaat heeft hij uitgebracht al, hè?
1: Ja.
0: Maar onder deze homewrecker staat hoog genoteerd natuurlijk in alle lijstjes en zo, hè? Nou, we gaan weer even instarten, vriend. Dan gaan we
1: Het is de laatste.
3: Ja, luister op, hè. Tijd om een heerlijk recept voor te bereiden. Het is tijd om te koken met Niels Keur.
4: Hi, Niels.
3: Wat ga je voor mij maken deze

0: 4 uur van tevoren.
1: Je loopt niet te hard van stapel.
0: Zware maaltijd.
2: Je loopt niet te hard van stapel.
0: Nee, absoluut niet. Maar 2 tot 4 uur pak je echt de laatste grote maaltijd. Ja. En dat moeten echt licht koolhydraten rijke voeding zijn.
1: Dus rond 3:30 vanmiddag.
0: Rond 3:30 vanmiddag.
1: Net even de voorlicht.
0: Weet je, 3:15 kun je nog wel eventjes je spaghettietje naar binnen werken. Of je macaronietje met je gebakken eitje erop. En je ham natuurlijk. En jouw
1: gulletje. Ja, pasta is dan wel onbekend. Hè? Dat voelt goed.
0: Ja, wel. En dan wel de lichtere versie. Weet je? Oh. Die hele zware, die volkoren en alles. Die heeft weer een wat lastiger afbreuk. Zeg
2: dus
0: maar.
2: Je moet voelen aan het pak.
0: Precies.
1: Ja. Of het pakkend is.
2: Ja, pakkend is.
0: Of het pakkend is. Ook niet meer dan een pond opeten in totaal. Want dan heb je echt wel last waarschijnlijk onder het rennen. En zul je bij iemand naar binnen moeten rennen. Om vervolgens...
2: Steven, je moet even poepie doen.
0: De hele tijd naar de kloten.
2: Oh, man.
0: Nou, er waren dus,
1: rennende weg.
0: Ja. Er zijn wel echt verhalen over. Dat gewoon mensen die dus gewoon doorbleven rennen. En dat ook gewoon onderweg... Jawel.
2: Witte lieten vallen?
0: Ja, maar dat... Ja, nee. Ja.
2: Nee.
0: Huppatee. Ja, zeker. Ik heb een boekje gelezen. Die man die wilde gewoon een tijd neerzetten. En die moest. Maar als je moet, dan moet je...
2: De doortjes die vielen op de grond.
0: Door. Ja, dat probeer je dan even goed zo tussen je pak door eruit te halen. En in de berm te gooien.
1: Nee. Weet je toch ook bij de Tour de France? Dat er gewoon als ze plassen moeten, dan laten we gewoon lopen.
0: Ja, gewoon laten lopen. Ja, maar dat kan niet meer, weet je. Kijk, en je kan daar gewoon... Dat is het enige wat je niet kunt sturen. Nee, dat gebeurt gewoon. Dat probeer je natuurlijk wel zoveel mogelijk. Ja. En dat kun je heel erg goed oplossen met jelletjes en met dit
2: maar
0: dat
2: soort dingen. Maar als je moet, dan
0: moet je wel. Ja, weet je, kijk, en nou in 8 kilometer of 16 kilometer zal er geen hele rare dingen gebeuren. Nee. Maar meer dan marathon.
1: Heb je het wel eens gehad tijdens een barbecue dan?
2: Ja!
1: Of heb zo'n moment supreme? Ja, dat je echt de laatste minuten bezig bent met een barbecue.
2: Van, biefstukje lag op de grill en jij moest.
0: Ja, maar meestal heb ik dan nog wel een rechterhand bij me. Nou moet je het even overnemen.
2: Oh, ik dacht rechterhand erin. Ik denk dat ik
1: het
2: ook
1: niet.
0: Maar we gingen verder over.
1: Ja, we gingen weer. 2,5 uur van tevoren, ja.
0: Nee, dus een witte pasta, lichte sauzen, rijst met kip. Weet je, licht brood met licht beleg. Ja. Weet je, die kip allemaal. Of dat, probeer dat gewoon echt zo licht mogelijk ook een beetje te houden. Die 2 tot 4 uur van tevoren. Maar echt 30, 60 minuten vooraf, zeg maar. Gewoon wat lichters, wat dadels. Weet je, die zijn bananen. Weet je, van die sportenrepen. Dat zijn wel
2: een beetje de
0: gangbare dingen die je het best kunt eten. Ja, weet je. En ik wil gewoon eigenlijk gewoon zo meteen iedereen heel veel succes wensen.
2: Ja.
0: Worden natuurlijk wel van tevoren eventjes verwacht allemaal op Slobbeland. Om daar zeg maar de boel een beetje goed op te kunnen jutten. En dat we gewoon echt volle vergaan kan. De laatste tip die ik nog eventjes mee moet geven. Vanuit ook Be Active die het georganiseerd hebben. Mocht ik zeggen dat je het in het begin niet te hard van stapel moet lopen.
2: Nee, natuurlijk moet je nooit doen.
0: Let op mensen.
2: Save the best for last, hè?
0: Precies, weet je. Want je gaat het begin gewoon... Voel gewoon aan jezelf van... Ga lekker lopen.
2: Ja.
0: Loop gewoon goed. Ga niet boven je adem al meteen zitten.
2: Doen,
0: want je loopt hem niet lekker uit. Nee. En het laatste is het allermooiste. Dus op de helft ga je al die mensen natuurlijk... Ga jou aanmoedigen.
2: Ja,
0: en ga je gedragen worden. Ja. En voel je van... Ik kan nog meer geven. Dus ja, dat zijn een beetje de tips die ik vanuit
2: de
0: sportschool meegekregen heb natuurlijk.
2: Denk
0: dus,
2: ik, ja.
0: En voor de rest, ik denk dat het een geweldig evenement gaat worden.
2: Nee, dat denk ik ook. Dat gaat hartstikke leuk worden.
1: Dus de 8 kilometer doe je?
0: Ja, ik ga de 8 doen.
2: Oh, dacht,
0: ik vond dat wel weer even genoeg.
2: Ja, dat is wel genoeg.
1: Niet de 16.
0: Nou, ik ben ook niet zo zwaar goed afgetraind. Ik heb wel, ik kan, weet je, 10, 12 kilometer ga ik wel redden.
1: Ja.
0: Maar die 8, dat is dan, heb je gewoon een leuke middag.
1: Je loopt toch nooit hard?
0: Ik loop redelijk. Ja.
1: Oh,
0: ik loop 2, 3 keer in de week. Okay. Loop ik wel, ja.
1: Okay.
0: Ja dat
2: hij loopt niet hard van stapel, dat niet.
1: Nee, precies.
0: Nee,
1: precies.
0: Dat niet.
1: Dat moet ook niet als een kok zijn.
2: Nee, dat moet je niet doen. Nee.
0: Maar weet je, ik heb vroeger heel veel gelopen.
2: En de kantjes moet je er ook niet aflopen. Moet je ook niet.
1: Nee.
0: Ja, het heeft een beetje zijn ups en downs.
2: Ja, zeker. Nou,
1: ik dacht dat jij echt alleen sportschool deed.
0: Ja, ik probeer het liefst een beetje te combineren.
2: Oké, zie je. Ja, Jaap. Je hebt geleerd, hè?
1: Ja, en dat in de laatste uitzending.
2: Ja.
0: En je mag altijd mee, hè, Jaap?
1: Ga ik even goed over nadenken.
0: Ik zie je bij het motel morgen.
2: Ja, is goed. Billy Joel!

0: ja, lekker plaatje dit hoor, jongens. Man, hè.
1: Gaat het helemaal los hier.
0: Ja, het is hier hartstikke gezellig in de studio. Is altijd,
1: ja, dit gaat helemaal.
0: Ja, je hebt ook verschillende soorten radiomakers. Er zijn ook een paar radiomakers die hebben dat, die zijn not amused als ze dan opeens allemaal mensen om zich heen krijgen.
1: Ja, maar je kan je
0: eigenlijk gezellig.
1: Jij vindt het heel gezellig. Ik vind het ook gezellig. Maar ja. Jij kan je eigenlijk ook heel goed afsluiten.
0: Dat je gewoon echt geconcentreerd blijft
1: op je ding, wat je aan het doen bent. Natuurlijk, ja, weet je. Dat vind ik wel knap ook vaak van jou. Maar daardoor hoor je natuurlijk ook niet de helft waar het over ging.
0: Nee, dat hoor ik niet. Maar dat maakt ook niet uit of
2: ja. Niet. Ja, waar wij het dan weer over hebben.
0: Hey, zometeen, hij komt namelijk binnen. Dan krijgen we natuurlijk een etten voor het horen.
2: Ja, de week van net.
0: Ja, de week van net, inderdaad. Wat heeft hij allemaal meegemaakt?
2: En wat gaat hij meemaken?
0: Dat is spannend, jongens. Hè.
2: Ja.
0: Maar
1: en voor die maakt wat mee, hoor.
0: Die maakt zeker wat mee. Voor de volgende plaat gaan we even terug in de tijd.
2: Jij zat van een week op het strand van Marinepark, toch?
0: Oh, dat is
1: Was hij dan wel vaak?
2: Ja, dat kon je wel vaker.
1: Zorg daar een beetje.
2: Ik hoor strand, zeegeluiden hoor ik niet. Ja, daar moet ik aan denken.
1: Ja. Gewoon vliegend weer naar Marina.
2: Ja.
1: Ja, als er wind is, dan ben ik daar te vinden.
2: Er stond donderdag heel veel wind trouwens.
1: Ja, klopt.
2: Ja, ik was
1: nog steeds mijn armen niet bewegen.
2: Dat heeft een andere reden.
1: Nee.
0: Nou jongens, bodie en de man.
2: Goed.

0: is toch een beetje bijbels, hè, dacht ik, hè? Dat de weer verzolf van Babylon. Hè?
1: Dat was toch een beetje. Bijbels verhaal.
0: Ja, een bijbels dingetje was dat inderdaad. Ja, ja oké, okay, dan heb ik het helemaal goed. Ja, Ed, bijbels. Jij hebt niet zoveel met de Bijbel, toch? Ik ook niet zoveel. Maar daarvan weet ik het niet over de Rivers of Babylon.
2: Nee, ik heb hem ook niet helemaal
0: scherp,
2: scherp staan, nee. De Bijbel.
0: Nee. Nou, ja, wel. Die kan gewoon uitleggen waarom het ontstaan
1: zeker.
0: Is.
1: Twee brode vijf is het, toch?
0: Ja, in Babylon was het ook weer het beloofde land of zo.
1: Zoiets.
0: Ja, zoiets, ja. Ja, kom er maar in.
1: Nee, we gaan nu over naar Egypte. We
2: gaan nu over naar Sodom en Gomorra.
0: Juist. Hey, Ed, goedemorgen, vriend. Ja, er is natuurlijk weer wederom een hoop gebeurd in zo'n week. Hè.
2: Ja, zeg dat, man. Niet normaal.
0: Nee.
2: Staat hier een bloemetje voor mijn neus? Is die voor Niels?
0: Die is voor Niels, ja. Die hebben we meegenomen voor Niels. En Niels al allerlaatste keer, althans. Officieel dan. Hè,
1: ja, we wilden heel graag een bon van de slager geven, maar dat vonden we toch een beetje... Ja,
2: van de AIJ.
1: Bijvoorbeeld.
2: Ja, dat was wel een origineel cadeau.
0: Dat was wel origineel, ja. Ik weet alleen niet hoe je het zo opvat. Ja, ik denk wel met de lach.
1: Moest je buurman maar vragen of hij dan wel wilde halen voor hem of zo. Weet je.
0: Maar je ziet hem dan gaan ook, hè, met zo'n bon naar die bak. Ja. Of naar die slagerij dan, om in te leveren, ja. Het waren ook wat serieuze dingen natuurlijk. We hadden het net ook al, althans aan het begin van de uitzending gehad over Jack Muir natuurlijk. Nogmaals, Jack, als je luistert, het allerbeste gewenst. En hopen dat er gewoon weinig schade overgebleven blijft eigenlijk. Ja. Na dat dingetje.
2: Mm-hmm. Ik heb met Jack nog jarenlang het programma Love Sport Extra gedaan.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk gewoon een lokaal programma. En wij hadden gasten. Nou, daar zouden ze bij Ziggo Sport zouden ze dan blij zijn.
1: Ja.
2: Wij hadden gewoon Ronald Koeman. Die vonden we toen nog aardig. Wij hadden gewoon...
0: Ja, nu niet meer, hè? Die is afgeschreven.
2: We hadden toen...
1: Kwam Derks ook bij jullie toen?
2: Guus Hiddink.
1: Oh.
2: Misschien bij je... Later wel.
1: Later.
2: Ik heb toen... Robbie Witsch. Louis van Gaal. Ja, we hadden gewoon alle grote der aarde.
0: Maar
2: blijven.
0: Ook Dikkie Advocaat, of niet? Is hij ook nog geweest?
2: Nee, die ken ik ook.
0: De generaal.
2: Willem van Hanegem is nog.
0: Oh, Willem van Hanegem ook nog. Ja.
2: Echt...
0: Niet de minste.
2: Ja, Jack kon dat toch wel even regelen. Ja, kanonnen hier naartoe kwamen.
0: Ja, dat doet hij goed.
2: Ja, dus dat was een leuke tijd. Ging hij altijd met ze eten in Van der Hoogen. Dat deed ik slim.
0: Ja.
2: Dus voor die mensen was het ook gewoon even leuk.
0: Ja, een leuk uitje. Een beetje bijpraten. Ja.
2: Dus laten we hopen dat hij snel weer...
0: laten we dat hopen. Weet je. Nogmaals, we blijven dat wel herhalen natuurlijk. Maar weet je, dit soort dingen die gebeuren helaas. Het is net het grote rad van fortuin, hè?
2: Je nummertje aan de beurt is dan. Ja, is je nummertje aan de beurt.
0: Ben je gewoon aan de beurt. En dan, weet je, als we dat allemaal van tevoren wisten.
2: Ja.
0: Nou, dat was ook niet goed geweest, denk ik.
2: Weten we dat niet?
0: Nee, gelukkig weten we dit niet, hè.
2: Als je daar elke keer tegenop zie, oh jee.
0: Ja.
2: Straks ben ik aan de beurt.
0: Ja.
2: Net als je bij het ziekenhuis zit, weet je. Dan zit je daar met je nummertje in. 18.
0: Ja.
2: Dan zit je daar toch al een hele tijd niet lekker.
0: Nee, dan zit je er zeker niet lekker. Nee. Hey, in het handbal.
2: Ja, handbal.
0: Ja.
2: Daar heb ik vannacht al van gedroomd. Ja, echt.
0: Ging niet goed vannacht?
2: Ja, man, dat wordt spektakel. We staan, dus even voor mensen die dat niet gevolgd hebben.
0: Nou, vertel even.
2: Ja, Volendam staat in de finale van het landskampioen handsbal tegen Aalsmeer. Aalsmeer is de erfvijand. Weet je,
0: dat is gewoon de all-time vijand.
2: All-time vijand.
0: Oké, Aalsmeer.
1: Het was vorige week erg spannend.
2: Vorige week stonden ze...
0: Hak over de sloot.
1: Ja.
2: Stonden ze 4 doelpunten achter. En toen wonnen ze even goed nog met 2 verschil.
0: Mm-hmm.
2: Uitverkochte Opperdam met supporters. Ja, dat was net de heksheid. Het ging me gewoon door met muziek, in zang, in trommels, in toeters. Ja, dan morgen om 2:00 is de return in Aalsmeer. Dus daar ga ik natuurlijk naartoe.
0: Maar dat is wel natuurlijk in het Hol van de Leeuw dan.
2: Dat is in Sporthal Bloemhof.
0: Oh.
2: Het Hol van de Leeuw.
0: Nou, hebben wij ook niet veel met bloemen. Dus dat weet ik dat dit allemaal...
1: Aalsmeer, dus wel.
0: Ja, dat
2: is wel.
0: Bij vis.
2: Ja. Het is helemaal uitverkocht.
0: Ja, oké.
2: Dus je kan er niet meer heen. Maar je kan wel morgen om 2:00 gewoon op de NOS live, kan je het volgen.
0: Wat, tv?
2: Ja.
1: Echt? Net als vorige week, ja.
0: Oh, nee, vorige week was het ook op tv.
2: Ja, zeker.
0: Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja.
0: Goed dat je het zegt, jongens.
1: Ja.
0: Dat is, dankjewel.
1: Ik heb zelfs gekeken, ja.
2: Dat snap ik. Het is geen visioen. Eenmaal hoort ons Volendam.
3: Nederlands kampioen.
0: Maar we hebben natuurlijk ook in die andere plaats zitten. De club verspeelt zijn kansen steeds weer. Die hebben we ook natuurlijk nog, hè?
2: Die hebben we ook, maar die hebben we al gehad.
0: Ja,
2: dan plaatje heeft al opgestaan. Je zet nu dit plaatje aan.
1: Maar dan, als ze dus morgen winnen, dan is het feest op de dijk.
2: Ja, dan is het zeker. Ja, ze worden gehuldigd om
1: van 6
2: bij de Opperdam.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ik weet dat, want ik,
0: hoe weet jij dat
2: ik heb daar een functie in net gegeven.
0: Oh, ga je maar doen dan. Wat ga je doen?
2: Ja,
1: vuurwerk.
2: Slap lullen.
0: Slap lullen.
2: Dat doe ik toch mijn leven lang.
0: Met je megafoon?
2: Nee, ik denk dat ik een serieuze microfoon krijg.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Je wordt wel serieus aangepakt dit, hoor.
2: Ja.
0: Met speakers?
2: Nee, ik heb maar... Het wordt een hele huldiging, hoor.
0: Oh, okay.
2: Ik ga daar een heel bescheiden rolletje in spelen. Zoals ik ben, weet je.
1: Zoals altijd.
2: Ik hou niet zo van al die aandacht.
0: Nee, snap ik.
2: Nee, dus dat wordt leuk. Ik was trouwens gisteren op de kermis in Warder.
0: Ja!
2: En toen...
0: Maar dat is toch, dan moet je toch niet per ongeluk een stap te ver doen en je bent eruit vandaan?
2: Ja, dat is
0: toch niet... Maar dat is natuurlijk wel met die kermis.
2: Dat was inderdaad,
0: die zijn niet groot.
2: Er was een zweefmolen.
0: Ja, dat bedoel ik. Ik tel mee, ja.
2: Een schiettent.
0: Ja.
2: De grijpers.
1: Oliebolkraam.
2: Nee, dat was niet eens.
0: Oh. Niet Jan Dulles en Joop Bouwman, met de grijpers, maar andere grijpers.
2: Eentjes vangen. Ja.
0: Eentjes vangen, dat waren er.
2: Dit was.
0: Vier, zie je.
2: Dit was.
0: Dat was niet veel.
2: Maar je had daar stenen gooien. Een vriend van mij.
0: Maar daar gaat het om, hè?
2: Ed Bootsman, die woont daar nu.
0: Okay.
2: En die zat bij mij in de tuin een paar weken geleden. Zei hij, hey, vrijdag voor kermis heb je stenen gooien in Warden.
0: Ja.
2: Ik zei, wat is dat dan? Ja, geen idee. Ik zei, ja, ga erop dan. Dus wij kwamen op de raad.
0: Ja.
2: En had ik al iemand gebeld uit Warder. Ik zei, wat is nou dat stenen gooien?
0: Ja,
2: nee,
0: juist,
2: dan sta je tot aan je enkels in de blubber en op een weiland. Dus ik mijn kaplaars mee en alles.
1: Leuk.
2: En toen bleek het gewoon in de straat op asfalt. Gewoon een soort pilaartje.
0: Oké.
2: Okay. En daar zit dan een dobbelsteen op. En dan moet je van afstand een soort rubberen bal erop gooien.
0: Ja.
2: En dan welke dobbelsteen, die valt er op een aantal ogen.

0: zijn hit. Zo heet hij. Leuk is dat, hè? Ja. Dat je het zelf invult, hè? Ja. Ah. Ja, ik en Bruno kunnen heel goed met elkaar. Dat zie je wel natuurlijk.
1: Dat scheelt,
0: ja, dat weer. Ja. Ja. Hey, Ed, ja, je hebt natuurlijk nog meer meegemaakt. En we gaan rustig verder natuurlijk. Want jij zei ook dat de vrouwen dus beter waren in hetgeen wat jij deed dan jij.
2: Nou, gewoon maar even.
0: Nee, ja, even
1: oprakelen dit
0: hier. Even zout in de ogen strooien. Ja. Nee, of zand. Wat is dat?
1: Olie op het vuur.
0: Olie op het vuur.
2: Ik heb een lijstertje op die opmerking.
0: Ja, nee, dat snap ik.
2: Die hoef jij er niet weer af te halen.
0: Ja, weet je, maar soms moet je dingen gewoon even belichten. En dan is het niet erg om zelf even dan misschien even te reflecteren waar dat misging.
2: Ja.
0: Ja, Ed, kom er maar in.
2: Ja, dat is toch misschien de oude matriarchale gedachte.
0: Ja. Oké. Nou, maar ze waren gewoon wel beter.
2: Ja, dit is denk ik ook wel iets wat je kan oefenen.
0: Dat denk ik ook.
2: De eerste keer ging ik... ik had geen goede techniek.
0: Jullie waren gewoon niet voorbereid.
2: Nee, ik was niet goed voorbereid.
1: En je ook iets voor de Volendammer kermis, hè?
2: Ja, dat zou best dat kunnen. Gewoon stenen hoor.
1: Ja, stenen
0: hoor. Nou, niet door de ruimte heen hopelijk.
2: Ja, maar dan ook gewoon... Daar deden, ik denk wel... ploegen van 6. Ik denk dat er zeker wel 50 ploegen meededen.
0: Ja.
2: En die stonden daar gewoon te zuipen. En af en toe hoor je naam. Oh, we moeten weer.
0: Dat steden gooien was een beetje bijzaak.
2: Ja, dat was een aardig bijzaak. Nou, ja. wel een paar groepjes die waren wel heel fanatiek. Die zijn volgens mij het hele jaar aan het oefenen.
0: Oh.
2: Die hadden ook speciale stenen gooien shirtjes aan. En die hadden ook een heel andere techniek als wij.
0: Oké. Okay.
2: Weet je, ik deed gewoon bowlen.
0: Ja.
2: En zij deed net als je zo de boelbal gooit. Dus met tot die bal onder je handpalm vandaan komt.
0: Maar je kunt afkijken bij die gasten natuurlijk. Ik zou infiltreren een beetje.
2: Het was te laat al.
0: Oh, okay. Maar dan volgend jaar, dan weten jullie natuurlijk hoe je het moet doen.
2: Ja, dus dat was dat. En zaterdag natuurlijk dat feest in Vught. Dat was ook
0: hoe was dat eigenlijk?
2: Ja, dat was echt wel extreem.
0: Ja?
2: Ja.
0: We zouden nog terugkomen welke artiesten er waren.
2: Ja,

0: waren Charlie Luske was er.
1: Charlie Luske, ja.
0: Maarten Hoogkamer was er. Okay. Berendsen was er.
1: Oh.
0: Kloot was er. Jacqueline Govaert was er. Fleming was er.
1: Ja, oké, okay, dat is zijn wel...
0: Hij
1: liet het breed hangen.
0: Ja, hij liet het even hangen, denk ik.
1: Ja, ja jeetje, dat ja, is
0: dus
1: wel...
0: Dus dat was wel bijzonder om daarbij te zijn.
1: Ja, snap ik. Waren er veel mensen eigenlijk? Ik...
0: Ja, 285.
1: Oh, dat is best wel een pittig jaar.
0: Ja. Dus de dag daarna weer met gierenbanden terug. We moesten natuurlijk weer dat handbalavond
1: doen. Ja, dat snap ik ook wel. Het
0: zijn drukke tijden.
1: Ja, ja, maar weet je, ook leuke tijden dit. Hè. Dit zijn natuurlijk niet dingen die moeten. Hè. Dit zijn natuurlijk wel dingen die je mag doen in het leven.
0: Ja, tuurlijk. Maar als je moet ademen, daar moet ik wel heen. Kan moeilijk zijn.
1: Dat is ook je schoonzoon natuurlijk.
0: Ja, daarom.
1: Hè.
0: Dus ik moet daar gewoon bij zijn.
1: Maar hoe ligt jij bij je schoonzoon? Ja, heb je het al eens gevraagd aan hem?
0: Prima.
1: Ja, goed. Ja. Ja. Geen wrijvingen?
0: Nee, waarom? Weet ik
1: niet. Nou, maar ik kan misschien zeggen van... Je hebt het vaak met schoonmoeders.
2: Olie op het vuur gooien of zo.
1: Nee, je hebt gewoon je schoonmoeder uit het raam, weet je wel, met ijskast achter. Dat komt ergens vandaan. Je schoonouders zijn altijd dingen, die krijg je erbij.
0: Ja, ik had ook daarmee heel veel geluk.
1: Oké, okay, ja, nou, maar dat is belangrijk.
0: Mijn schoonmoeder is heel jong overleden, 57. Dat is wel heel jammer.
1: Jong, ja.
0: Dat was echt een hele leuke, aardige, lieve vrouw. En die... Ik kon ook mijn humor wel hebben.
1: Mm-hmm.
0: Ik was natuurlijk iedere dag daar een beetje gek praten aan het verkopen.
1: Ja.
0: Ik kon dat allemaal wel hebben. Maar goed, toen kreeg mijn schoonvader nu een vriendin. En die is ook heel aardig. Dus, okay. Dus ik heb twee keer mazzel gehad.
1: Ja, dat is wel lekker als je een beetje goed in de familie valt.
0: Ja.
1: Ja, bij mij was het de eerste keer heel anders hoor.
2: Ja?
1: Ja, ik heb het al eens verteld voor mij, of niet toch? In de
2: podcast.
1: Ja, dat heb ik verteld hoe, ja.
0: Okay. Ja,
1: maar ja, dat ging niet zo lekker. Okay. Nee, daar dus ben ik eerlijk over. Dat,
0: mijn eerste...
1: Hij was herkerstapel. Je hebt Allo Allo, kon je wel misschien een herklik en
0: Helza. Dat is niet je huidige schoonvader, dat was toch?
1: Ja, wel, zeker wel.
2: Oh.
1: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel.
2: Gelukkig luistert ze.
1: Ja, nee. Maar dat weet hij. Ik heb dat 500 keer herhaald. Dat ik echt niet leuk vond. Hoor. Nee.
2: Maar wat gebeurde er precies dan? Ik heb die podcast ervan gemist.
1: Niet?
2: Nee,
1: nou, heel kort eigenlijk. Ik had alles tegen. Ik was 12 jaar ouder.
2: Ja.
1: Ik was het eerste vriendje van zijn dochter.
2: Ja.
1: Wat was er meer van?
0: Van Gestapo, hè?
1: Mijn schoonzus, die was natuurlijk jonger als weet het. Die was dus, die vond mij vreemd. Een beetje bijzonder vreemd.
0: Ja, schoonzus.
1: Dat zei ze ook al, hè. Dat kreeg je al,
0: die
1: hè.
0: Zelf best wel
1: en ik was dus DJ. Dus alle ingrediënten waren fout. Dus waar je een streepje fout kon neerzetten... Bij ongeschikt, daar had ik dat streepje staan.
2: Ah, oké, qua sfeer was het dus ook niet zo...
1: Toen kwam ik daar.
2: Ja?
0: In, bij Himmler.
1: Ja, bij Himmler. Werd ik natuurlijk als een soort, weet je wel, ik werd uitgevraagd. Weet je wel, dus het vuur werd letterlijk aan mijn schenen gelegd.
2: Ja.
1: Nou, dat overleefde ik dan. Toen dacht ik van, ja, weet je, ik wil toch een beetje in het goede daglicht komen. En hij had daar een pc staan. En hij had daar zijn kilometerregistratie op staan. Dus en ik was, dat dacht ik, wel wat je... Een beetje kundig. Maar die pc, ja, die moest een keertje onderhouden worden. Ik zeg, weet je wat? Ik zet hem al even uit en dan kijk ik even naar. Hij zegt, deze pc is nooit meer uit geweest. Dan weet je zeker dat hij aangaat.
2: Toen was alles natuurlijk weg.
1: Hij ging nooit meer aan, die pc.
2: Hij
1: ging nooit meer aan. Dus dat was al. Dat was nummer 2. Toen, dan denk je, daar eindigt het bij, hè? Dan denk je, dat is het. Nou, toen ging mijn schoonzusje, die ging ergens pizza bakken. Maar dat was mijn rouw. Of in ieder geval, mijn lichaam kon daar niet tegen. Dus ik daar natuurlijk gegeten. En op een gegeven moment rommelde mijn maag. En zo erg. En ik moest daar, ik bleef ook slapen.
2: Mm-hmm.
1: En ik werd misselijk en misselijker en misselijker en misselijker. Op een gegeven moment kwam er dus bij mijn bovenkant en mijn onderkant eruit.
2: Oeh.
1: En dat de hele nacht.
2: Like.
1: En die muurtjes, die waren uberdun. Dus ze hoorden mij... Dat was mijn eerste keer dus bij hun huis. Nou, ik bedoel... Ik zat echt toen over na te denken, moet ik een einde maken aan deze relatie direct? En met piepende handen of met piepende ballen naar huis gaan?
2: Het is later toch wel goed gekomen.
1: Ja, dat wel.
0: Weet je nog ook hoe wij bij dit gesprek opkwamen toen?
1: Nee.
0: Ik kwam dus ook de eerste keer bij mijn schoonvader in huis. En toch een beetje zenuwachtig. Ik had toen nog lang haar en zwarte Piet oorbellen. En ik kwam eraan op rolschaatsen. Ze dachten, hier komt de dorpsgeken, krijgen wij nou even over de vloer.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, ik daar ook even toevallig naar het toilet. Daarop kwamen wij op dat verhaal. En toen een drijvertje. Dat je doortrekt en dat er gewoon een stukje... Dat willen we gewoon niet doorheen, zeg maar.
1: Dan blijft hij
0: daar met zweet op je oren. Wacht tot die bak weer vol zit. Weer drukken. Weer niet weg.
1: Dan gaat hij niet weg.
0: En dat duurt dan gewoon een keer of vijf. Op een gegeven moment dacht ik, nou is klaar. Ik met mijn arm...
2: En je zit er arm in. We zitten wel op de voef, hè?
0: Ja, maar zo kwamen we toen op dat gesprek. Maar...
1: Ja, dat was leuk.
0: Voor alle mensen meteen een goede waarschuwing. Ja, ga zeker niet naar die podcast luisteren. Nee, helemaal dit soort onzin.
1: Nee, dat is niet zo.
0: Maar,
1: de
0: band met Himmler is wel beter nu.
1: Ja. Ja? Nee, die band is nou goed hoor. Ze hebben het ook wel daarna wel goed gemaakt.
0: Bij mij is nog steeds een beetje
1: die band is goed. Nee, die band is uitstekend.
0: Hij
1: is
0: nog wel autoritair.
1: We hebben
0: je praat is net zo.
1: Nee. Hij is niet autoritair. Oh. Het was wel, we hebben het wel meerdere keren. Ik heb het meerdere keren in mijn relatie herhaald. Al 18 jaar.
2: Oh. Oké. Okay.
3: Dus dat
1: Waar van achter. Hey Ed, moet je nog even zeggen, Huub Volman?
0: Moet je er al uit dan?
1: Je mag nog even terugkomen, maar je moet even een plaatje doen.
0: Terug, man.
1: Ja, dan komen we even snel terug.
0: Wat hebben we?

0: deze Culture Club.
1: Ja.
0: Niet te verwarren trouwens met de Duitse Culture Club.
1: Was er nog eentje dan?
0: Ja, dan je hebt dan de Culture Club in Duitsland natuurlijk, toch? Mr. Veen en zo, een Culture Club.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Call you Mr. Veen.
0: Veen, is ook een
2: Culture
0: Beat. Of was dat Culture Beat? Oh, dat was Culture Beat.
1: Ja, dat kan ook niet zomaar hetzelfde zijn.
0: Nee, dat kan niet hetzelfde zijn.
2: Weer allemaal weten.
0: Nee, wel met een culture had het te maken dan.
2: Jij hebt een Duitse schoonvader en jij had het
1: moeten
0: weten. Nee. Dat is niet meer zo.
1: Wel
0: de
1: Scorpions, hè?
0: Ja, de Scorpions. Ja, de Scorpions. Ja, mooi trouwens.
1: En
0: Wind of Change. Kunnen we ook trouwens wat doen als laatste of zo?
2: Ja, dat... Hey, maar wij, Gerard zei net, jullie zijn lekker op dreef. Nee, maar pak maar een half uurtje van mij erbij.
0: Dus, ja, dan gaan we even rustig door, jongens. Gezellig.
2: Blijven we zitten.
0: Nee, joh, we moeten wel
1: zeggen. Niels, nog een recept?
0: Niels, jij moet nog even wel even officieel even afscheid nemen, hè?
3: Nou ja, zeker. Ik wil ook echt iedereen heel veel sterkte wensen voor de rest met koken.
0: Oh, je dacht met ons?
3: Ja, nou ja, okay, ook. Sowieso ook.
0: Ja, dank je.
3: Ja, en hopelijk wordt er nog ooit wel weer eens een keertje wat lekkers op tafel getoofd. Maar jullie kunnen natuurlijk altijd nog mijn recepten teruglezen op www.kamp.com.
0: Nou, bij deze vriend.
2: Wij willen Niels ook nog hartelijk bedanken.
0: Zeker.
2: Voor al zijn culinaire
0: hoogstandjes.
2: Inspiratie die wij hier hebben opgedaan. Zijn aanwezigheid, zijn energie.
0: Zeker.
2: We gaan hem wel missen, hè?
0: Ja, we gaan hem wel missen. Hij gaat ons ook missen, hoor.
2: Hij heeft net een fotootje gestuurd van zichzelf op bloot gehad. Daar ga ik elke dag naar kijken. Dat wordt een soort therapie voor
3: als
2: mij.
3: Als het dan echt zwaar wordt.
2: Ja.
3: Zeker.
2: Heb je haar op je achterste?
3: Ik heb wel een klein beetje krulletjes.
2: Nou lekker, man.
0: Nou, leuk of dat we dat die informatie nog als laatste hebben
3: meegekregen. Voor de rest is alles glad.
2: Wat een vulgaire aflevering is dit weer geworden.
3: Weet je, als ik jullie ga missen, dan kom ik sowieso weer niet meer goed in ook. Dus komt er helemaal goed.
2: Meestal kom ik nog wel eens met een vulgaire verhaal, maar Paul gaat er overheen, weet je.
0: Dit keer even wel.
2: Het is een virus.
0: Ja, dat is het wel.
2: Het is een virus.
0: Hey, vriendjes, we gaan een eind aan maken.
2: Niels,
0: ja. Nou, die dag mee voor.
2: En voor morgen zeggen
0: we. Nee, we gaan het stokje overdragen. Ja.
2: Hup, Volendam.
0: Juist, hup, Volendam. Dat gaan we zeker doen. En veel plezier, jongens, met Gerard.
1: Ja, en bedankt, Niels, hè.
0: Ja, dankjewel, vriend.
2: Niels, bedankt.
0: Tot volgende week, Niels.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer is de vertraging een half uur. Dat komt er een ongeluk, er is één rijstrook dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Amersfoort. 10 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
12: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Tussen 12 en 1 gaan we de markt op met Gerard Stokman.
1: Ja, allemaal een hele goede middag. Ja, het is nog steeds tussen 12 en 2 even, maar ik weet niet hoe lang dat ze duren. Want we gaan natuurlijk zometeen de programmering weer een klein beetje aanpassen. Allemaal een hele goede middag. Allemaal van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van De Markt Op. Met gezelligheid van niemand minder dan Gerard Stokman. We hebben zometeen ook gasten in de show. Die gaan even vertellen wat er volgend weekend allemaal weer gaat gebeuren in de Beats. En ja, mijn vaste man uit ver weg is dan, zeg ik dan altijd. Maar Ardi, die was ook even hier in de plaatselijke. Die heeft een feestje vanavond. En die denkt van, nou weet je wat. In plaats van elke keer appen en bellen, ga ik gewoon even gezellig bij hem langs. Dat mag natuurlijk altijd, hè. Tranen in the Gifty Of is een sleuteltrack van de nieuwe album van niemand minder dan Roxana Hazes. Dat op 16 oktober verschijnt. Het is eigenlijk een liedje voor haar vader en een autobiografieverhaal van een jaar geleden toen zij met André Junior, mag je tegenwoordig niet meer zeggen, even richting Amerika zijn gingen. En terug naar de plek waar ze als kind samen met de grote André zo vaak kwamen. Waar ze hun reis stopten. Die eindigde altijd bij een gift shop. Een van de weinige plekken die er nog precies hetzelfde uitzag als 25 jaar geleden. En dat daar de emoties een klein beetje heel hoog gingen zitten. Een tranendal werd het, niet alleen bij Roxana, maar ook bij André. En toen dacht ze van, weet je wat, we gaan er een nummer van schrijven. Hier is de nieuwe van Roxana Hazes. Tranen in de gift shop.

0: Zeg Gerard, wat hebben we deze week in de aanbieding?
1: Ja, en deze week hebben we weer een splinter nieuwe single in de aanbieding. En met zijn nieuwe single Ciao, Doei en Adios brengt Guido de Graaf een frisse zonnige track uit die volledig in het teken staat van ontspanning, vrijheid en genieten van het moment. In een tijd waar alle agendas natuurlijk weer overvol zijn en iedereen voortdurend druk is, wil Guido met Ciao, Doei en Adios een duidelijke boodschap meegeven. Durf af en toe ook eens even een pauze te nemen. Boek die vakantie waar je al maanden over twijfelt. Plan de spontane uitstapjes en laat de dagelijkse drukte even achter je. Met deze track wil de mensen dan de ultieme vakantiegevoel geven. Nou, dan missen we nog even één klein dingetje met het ultieme vakantiegevoel. En dat is natuurlijk die koperen plan.

0: Ja, je hoorde natuurlijk niemand minder dan Eric Clapton samen met Leila.
1: Zeg Gerard, wie staat er deze week op de markt?
0: Ja, en deze week hebben we een aantal gasten hier bij mij. Daar gaan we zo meteen even over vertellen. Maar we hebben natuurlijk eerst even, zoals gebruikelijk, de jarige Joppe van vandaag. En dat is, moet ik even mijn blaadje... Oh jongens, ik heb het zo druk, denk ik, altijd. Maar ik heb het niet zo druk hoor. Oké, Frank Petit is vandaag jarig. Nancy Beuving, die viert haar verjaardag. En Agnes Hogenes viert ook haar verjaardag. En toevallig kom ik op mijn multimedia tegen dat Jesse Doets ook nog jarig is vandaag. Nou... Er is weer genoeg te vieren vandaag, dus mocht je nog niks gepland hebben... misschien kan je je eigen gewoon uitnodigen bij een van die drie. En natuurlijk ook aan de andere kant natuurlijk alle luisteraars die jarig zijn... allemaal van harte gefeliciteerd. Namens de LOVJ vrienden kennen ze en natuurlijk mij persoonlijk, zeg maar. Goedemiddag, heren.
2: Goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
0: Een hele goede middag, van harte welkom. Ik heb hier bij mij in de studio niemand minder dan de zenuwachtige Niels. Oh nee, andersom hè. Remco is zenuwachtig.
3: Altijd.
0: En Niels die is het al een klein beetje gewend. Nou, stel je eigen maar even voor. Dit zijn de heren van...
2: De Feest en Beets. We komen elk jaar nu weer gezellig bij jou langs. Remco is onze lievertallige penningsmeester. Secretaris. Moet ik het heel even goed zeggen. En ik ben een bestuurslid van de Feest
0: en Beets. Ja, en het is weer bijna zover.
2: 100% zeker.
3: Aftellen,
0: ja.
3: Gerard.
0: Ja, het is nu aftellen. Hè. Volgende week vrijdagmiddag.
3: Ja.
0: Rond de klok van...
2: 3 uur begint onze kindermiddagprogramma.
0: Ja, want daar gaan we gewoon mee beginnen. We hebben nu tijd zat. En ja. Jullie hebben ook nog niks te doen. Opbouwen is woensdag pas. Dus we kunnen gewoon nog even rustig blijven zitten. Wat plaatjes tussendoor.
3: Zo is
0: dus
3: het.
0: We beginnen met de vrijdag.
3: Ja.
0: En vrijdagmiddag vanaf de klok van 3 uur dan... Zijn alle kinderen uit Edam, Volendam, Oosthuizen, Beets, Warders, Gardam...
3: Overal vandaan.
2: Ja, zeker. Tot, in ieder geval basisschoolkinderen. Tot de 12, 13 jaar die op basisschool zitten.
0: Dus als je al mag drinken, dan is het niet de bedoeling?
2: Ik zou het niet proberen. Nee. Weet je wel, als onder de 18 mag ook natuurlijk niet, want dat is verboden qua drank.
0: Ja.
2: Maar
0: ja.
2: Ouders, welkom bij de bar.
0: Ja, ouders zijn wel welkom bij de dan. Is er nog iets speciaals wat jullie met de kinderen gaan doen? Of mag dat nog niet bekend worden?
3: Het mag zeker wel bekend worden. We gaan er een hele leuke middag van maken. We gaan, het programma duurt tot ongeveer 5:30, 6:00. En het is gewoon een leuke combinatie van sport en spel.
0: Kijk eens aan.
2: Ja, dit jaar werken we dan ook samen met toevallig een partij die ook vanuit de gemeente, dat heet Your Talent, wel eens voorbij gekomen is.
0: Ja, daar heb ik vrij regelmatig mee te maken.
2: Ja, die komen ons ondersteunen met allemaal activiteiten. En daarnaast hebben we nog een heel mooi opblaasvoetbalveldje voor de kinderen die lekker willen ravotten, voor de kleintjes kunnen lekker springen. Ga zomaar door tot spellen en grote activiteiten.
3: En het belooft mooi weer te worden. En anders hebben we natuurlijk de mooie feesttent waar we binnen dingen kunnen doen.
0: Ja, dat sowieso. Hè. En s'avonds, ja, daar staan ze er weer in, de mannen.
2: Ja, ze gaan weer gas geven en rammen onze band wel uit de buurt. Not Serious.
0: Ja, een lokaaltje noemen wij dat altijd hier bij de LVJ. Ja. Een lokale band, Not Serious, ja. Echt een klein beetje een kermisbandje. Misschien dat we zometeen nog even wat van de mannen kunnen draaien.
3: Ze hebben een kermishit natuurlijk.
0: Ja, ik hoef het vanavond niet te hebben, die 100 bier.
2: Nee, maar ik heb goed vrijdag misschien.
0: Zeg je?
2: Ja, vrijdag misschien 100 bier.
0: Ja, oké. Okay. Oh, misschien vrijdag onder weer. Ja, volgende week vrijdag. Ik had het over vanavond. Nee. Maar oké, dat in ieder geval de vrijdag. We gaan zo meteen even verder praten met jullie. En dan doen we eerst even een plaatje. Hier is mevrouw Spagna.

0: nooit gedaan.
1: Ja, geen idee. Geen idee. Het komt door me nu ook een beetje spontaan dat ik bedenk van... hé, dat had misschien ook wel eens geweest. Ja, ja. Speciaal voor de oudjes dan. Hè.
2: We zoeken altijd natuurlijk nieuwe sponsoren. Dus wie weet.
1: Ja, ja wie weet.
2: Aanbreng.
1: Ja, want het is natuurlijk wel een feit, hè?
0: Ja, zonder die sponsoren?
1: Zonder die sponsoren valt het toch wel een beetje tegen om zo'n mooi festival te gaan organiseren.
0: Ik denk als je dat niet meer voor elkaar krijgt, ook aangezien de vrijwilligers steeds minder worden, tot we dan toch ergens een doek zouden moeten laten vallen. Want het is toch wel een heel grote inkomstenbron om dat uit te maken.
1: Ja. En vrijwilligers natuurlijk ook. Ja, dat hebben we hier bij de LVJ. Wij bestaan ook alleen maar uit vrijwilligers voor de mensen die elke week denken dat ik mijn portemonnee sta te vullen hier.
0: Was het maar zo'n feest, denk ik, of niet?
1: Ja, nee. Dit moet je echt doen als je het leuk vindt.
2: Ja.
1: En dan op vrijwillige basis.
0: Maar dat is bij de feesten net zo. Ja, je zit alleen in de algemeen zin. De vrijwilligers nemen helaas wat af. Mensen willen het minder snel.
1: Ja, maar hebben jullie nog vooraan komen dat ik het al genoeg mensen? Of heb je zoiets van, we doen even een oproepje?
0: Nou, oproepje mag altijd.
1: Want nou, ik zou zeggen...
0: Kindermiddag hebben wij nog steeds vrijwilligers nodig om te komen helpen. Gezellig een beetje de kinderen te kunnen vermaken en te begeleiden natuurlijk. Want ja,
1: nou Jan...
0: Zet er 30 neer en geen ouder.
1: Ja, zoiets.
0: Ja.
1: Nee, maar natuurlijk, maar je luistert, je bent hier nou toch. Dus dan moet je van de gelegenheid gebruik maken om het een beetje te misbruiken, zeg maar.
2: Nou ja, zeker. En wij denken ook van juist uit de omliggende dorpen, nieuwe gezichten zijn altijd welkom.
1: Ja, en nieuwe ideeën ook.
0: 100%, ja. Elk is welkom.
1: Nou ja,
2: alleen maar leuk.
1: En waar kunnen de mensen dan terecht als je echt zegt van, nou ja, ik wil wel even. Kunnen ze jou bellen? Of
0: ja, ze kunnen mij bellen. Ik wil wel nu mijn 06-nummer geven.
1: Nou, dat zou ik maar niet doen. Nee, niet vanwege het feit, maar er zijn altijd mensen die dan denken van, hé, ik ga Niels even vannacht om 4:00 even wakker bellen.
0: Nee, we hebben ook een mailadres, hoor. Dat is info@feestandbeets.nl. Daar kunnen mensen zich even opgeven. Ze kunnen zich ook naar onze Facebookpagina gaan en dan kunnen ze eventueel ook terecht om even ons een PM'tje te sturen of een DM'tje via Instagram. Dus alles is mogelijk.
1: Nou, genoeg mogelijkheden om, mocht je bij je eigen bedenken van... Hey, dat lijkt me wel leuk om als vrijwilliger mee te gaan werken aan, natuurlijk dat mooie festival in de Beet, zeg maar.
2: Of als sponsor.
1: Of als sponsor, dat mag natuurlijk ook. Nou, dan kan je even contact opnemen met een van die twee heren die nu bij mij hier in de studio zitten. We doen even een plaatje en dan gaan we naar de zaterdag.
2: Hartstikke leuk.
1: Top. Ja, oké, want er werd even via de app even een verzoekje aangevraagd. En dat kan natuurlijk nog steeds 0299-36-9916. En deze is afkomstig van Jessica Okkerman, want die wil even voor alle kampbegeleiders. Oh, dankjewel Jessica. Van OBS de Koningsveld, die deze week weer fris en fruitig. Nou, fris wel, maar fruitig, nou dat weet ik nog niet hoor. Terug zijn uit Weidenberg. Speciaal voor hun.

0: vallen dan.
1: Ja, en van de meest opkomende artiesten is natuurlijk Robert van Hemert. En die ging natuurlijk over de gevangenis. Nou, ik wilde niet zitten in die nummer. Maar oké, dat weer wat anders. Ze zijn er nog steeds hoor. We gaan eens even kijken of we ze... Ja, kijk eens even. We kunnen ze nog even in beeld brengen. Heren, we hebben ook nog een zaterdag.
2: Zeker.
3: Hele mooie zaterdag.
1: Brandlos.
2: Nou, dan is zaterdag, net als de vrijdag, de tent ook weer om een uur of half negen open. En we beginnen eigenlijk met een bijna avondvullend programma van Q-Music, de Foute Party.
1: Weten jullie ook al wie er komt van de Q-Music?
3: Nee, dat krijg ik morgen als het goed door. En dan zullen we dat ook wel weer promoten, want dat helpt natuurlijk altijd alle kanten op. Want de ene komt er liever voor Domien dan de andere, om het zo maar even te noemen.
1: Daarom vroeg ik het ook even een klein beetje. Wij hadden altijd Jeroen Post, daar stonden de mensen voor in de rij. Waarom, weet ik ook niet.
3: Ja,
1: en zal een reden hebben.
3: Kijk, je hebt natuurlijk verderop in de Purmerend heb je ook zo'n podium. Daar komen ze ook heel regelmatig voorbij met Q-Music. En het is toch elke keer iets wat... Het is massaal en heel veel muzieksoorten door elkaar heen. Wat voor iedereen lallen, dansen, gek doen, bij elkaar past. Ja. Nou, 4 jaar geleden hebben we het natuurlijk ook al een keer geprobeerd met deze variant. Nou, nu hebben we een thema aangegooid. Goud maar fout. Dus ja, we hopen iedereen er met gouden slingers naar binnen komt. Gouden nagellak is maar net wat de vrouwen willen.
1: Gouden pakjes, gouden stringen en dat
2: soort dingen. Ja, gewoon een leuke gekkigheid. Ja. Lekker verkleed.
3: Zeker, en daar hebben we eigenlijk ook nog, naast dat we deze mooie variant met Q-Music hebben, hebben we ook nog een stukje aan het thema Rainbow High in the Sky gedaan, het laatste uurtje. En daar staat natuurlijk op de poster om een surprise act genoemd en alle dingen. En je kunt het een beetje denken aan de tijd van het nummer van Rainbow High in the Sky. Komt de dame met 2 DJ's, komen ze hele mooie liedjes zingen.
1: Speciaal voor de mannen, er komt een dame.
3: Ja, komt de dame. En deze, pas op, die vreet je op.
1: Maar goed. Zijn er foto's van?
3: Ja, zeker heb ik al foto's.
1: Nou, dan gaan we zo meteen even kijken.
2: Maar dit is wel een scoop, hè, Gerard? Jij krijgt een primeurtje wie Mystery Act is.
1: Ja. Nee, daarom, ik vroeg even gewoon van jongens, willen jullie dat ook bekendmaken? En Niels die zei, dat gaan we doen.
3: Ik heb ook al een naam, hoor, voor je.
1: Nou, laten we die dan als volgende week doen, zeg maar. Dan is het dan net zo mooi. Oké, mannen. Ik had wel even gelezen van, er zijn wat... wel wat veranderingen wat betreft om het terrein te betreden, zeg maar.
3: Correct.
2: Zeker. We hebben er dit jaar voor gekozen om geen contante betalingen te accepteren aan de deur. Dus wel in de tent voor de munten, consumptiemunten, maar niet aan de deur als entreetickets. En we hebben geen online verkoop. Nee. En dat heeft eigenlijk te maken met de handelingen die daarmee...
3: De handelingen afdracht, je kent wel. Uiteindelijk, als je dingen uitbesteedt, kost het geld. Maar en elke euro die we kunnen besparen, kunnen we weer stoppen in de muziek.
1: Ja, sowieso. Dat is natuurlijk ook het belangrijkste op een muziekfestival. Dat je het podium volhoudt en dan niet denkt van... Goh, mijn beveiliging die kost zoveel. Nou moeten we maar Pietje Buk boeken. Want,
2: Precies. Nee, dat wil ik niet. Dus, bij de deur is dus binnen. En mocht je nou per se contant je tickets willen kopen... dan kan dat op donderdagmiddag... Of vrijdagmiddag?
3: Ja, klopt. Tussen 3 en 5 ben je gewoon welkom tijdens het opbouwen van het evenement. Ook tijdens de kindermiddag is het mogelijk om je contant kaartje te halen. Krijg gelijk je ticket ook mee.
1: En dat is natuurlijk nu even de vraag. Want we zitten zo met elkaar te praten. Want wij kennen elkaar al een aantal jaren. Zelf ook bijna 25 jaar, 26 jaar aanwezig geweest elk weekend.
2: Ja.
1: Maar waar vinden we het weekend?
3: Nou, in een pittoresk, mooi dorpje genaamd Beets, Noord-Holland. Voor de mensen met een T op het einde en niet een D. Anders kom je een Beest terecht, dus een stukje rijden.
1: Ja, maar, dat is nog wel een leuke anekdote. Ja. Want dat hebben wij namelijk een keer gehad. Dat wij in organiseerden. Toen hadden we de Zware Jongens geboekt. Ook die feestact die hadden we toen geboekt. En op een gegeven moment, die jongens die moesten op. En ze waren er nog niet. Dus wij op een gegeven moment bellen. En toen op een gegeven moment, mannen, waar hangen jullie uit? We zijn in Beets. Of in Beest, weet je wel. maar we zoeken de feesttent, we kunnen hem niet zitten. Nou, die is tegenover het dorpshuis. Dorpshuis, er is hier helemaal geen... Ja, maar waar rij je dan?
2: Ja.
1: Nou.
2: Aap en de Mouw.
1: Even heel ver weg, in het andere Beets. Waren ze toen. Dus met andere woorden, dat was nog 1,5 uur rijden deze kant op. Dus dat ging hem natuurlijk niet worden, zeg maar.
2: Nee, de feesttent die staat in Beets, dat is gezegd. Maar op het sportveld, CQ evenemententerrein. En dat is ter hoogte van
3: de kerk.
2: 2. Ja, achter de kerk.
1: Ja, achter de kerk.
3: Ja.
1: Wel een stukje verder dan achter de kerk. Anders kom je mensen tegen die niet zo vrolijk zijn.
3: Maar die liggen er al even.
1: Ja, die liggen daar al even. Hey heren, namens mij dank ik jullie. Ja, we moeten nog even een klein beetje... We hebben nog zo even 20, 30 seconden om het nog even vol te praten met elkaar. Want dan zijn we alweer toegekomen aan het laatste nummer van dit uur, zeg maar.
3: Ja.
1: Ik hoop dat jullie volgende week heel veel mooi weer hebben. En heel veel... Bezoekers, want dat hebben natuurlijk... ik weet hoeveel werk jullie er elke keer aan hebben. En
2: Ja.
1: Edam, Volendam, zet je schrap, ga gewoon. Kom wel op de fiets. Dat is wel even een dingetje. Of neem de bus.
3: De nachtbus, een stukje lopen.
1: Nou ja, het is even een klein stukje lopen. Maar ik weet uit ervaring, als het een klein beetje regent en je gaat met de auto... Dan heb je een probleem, want dan zak je tot je assen in de dingen. En dan moeten de snelste tekkers weer komen. Niels en Remco, hartstikke bedankt. En tuurlijk, volgend jaar zijn jullie weer uitgenodigd om jullie verhaal weer te doen over de beats.
2: Dankjewel.
3: Dank je.
1: En tegen de andere kant van de luisteraar zeg ik, tot straks.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
6: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
7: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: De lente.
8: hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Ja, welkom terug bij het tweede uurtje De Markt Doen met gezelligheid van niemand minder dan Gerard Stokman. Je kan natuurlijk gewoon nog meewerken. 0299-36-9916. Gewoon even een appje sturen. Dan komt hij hier in de studio terecht en dan gaan we dat gewoon voor jullie regelen. Ja, het is binnenkort weer zover. Hè? Over een week of twee, drie of zo. Dan mogen we weer gaan genieten van het WK-voetbal. Alleen ik weet niet of jullie afgelopen woensdag nog even de wedstrijd hebben zitten kijken. De prognose van de man die al jaren, de afgelopen zes jaren, de voorspelling altijd goed heeft. Die heeft dus voorspeld dat Nederland de finale gaat spelen tegen Portugal. Maar ja, als je dan naar afgelopen woensdag kijkt, dan heb ik zo het idee van, moi, komen we wel zover, zeg maar. Ik ben er een beetje bang voor, maar misschien helpt het met het mooie nummer natuurlijk van Samuel Welte, hè. De leeuw komt eraan. Ze komen er niet aan. Ik las dat ze er al zijn. Trainingskamp is al begonnen.

Ja, en aangezien we natuurlijk weer volop in het kermisseizoen zitten, gaan we natuurlijk ook even bekendmaken waar het dit weekend weer kermis is. En dit weekend is het kermis in de Beets. En die is donderdagavond al gestart met het gebraden kippenbiljart en open koppeldarten. En gisteravond was het steenwerpen natuurlijk weer voor teams was daar in Wadder. Waar onze enige echte Ed Guit ook even heen geweest is. En ja, die had er vanmorgen toch nog wel een klein beetje last van. En vandaag, zaterdag 6 juni, kun je natuurlijk ook weer richting de kermis van Wadder. Want vanaf de klok van 1 uur, dat is dus vanaf nu, zijn er kinderspelen op het veld met het thema oranje boven. En dat is natuurlijk wel even een vraagje. Kom verkleed en win dan een leuke prijs. Vanaf 4 uur begint de uitgebreide barbecue bij het hart van Wadder met de muziek van niemand minder dan de plaatselijke band Ballistic Smoke. Het enige wat je wel even doet is moet je vooraf aanmelden bij het Hart van Wadden. Vanaf de klok van 10 uur is in de achterzaal van de plaatselijke café gaat het dak eraf met de kermistopper Fragment. En op zondag, ja, dat is natuurlijk al traditioneel. Dat is altijd wel leuk hoor. Mocht je van oude trekkers, oude auto's en dat soort houden, dan begint 's morgens vroeg om 10 uur begint al de oldtimer optocht vanaf Waddenrein. En dan sluit het, kun je daar allemaal op het veld nog even die auto's bekijken. Dan is er om 2 uur nog Wadders Got Talent, altijd leuk. 3:30 de loterij, 4:15, dat is dan wel weer heel erg leuk. Onze Monique Smit, die gaat naar Wadder. Dan kun je daar vanaf 4:15 genieten van carousel en dat soort dingen. Nou, misschien is dat wel leuk om die zometeen nog even er voorbij te laten komen. 4:30 non-stop feest met zanger Nick Strikker. En dan vanaf 6 uur in het Volkcafé treedt de band op. Lekker band! Nou, mocht je dus vandaag nog even niet bedenken wat je dan allemaal wil gaan doen, dan kan je natuurlijk altijd even richting Wadder. Voor verzoekjes 0299-369916. En deze kwam ook even binnen van de man die al hier binnen is. Onze Arie. Hier is de Monnemoer. And drink a bottle by midnight.

Ja, dat was even een gezellig nummertje. Eentje uit de oude doos gedaan. En dat waren natuurlijk de Beach Boys. En dat ging over I Can Hear Music. Mocht je nou geen zin hebben op te koken, dan heb ik wel even een dingetje. Want op het Boulevard, daar staan op dit moment een heleboel food trucks. En daar kun je gewoon even die kant op gezellig. En dan kun je zeggen van, nou, we gaan eens even gezellig uit eten. En dat is natuurlijk in het Boulevardpark naast de school in Volendam. Je hebt natuurlijk, je kunt er ook genieten van diverse barretjes. En in die barretjes, daar hebben ze niet één soort bier. Nee, ze hebben daar allemaal speciale bieren en dan wel op de tap. En je luistert dan ook nog naar nostalgische hits. Het lijkt wel de LVJ, die hebben dat natuurlijk ook even. En voor de kids, ja, ik heb ze al zien staan. Er staat een en ander aan springkussens en dat soort dingen. Dus het is best wel de moeite om even te zeggen van, nou, laten we gezellig uit eten gaan met z'n allen. En dan doen we dan even op het Boulevardpark. Want je hebt borrelplanken en smikkelplateaus. En dan heb je nog de aangename decibellen. Dat houdt in dat je niet met elkaar hoeft te schreeuwen en dat soort dingen. Want ze hebben, dus even kijken wat ze aan eten hebben. Amerikaanse hotdogs tot Thaise wok, gerechten en curry. Van loaded nachos, Duitse vlamkoeken, Malse biefstuk vanaf de barbecue en oer-Hollandse frietjes, poffertjes en tosties tot authentieke Italiaanse pizza's. Nou, als je dat allemaal hoort, dan begint bij mij al een klein beetje het water in mijn mond te lopen. Dus het is de moeite waard om even richting het Boulevardpark te gaan en ga daar heerlijk smullen. We gaan even naar Ilo. Don't bring me down.

Ja, dat was die dan. De nieuwe single van Bob Offenberg. En dat ging over Jij bent te gek. En iedereen heeft natuurlijk wel even een klein beetje de muziek herkend natuurlijk. We gaan niet bekendmaken wie dit is. Of dan is het niet meer leuk, zeg maar. Maar dan hebben we natuurlijk even een klein beetje Happy hem even gepikt. Zoals beloofd. Morgen om 3:15 in Worden. Monique Smit. Hier is Carousel.

0: Obrede tot Kwaadijk, van Oosthuizen tot Volendam.
1: Guess what they dance in Colombia?

Ja, zet even twee toppers bij elkaar en je hebt een nieuwe hit te pakken. Russo en niemand minder dan onze plaatselijke, of niet plaatselijke heldin, maar het is wel een beetje een heldin. Emma Heesters hebben elkaar op muzikale vlak gevonden en schreven samen hun nieuwe single Liefdesverdriet. Het nummer Liefdesverdriet draait om verliefdheid, maar ook om de onzekerheden die zich daarbij horen. Want wat gebeurt er als het toch fout loopt? Die twijfel klinkt door het hele lied. Met de refrein, als je dat hoort, dan heb je altijd zoiets. Nou, dat die blijven leven lekker hangen. Daar heb ik het hele weekend last van. Dus nou, we gaan hem gewoon zo meteen even lekker naar luisteren. De nieuwe single van Russo en Emma Heesters. En voor de mensen die liefdesverdriet hebben, ik zou even naar het toilet gaan.

Ja, het ging niet helemaal goed met Russo en Emma. Maar we gaan het goed maken. Volgende week neem ik hem gewoon nog een keertje mee. En dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. En daarvoor deden wij even Renéetje Vroken natuurlijk. Crazy Way About You. Een aantal, een heel wat jaartjes terug heeft ooit de band New Timeless heeft het nummer uitgebracht. Where Is The Love? En daar heeft Django Wagner, die heeft daar even gebruik van gemaakt. Die heeft de jongens uitgenodigd. En die zegt, weet je wat, laten wij dit nummer nou eens een keer opnieuw uitbrengen. Maar dan in een nieuw jasje. En de kleine Nederlandse tint erin. Ja, eigenlijk helemaal.

0: Ja, ik zei het je toch al. Even een Dango Wagner samen met New Timeless. Where is the love in een heel nieuw jasje. Lieve mensen, kijk op de klok. En wat voor mij zit het er alweer bijna op.
1: Opschieten!
0: Vincent loopt alweer te schreeuwen natuurlijk. Wat had je, Vincent?
1: Opschieten!
0: Wat? Maar luister, je hebt je handen nog ingepakt zitten. Dus er komt nog niks uit. Oké, lieve mensen, heel veel plezier met Volendam Centraal. Natuurlijk met niemand minder dan Vincent en Albert. En wat mij betreft, tot volgende week. Dan ben ik er trouwens maar een uurtje. Dan mag je twee uurtjes naar Vincent luisteren. Komt helemaal goed. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, De Dijmt 6 in Volendam.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
10: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE in Volendam. Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: wat is hij mooi, ja.
1: Dit is Simon Steen,
0: ja, toch? Alweer, ja, ik blijf... Soort, alsof hij in de groef blijft hangen.
1: Ja.
0: Vorige week ook al.
1: Ja.
0: Ik ben gewoon fan. Superfan. Superfan.
1: Hij treedt vanavond op, hè?
0: Jij gaat het me vertellen.
1: In de PX.
0: In de PX.
1: Ja.
0: Oeh.
1: Vanavond hebben we... Mogen we doorpraten?
0: Jazeker.
1: Oké. Okay. We hebben vanavond Thomas Tol in de PX. En we doen een paar liedjes van Jan Smit. Maar ja, Jan was bezet.
0: Oh.
1: Die heeft 2 optredens vanavond.
0: Oh.
1: En Simon is vrij.
0: Ja.
1: Zijn tour is klaar.
0: Dus, wat zei je? Je bent van mij.
1: Dus die gaat vanavond...
0: Komt deze kant op.
1: Die neemt die rol. En dat kan niet goed.
0: Dat kan niet zeker goed. Yeah. Zo. Yeah. Zo.
1: Onze Simon.
0: We zijn alweer een week verder.
1: Ja. Of vliegt de tijd, hè?
0: Nou, man.
1: Als je was maar... het allemaal in de hand in de rijp? Was ik vanmorgen in de krant?
0: Ik zit in mijn eigen cocoon. Dus wat is er gebeurd?
1: Ik heb het Noord-Hollands Dagblad. Daar staan regionale nieuwtjes altijd in. En dan let ik altijd even op mijn gasten en mijn vrienden om me heen. Dat,
0: wat is er gebeurd?
1: Of alles goed gegaan is afgelopen week.
0: Heel goed.
1: Maar de rijp stond in de krant.
0: Nou, vertel.
1: We hebben niks van meegekregen.
0: Nou, alleen.
1: Er is ingebroken.
0: Oh.
1: Moet ik het artikel even voor
0: mijn geest halen? Ja, haal voor je neus. Ja.
1: Hebben jullie een tatoeëer winkeltje ergens in de rijp?
0: Zelfs dat weet ik geen. Weet je hoe groot de rijp is?
1: Kom je? Nee. 1 straat, toch? Met dat kerkje en dat bruggetje.
0: Dat.
1: Meer is het niet.
0: Dat. Zullen we het eens even hebben over het spoorboekje van vanmiddag? Wat hebben we allemaal... Cool.
1: Nee, maar zonder dolle. Dat was ingebroken in een tatoeageshop.
0: Ja.
1: En dat vrouwtje, het was een vrouwelijke tatoeëerder. Dan die heette tatoeus.
0: Ja, ik heb geen idee.
1: Tatoeïn.
0: Tatoeïn. Tatoeët erin.
1: Maar die had allemaal ouderwetse tatoeage-instrumenten.
0: Oh.
1: En dat is net als met die
0: ze kon nog spijkerschriften tatoeëren, zeg maar. Dat.
1: Hebreeuws of Jews, weet ik wat.
0: Dat.
1: Weg. Maar
0: weg.
1: Weg dus. Net als het stelen van die maskers uit Assen, zeg maar.
0: Ja.
1: Raampje ingeslagen.
0: Drama.
1: Vrouw verdrietig.
0: Drama.
1: Weet jij niet van?
0: Nee. Nee, ik leef in mijn eigen cocoon, dus dat is ook helemaal goed.
1: Dat was even het regionale nieuws, dames en heren.
0: Na de volgende plaat gaan wij luisteren naar de eerste richtinggevende moment van deze heerlijke, lekkere zaterdagmiddag. Zonder richting geven blijven toch een dolend gemeenschapje. En dat is eigenlijk niet goed. Dat moeten we zien te voorkomen.
1: Daar is deze middag voor.
0: We gaan even dansen met z'n tweeën. Start jij links?

0: Van Johan Vim mag ik nooit meezingen, dus dat doe ik altijd graag. Hij is er niet, hij zit aan de andere kant van de wereld. Dus, of in Spanje of zo is hij geland. Ik ga jou eens even pontificaal voor de hele gemeente in beeld zetten, grote vriend.
1: Ik heb iets met me...
0: Ga je nou gewoon live, ga je de microfoon gewoon al krakend? Nou, dit is twee streepjes van Johan Veerbal, dat weet ik nu al.
1: Maar zie je hem...
0: Wat is er nou weer gebeurd?
1: Ik heb geen idee, mijn oor valt eraf.
0: Waarom slop je dit nou?
1: Weet ik niet.
0: Echt?
1: Ik heb hier geen verstand ook van, dus ik word altijd bloednerveus van dit soort dingen.
0: Ja, maar die schuift... Doe hem nou eens van je hoofd af. En schuif hem nou eens gewoon eens even...
1: Zet eerst nog maar even een plaat op.
0: Nee hoor, dit gaat allemaal live gewoon. Echt niet.
1: Ja, dat weet ik wel.
0: De show staat namelijk heel strak gepland.
1: Oh, wacht even.
0: Alles is uitgetimed, weet je wel. Ja. Dus de volgende plaat... Ik kan ook niet van plaat wisselen. Dat gaat gewoon niet. Nee. In al mijn creativiteit stop ik gewoon.
1: Oké. Okay.
0: Dus lukt het?
1: Een kluns.
0: Het is heel mooi. Het is een modulair systeem. Dus dan kan je... Ja, precies.
1: Nou, kijk. En dan moet hij weer op de goede stand.
0: Ja. Mensen thuis kunnen dit prima volgen.
1: Dit is live in beeld nou.
0: De cursus hoe repareer ik een koptelefoon. Nou, het is weer gelukt.
1: Hoort u mee?
0: Bent u er klaar voor?
1: Hoort ik mijzelf?
0: Komt-ie.
1: Dat is heel snel, hè?
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 164, jaargang 5. En vandaag neem ik u graag even mee in de making of een toespraak. Vanavond spelen wij het laatste optreden van Thomas Tol in concert in de PX. Nou ja, spelen. Ik speel zelf niet mee, want ik bespeel helaas geen enkel instrument. Maar Thomas heeft mij wel gevraagd of ik het openingswoord even voor hem wil doen. Even, zegt hij dan. En dat doe ik natuurlijk met veel plezier voor hem, maar dat even is toch nog wel een hersenkraker. Je schudt ook niet zomaar even een liedje uit je mouw, toch? Dat geldt ook voor een pakkende toespraak. Al is hij nog zo klein. Het is inmiddels de vijfde keer dat zijn show wordt opgevoerd. Wat begon als een geintje, werd twee keer in de PX gespeeld. Daarna een keer in Hoorn. En als kers op de taart zelfs nog in het Concertgebouw in Amsterdam. En alle keren voor een volle zaal. In vier van de vijf keer mocht ik de presentatie doen. Dan schrijf je even een voorwoord. In die vijf jaar werd zijn zoon Kees ondertussen een bekende Nederlander. Dus heb ik dat presentatiestokje één keer overgedragen aan Kees met de woorden... Dames en heren, en alles wat daartussen zit... Let goed op, want zometeen gaat de zoon van de vader van aankondigen. Het werd toen even stil in de zaal, voordat het kwartje viel. Maar het viel. Vanavond mag ik het weer doen, voor de laatste keer. En hoe memorabel wil je dat dan hebben? Moet er een lach in, een traan, een overzicht wellicht? Ik koos voor het laatste. De man heeft honderden composities op zijn naam staan. Daarvan heb ik er een aantal uitgezocht... Ze in een hoge hoed gegooid en uiteindelijk kwam daar gewoon een toespraak uit met een kop en een staart. Hoe dat vanavond gaat klinken voor het laatst in de PX, wel nu, dat klinkt zo. Lady Macquarie, with her blue eyes, was rocking the trolls with the banjo man in Sevilla. You are my number one, mon amour. It's not just an illusion. Maybe someday I will take you over the hills where the nightingales sing. It happened 25 years ago. But we're still marching on. Oh me, oh my. If I only had the chance to be the clown in the summertime, amore, I would ring the wedding bells in Santo Domingo. Yepa, yepa, yepa. And together with Eleni, we were rounding the Cape to London. Maar, met hoop, liefde en vertrouwen, gaan wij zo meteen van Goes tot Purmerend op weg naar geluk. En als de nacht verdwijnt en de morgen is gekomen, dan volgen wij haar benen tijdens de stilte in de storm. Want zolang jij bij mij bent, zijn we vrienden voor het leven. Onder andere voor deze liedjes, maar voor nog tientallen andere hits... kreeg Thomas in 2008 de Buma Lifetime Achievement Award. Vanavond gaan we het in het PS10 nog één keer meemaken. Samen met het Emma Breedveld Orkest en onze eigen lokale helden... eren we deze bijzondere Volendammer componist... die op 75-jarige leeftijd vorige week nog een award kreeg van Spotify... voor 20 miljoen streams... voor het nummer dat wij nu gaan draaien.

0: Altijd prachtige Douwe Bob. En hij had het over With You. Nou, With You is ook onze grote vriend Cor. Cor?
1: Ja.
0: Ja, je bent nog niet. Ik heb net gezegd dat we nog een plaatje gaan draaien. Ja, maar de gemeente heeft wel behoefte om de bevestiging dat jij er ook bent. En dat is ook zo.
1: Dan hebben ze veel verstand.
0: Jawel, hè? Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ik ga straks los vast gewoon draaien. Deze stond klaar en de programmering ligt alweer helemaal prima. Zo direct naar de volgende plaat, de 3J's. 1 met de bomen. Treedt hij op. De grote boom van de LOV. Kort.

0: De eerste appjes komen al binnen. Waar is Cor? We zijn 39 seconden over de tijd heen. Het gaat nu gewoon weer gebeuren. Hij speelt nu in de jingle.
1: De week van Kortol.
2: Ja, dan praat ik maar wat sneller. Dan haal ik die 39 seconden wel weer in.
0: Heel goed.
2: Als je een beetje een oplettende lezer geweest bent deze week. Er is een onderzoek geweest naar... wat gebeurt er nou eigenlijk in het rechterblok van de kiezers? En dan blijkt dat zo'n 40% van het rechtse blok eigenlijk daar onwrikbaar vast zit. Die blijft daar binnen. En dat heeft niks te maken met de ideologie van dat blok. Maar heel vaak heeft het uitsluitend te maken met de persoon die binnen dat blok dan zeg maar de stem verdient. Pim Fortuyn, van de PVV. Wilders, ja, hoe kan ik hem vergeten? Baudet van de Forum voor Democratie. Jesselkus van de VVD. Het zijn de mensen op wie ze dan stemmen. Het is een soort vierkant waarin in een cirkel rondgetold wordt van persoon naar persoon. En als bij de een het protest niet voldoende doorkomt en onvoldoende weerklank vindt in de allerlei voorstellen in de kamers, dan hoppen ze zo bij de volgende verkiezingen naar de volgende rechtse rakker. Want dan is dat maar weer hun boegbeeld. En als je dan later vraagt, van, weet je nou wel waarop je gestemd hebt? Ja, op Wilders. Maar wat zegt hij dan? Ja, dat maakt me helemaal niet uit. Maar die zorgt tenminste voor je. Die luistert tenminste naar je. Maar goed, er is ook iets positiefs deze week gepubliceerd. Of tenminste langsgekomen. Tenminste, ik vind dat positief. Esther Ouwehand, die 7 jaar lang het boegbeeld geweest is van de Partij van de Dieren, als opvolger van Marianne Thieme, heeft gezegd dat ze op deze manier eigenlijk niet door moet gaan. Het kost haar leven. Ze verloochent niet de doelstelling van de Partij van de Dieren. En ze wil graag haar woordje blijven doen. Maar het trekken van de kar, dat is haar eigenlijk een beetje te veel geworden. En ze heeft het stokje doorgegeven aan Christine Teunissen. En binnen die partij is natuurlijk de afgelopen jaren het nodige trammeland ontstaan. Want de Partij van Dieren was een echte one-issue-partij. Die hebben dus, laten we zeggen, internationaal het gaan voor het bestaan van dieren en alles wat daarbij hoort tot item gemaakt. En dat heeft heel lang aangesproken. Maar zij ziet nu ook welke verkiezing er nu ook passeert. Ze zijn een beetje vergelijkbaar geworden qua aanpak met de SGP. De staatkundig gereformeerde partij. Ze komen niet boven die 3 zetels uit. Dus alles wat ze willen kunnen ze eigenlijk op deze manier niet waarmaken. En Marianne Thieme, Esther Ouwehand hoopt dat Christine Teunissen, dat is ook toch best wel een kopstuk, loopt al jaren mee, daar misschien een nieuwe kleur aan kan geven. Dat hoopt ze. Maar ik heb een troost voor haar. Sowieso vind ik, ik ben geen vegetariër of wat dan ook hoor, maar dat binnen het dierenleed en dierenrechten en alles wat met zeg maar onze huisdieren te maken heeft, dat daar best wel iemand zich hard voor mag maken. En daar heb je daar steun voor nodig. Ik wandel heel veel in Volendam. En ik fiets heel veel door Volendam. En ik hou het niet bij. Ik heb best een fotografisch geheugen. Maar als nou alle hondenbezitters in Volendam voortaan gewoon op grond van, daarom hebben ze die hond genomen, alleen nog maar stemt op de dierenpartij. Ik denk dat bij de volgende verkiezingen de Partij voor de Dieren naar 6 zetels gaat. Want al die Volendammers die niet weten waarom ze het laatste keer op Baudet of op Jesselkus gestemd hebben, dan gewoon heel bewust eens goed naar dat beest kijken voordat ze 's morgens dat halsbandje omdoen en naar buiten lopen. En gewoon eens zeggen tegen dat beest: ik ga nou echt voor jou zorgen. Bij de eerstvolgende verkiezingen ben jij mijn leidraad. Jij en ik met z'n op 6 poten, jij op 4, ik op 2, gaan wij naar stembureau de volgende keer en wij stemmen massaal op de Dierenpartij, Partij voor de Dieren. Het jammer is dan natuurlijk, want je moet dat eigenlijk wel zichtbaar zien worden, dat dan de naam Partij voor de Dieren nog steeds een one-issue-partij wordt. Dus misschien moeten een aantal Volendammers, en we hebben een verschrikkelijk veel kopstukken in Volendam rondlopen, heel veel afgestudeerden in alle mogelijke sociale en economische en medische disciplines. Als nou die mensen allemaal samen tot een nieuwe partijnaam komen, waarmee het woord dieren misschien best wel langskomt, maar een wat breder kader krijgt, en dat mag best over Gaza gaan en weet ik het allemaal, dan zou dat een verrijking zijn voor het perspectief van de Tweede Kamer en van de gemeenteraad en van de provinciale staten. En stemmen op Partij voor de Dieren, als je je een beetje in die partij verdiept, heel goed voor de maatschappij, geeft een sociale balans, het geeft toekomst aan de wereld waarin we leven. En je hoeft dan echt niet meteen vegetariër te worden. Je mag alles blijven eten, met mate uiteraard. Maar dan laat je wel zien dat die vierkante cirkel, dat daar niet te halen was wat je eigenlijk zou willen halen, maar dat je het mee moet halen bij een partij, in dit geval de Partij voor de Dieren, die wel voor jouw maatschappij staat.

samen met zijn blowfish. Fijn dat je hebt afgestemd op de LOVE. Het wordt zeer gewaardeerd dat je de knop op de 106.6 of op de kabel hebt ingezet. Dat je ons volgt via de televisie of wat dan ook maar. Albert die heeft een heel druk programma. Normaal dan verzinnen wij nog wel iets heel gezelligs. Zo het laatste, wat is het, 10 minuutjes nog. Maar Albert die zegt, Vince, ik moet absoluut snel naar huis toe. Nou, dat is hem gegund. Hij moet allerlei dingen moet hij gaan doen. Dus even kijken, wat staat er nu eigenlijk klaar? Dus even kijken. Oh ja, die is ook heel erg fijn. Ik draai hem volgens mij misschien wel te vaak. Maar hij is zo fijn. Hij is zo fijn, ja. Warm hart dragen we hem toe hier bij de LOVE. We hebben het natuurlijk even over Blanco himself.

De nieuwste van hun Las Vast. Speciaal voor Nanning moest ik hem draaien. En natuurlijk doen we dat ook, maar gewoon. Dat vinden we heel erg fijn om te doen. De volgende plaats klaar, speciaal voor mijn eigen meisje. Maar niet voordat ik genoemd heb dat vanavond en vannacht dan blijft het bewolkt en verspreid valt er af en toe regen. Zeker langs de kust. Dat is misschien een beetje waar wij zitten. Is er stevige wind in het Waddengebied. Daar gaan we helemaal niet naartoe. Is het af en toe krachtig en hard. De minima is vannacht rond de 12 graden. Schijn er buiten toe. Zorg in ieder geval voor dat je daar goed op kleedt. Speciaal voor Marion wil ik de volgende plaat even draaien. Ze is herstellende van ruggetje. De hernia is geopereerd. Ja, we zijn blij mee. Ze doet het goed hoor. Echt. Maar ik dacht, laat ik deze even draaien. Is in de Knooks. En she moves her own way. En dat doet ze ook inderdaad. Gelukkig wel, lieverd.

Oh, dat is mooi. She moves her own way. We gaan richting de klok van 3 uur. Oh ja, zo direct naar de klok van 3 uur. Hij zit er weer, de Nestor van de LOVE. We hebben het natuurlijk over Klaas Bond. En ik zeg altijd, Klaas doet het op zijn Klaas. Je krijgt van alles te horen over de top 40. Vooral de allerlekkerste muziek draait hij. En hij vertelt er ook allerlei mooie details over. We gaan afsluiten. Volendam Centraal sluit gewoon lekker de deurtjes weer. Volgende week zijn we er weer. Dan sta ik 2 uur. Het is ongelooflijk. Ja, ik weet niet eens of ik dat thuis al wel verteld heb. Hoi, maak er een mooie dag van. Ik wens jou een heel goed weekend. En nogmaals, veel plezier met Klaas. Hoi hoi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: nationale zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag. Met Klaas Bond Folks.
1: Ja, ja, en dat is gewoon elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Of het de gewoonste zaak van de wereld is. Welkom beste luisteraars. Fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden. Maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn ook weer in een ver verleden begonnen. In 1969 met Don Juan, of Don Juan moet ik zeggen, van Dave D, Dosi, Bicky, Mick en Titch. Het lied is geïnspireerd op het Spaanse stierenvechten. Deze keer gaat het over een metadorheld die in de liefde wordt verraden en een bloederig einde vindt. Ja, niet zo mooi dus. Dan gaan we verder met een mooi nummer van Orchestral Manoeuvres in the Dark. Talking Loud and Clear.

Thinking Out Loud, Ed Sheeran. Sheeran schreef het nummer samen met Amy Watch, een singer-songwriter uit Wales. Hij ontmoette Watch toen hij 17 jaar oud was en sindsdien hadden ze samen verschillende nummers geschreven. Vijf van deze nummers vormden de extended play songs I Wrote With Amy, die Sheeran op 4 april 2010 in eigen beheer uitbracht. Watch schreef ook mee aan het nummer Gold Rush, een nummer op de deluxe versie van Sheeran's debuutalbum, uitgebracht in 2011. Dan ga ik nu 3 nummers draaien uit de top 40 die uitgezonden is in week 10 in 1965. En dan beginnen we met Frans de Gaal met Poupée de Sire, Poupée de Sire.

0: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich, dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens tel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.
1: Het spelkaarten, cowboy Gerard. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet een soldaat verantwoording afleggen aan zijn sergeant over het uitspreiden van een spel kaarten tijdens een kerstdienst. Hij overtuigt de officier militaire politie ervan dat de kaarten niet bedoeld zijn voor vermaak, maar dat alle kaarten een betekenis voor hem hebben. Hij concludeert dat zijn spel kaarten veel meer zijn dan een vermaakmiddel. Ze betekenen voor hem een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. De slotzin bevat een ontknoping. Het is een waar verhaal, want de soldaat, dat was hij zelf. Ja, een kleine uitleg over het verhaal. Eigenlijk had het verhaal het allemaal ook al wel verteld, hoor. Ja, dan gaan we naar de nummer 1. En dat zijn de Beatles met Rock'n'Roll Music. Just let me-

En natuurlijk ook een nummer van de Rolling Stones. It's All Over Now. Het nummer is geschreven door Bobby Womack. Bobby Womack vertelde in een interview dat hij Sam Cooke had gezegd dat hij niet wilde dat de Rolling Stones hun versie van het nummer zouden opnemen en dat hij Mick Jagger had aangeraden om zijn eigen nummer te zoeken. Cooke overtuigde hem om de Rolling Stones het nummer toch te laten opnemen. 6 maanden later, na ontvangst van de royalties, vertelde Womack aan Cooke dat Mick Jagger elk nummer mocht opnemen wat hij wilde. Ja, ja. Dan gaan we verder met een prachtig mooi nummer, vind ik, van Elvin Bishop. Fooled Around and Fell in Love.

The Turn of a Friendly Card. Mooi nummer van Alan Parsons Project. Het staat op het gelijknamige album en het wordt nog een keer herhaald ook op het album. Ja, twee keer ongeveer precies hetzelfde. Ja, het is uitgebracht in 1980. Het album werd in een recordtijd van 6 weken in Parijs opgenomen. Normaal gesproken deed The Alan Parsons Project er vele maanden over om een album op te nemen. Dan gaan we verder met het Frans-Duitse van vandaag. En dan beginnen we met Julien Clerc, met Hélène.

De Duitse bijdrage, Ich hab die Liebe gesehen van Vicky Leandros. Het is een Duitsstalige cover van het Griekse lied O Kaimos, in 1964 geschreven door Mikis Theodorakis. Ich hab die Liebe gesehen werd een grote hit in West-Europa. In Oostenrijk bereikte het de nummer 1 positie. In Duitsland en Zwitserland haalden het ook net de nummer 1 niet. In Nederland weer wel. In het Verenigd Koninkrijk bereikte de Engelstalige versie van de single genaamd The Love in Your Eyes maar de 40ste plaats. Dan gaan we naar de band van de week. En dat zijn deze keer de Moody Blues. En we beginnen met Never Come.

mooie Question. Question is een van de populairste nummers van de Moody Blues en is te vinden op vrijwel al hun compilaties en live albums. Cashbox beschreef het nummer als beginnend met een gitaarintro in de stijl van The Who, die vanaf het begin de aandacht van de luisteraars opwekt en vervolgens halverwege verandert in een briljant gepresenteerde ballad in de eigen traditie van de Moody Blues. Het laatste nummer van dit uur, dat is de eendagslief van vandaag, en dat is de Safety Dance van Man Without Hats, een Canadese New Wave en Synth Pop band. De band bereikte hun grootste populariteit in de jaren 80 met de Safety Dance, een wereldwijde hit. Na een pauze die het grootste deel van de jaren 90 en 2000 duurde, richtte Doroshuk de band in 2010 opnieuw op. En die brachten nog wel nummers uit, maar die hebben de hitlijsten niet meer behaald. Ja, hier komt toch wel het mooie nummer hoor. De Safety Dance. Tot

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A9 is het heel erg druk op de omliggende wegen. Onder andere op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer. 10 minuten verdraging. Op de A10 Zuid ook file tussen Amsterdam Centrum en Knoopend de Nieuwe Meer. Sta je ook 10 minuten in de file. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Knoopend Amstel ook 10 minuten verdraging. En op de A10 bij Knoopend Amstel richting Utrecht ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of Nicodemus.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

eerste uurtje beginnen. Let's stick together, Brian Ferry. Welkom beste luisteraars bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bon, folks, en ik ga voor jullie het komende uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Ja, we zijn begonnen met Let's Stick Together, een nummer van de Amerikaanse artiest Wilbert Harrison. Het nummer verscheen oorspronkelijk in 1962. In 1969 bracht hij een nieuwe versie uit onder de titel Let's Work Together. Het nummer werd vooral bekend doordat het gecoverd werd door andere artiesten, met name Kenneth Heath in 1970 en Brian Ferry in 1976. Dan gaan we verder met een nummer van de Traveling Wilburys. Was een gelegenheidsband die in 1988 ontstond op initiatief van voormalig Beatle George Harrison. Naast Harrison bestond de supergroep uit Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. Ja, dat waren toch niet de minste, hoor. Hier komt Handle With

As It Was, Harry Styles. De man die 10 keer de Johan Cruijff Arena uitverkocht. Hij stond 30 weken in de top 40 bij ons. Waarop zeker een aantal weken nummer 1. Hij kwam in Amerika gelijk op nummer 1 binnen. En dat was ook tevens zijn tweede nummer 1 hit daar. In de Verenigde Staten was de single op 2 april 2022 het meest gestreamde nummer op één dag op Spotify. Met 8,3 miljoen streams. Dan ga ik nu de favoriete 3 nummers draaien van Pieter Visser. Zoon van mijn vriend Kees en de vriend van mijn zoon Klaas. Dan beginnen we met het nummer van André Hazes. Heel zijn leven speelde hij een spel.

Till Kingdom Come is een lied van de Britse band Coldplay. Het lied is afkomstig van het derde studioalbum X & I, waar het een zogenaamd verborgen lied op is. Till Kingdom Come werd gespeeld tijdens een aflevering van de Amerikaanse televisieserie The Shield en ook in de superheldenfilm The Amazing Spider-Man. Het lied werd geschreven voor Johnny Cash, maar hij overleed voordat hij het kon opnemen. Ja, jammer dan. Ja, en dan de derde en laatste van Pieter. Hij is net zoals velen in de vriendenploeg en ook de zoons daarvan besmet met het Stones-virus. Hier komen de Stones met Love in.

On the Border is een nummer van de Britse muzikant Al Stewart. Het is de tweede en tevens laatste single afkomstig van zijn album Year of the Cat, uitgebracht in 1976. De plaat gaat over de Baskische afscheidingsbeweging en de Rhodesische crisis. Kenmerk van het nummer is de lange monotone synthnoten op de achtergrond. De plaat bereikte in thuisland het Verenigd Koninkrijk de UK Singles Chart niet en werd uitsluitend in Nederland, België, Vlaanderen, Wallonië en de Verenigde Staten een hit. En dan in zijn eigen thuisland niet. Dat is toch merkwaardig. Dan gaan we naar twee nummers uit het stenen tijdperk. En dan beginnen we met Slim Whitman met Rosemary. Oh.

0: En uit 1959, Personality van de rhythm and blues zanger Lloyd Price. Hij bracht Personality uit in 1959 en scoorde er in Amerika en Engeland een grote hit mee. Het leverde hem de bijnaam Mr. Personality op. 20 jaar later coverde Jerry Lee Lewis het nummer en maakte er een country versie van. Dan gaan we weer naar zo'n Engelse band die vooral in de jaren 80 zeer succesvol waren. En dat is deze keer Spandau Ballet. Het staat op hun derde studioalbum True, uitgebracht in 1983. En het nummer dat ik daarvan draai is Gold.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn.

The Show Must Go On, Three Dog Night. Het lied is geschreven door Leo Sayer en David Courtney en voor het eerst opgenomen door Sayer. Het werd in 1973 in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht en het werd Sayers eerste hit. In 1974 werd het nummer gecoverd door de Three Dog Night en de single die bereikte de vierde plaats in de Billboard Hot 100. Het nummer gebruikt een circusthema als metafoor voor het omgaan met de moeilijkheden en verkeerde keuzes in het leven. Aan het begin van zijn carrière voerde Sayer het nummer uit, verkleed en opgemaakt als een Pierrot-clown. In Sayers versie luidt de laatste regel van het refrein: I won't let the show go on. Three Dog Night veranderde deze regel in I must let the show go on. Wat Sayer heeft bekritiseerd. Ja, yeah, hij doet maar. Dan gaan we verder met een heel mooi nummer van Sting. Fields of Gold.

Devil Called Love, met die prachtige mooie stem van Alison Moyet. Het liedje is geschreven in 1944 door Alan Roberts en Doris Fisher. Het werd voor het eerst opgenomen door Billie Holiday, die het in 1945 uitbracht. In 1985 werd het liedje opgenomen door Alison Moyet. Ze had een zevental nummers in de top 40, waaronder de bekendste All Cried Out, Is This Love en Love Resurrection. Dan gaan we naar een lekker nummertje van Raccoon. Nickel for Goodbye.

komen van Metro Koen alweer aan het einde van deze aflevering van Terug in de Top 40. Je kunt hem vannacht nog een keertje beluisteren als je wil. En dat is van 1 tot 3 uur. Maandag ben ik er weer. Van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond. En vandaag sluit ik natuurlijk weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat zijn vandaag de Dire Straits. Met Money for Nothing. Doei!

0: drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 's middags.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Zeeburg op de Ring Noord richting Utrecht. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Vanaf Landsmeer is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Het is weer zaterdagmiddag, dus het is weer tijd geworden voor een goed stukje muziek. Lekker nieuw en onbekend werk, en daar hou ik natuurlijk van. Mijn naam is Michel Koning, techniek Marcel Hansen. De opener was van Johnny Reed, origineel is natuurlijk van de Drifters. Die brachten het uit in 1964. De versie die ik draaide van Johnny Reed is uitgebracht als een exclusief YouTube-project. Dus niet op Spotify of Deezer, helaas. Het volgende nummer is Spik Splinter Nieuw. Het is een nummer gezongen door de Amerikaanse country- en gospelzangeres Christiana Miller. This world is not my home.

Carta Perdida. Dat waren de zussen Veronica, Rosmaria, Cristina en Carolina Sanchez. Oftewel Sparks. Ze komen uit Albuquerque, New Mexico. Het volgende nummer wordt van de Canadese folkband The MacDadies. Het is Spik Splinter New. En het is uitgegeven als single. De naam van het nummer is Peggy O. Beroemde eerdere versies waren er onder andere van The Grateful Dead, Bob Dylan, Joan Baez en Simon & Garfunkel. U kunt gaan luisteren naar de versie van Peggy O van de MacDadies.

Señorita. De groep is The Dirty Blanket. En het komt af van het album Traveling Time uit 2024. Waar hoor je dit soort kwaliteitsmuziek? Ja. Het volgende nummer is ook weer een nieuwe plaat. De artiest is Oliver Henry. Hij is een zanger en singer-songwriter uit Engeland. En hij is in korte tijd enorm populair geworden op social media. Hij gaat voor ons zingen Nobody But You.

beste Americana en country muziek hoor je bij Michel Koning in Americana en Country Classics. Iedere zaterdagmiddag tussen 5 en 6 bij de lokale omroep Volendam. Dick van Altena.

Morning Blues. Dat was Parker Millsap. Kwam van het album The Very Last Day uit 2016. Ik heb weer een oude jager, zoals dat mooi heet. We duiken terug naar 1977. En dat doen we met The Amazing Rhythm Aces. Last Letter Home.

Frost in the Field. Dat was Levi Foster. En het komt af van het album We Made Fire uit 2025. Het wordt vervelend, maar ik heb weer een nieuw nummer. Cliff Murphy is de uitvoerende artiest. Voor zijn solo-debuut was Cliff Murphy vooral bekend als bandlid van de alternatieve countygroep Say Zuzu, die in 2003 tijdelijk uit elkaar gingen. Dit album was zijn manier om buiten de band om zijn eigen muzikale stem te vinden. En ik moet zeggen, het is een heel mooi album geworden. Luister maar naar het nummer Happy and Confused van zijn nieuwe album Bay State Lullaby.

0: Cliff Murphy. We zijn toegekomen aan de drie van Ats. Wat heeft hij uitgezocht? Kerry Rodriguez in Ben Kyle, Your Lonely Heart. Christy McCall, There's a Guy Works Down the Chip Shop, Swears He's Elvis. Ja, Ats, ik ga hem eindelijk draaien. Maar we beginnen met een lied over een gemeenschappelijke vriend die we allemaal hebben sinds onze geboorte. De naam van die vriend is De Dood en Jeroen van Merwijk die zingt erover.
1: Dit is The Greatest American Country Top 3 en dit is nummer 3.
2: Ik heb een vriend die ik al ken, van voordat ik geboren ben.

0: Leuk, Ads. En vooral dat stukje cabaret natuurlijk van Jeroen van Merwijk. Ja, ik wou zeggen van aan alles komt een eind. Maar er is nog geen eind aan gekomen. Want we komen niet uit in de tijd. Dus we moeten even improviseren. Dus,
1: plaatje erbij, dat kan altijd.
0: Dat kan al klaar. Tijd, ja. En dat doen we met de randje van de Mavericks. Ik heb gekozen voor Foolish Heart. En dat komt van het album Music for All Occasions.

Ja, en met de Mavericks komt er een eind aan mijn programma. Ik ga Marcel Hansen bedanken voor de techniek. Ferdinand voor de nummers in het systeem te zetten. En natuurlijk jullie voor het luisteren. Het was me weer een waar genoegen. En ik ben er weer over 2 weken. Andere week zit hier Jaap Kwakman. Ik ga eruit met een Mexicaanse plaat. Lupita Infanta is de zangeres. Met het nummer Yo He Nacido, Mexicana. En het komt af van het album La Serenata uit 2019. Mensen, tot over 2 weken.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade TV-Mai Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade TV-Mai, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
7: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
0: De hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE in Volendam.
8: iedere zaterdagavond.
9: Iedere zaterdagavond.
8: Tussen 6 en 7 uur.
9: Tussen 6 en 7.
8: Presenteert Love Radio. Experience of a lifetime. De gezelligste, de mooiste, de leukste.
9: De allerbeste countryplaten ooit gemaakt.
8: De Country and Western Experience. Met Marcel Hansen.

Goedenavond, dames en heren, countryliefhebbers. Het is weer zaterdagavond bij Love Radio en TV. En ik heet u weer van harte welkom bij de Country and Western Experience. Mijn naam is Marcel Hansen en ik neem u mee met een vol uur country, folk, Tex-Mex, bluegrass, singer-songwriter, Americana en Cajun muziek. Wat heb ik voor u meegenomen? Onder andere Rachel Brooks, The Dixie Chicks, Low Cap in duet met Brendan Walker, Bobby Kreiner, The Dead Ringer Band, een oudje van Waylon Jennings, Dan Seals komt voorbij, The Last, Richard Marx en last but not least, Chase Beckham. De persoonlijke Country Top 2 is in 2026 natuurlijk iedere week afkomstig van country muziekliefhebbers Hans en Sandra Veerman. Voor de CD van de maand is gekozen voor Middle of Nowhere van Casey Musgraves. En we openen vanavond de uitzending met Here Comes the Rain van The Mavericks. Met natuurlijk op de stem Raoul Malo. En het is toch jammer dat die man gewoon weg is. Ongelooflijk, we kunnen het nog steeds niet begrijpen. Was afkomstig van de CD The Music for All Occasions. We gaan naar de volgende plaat. Die is van Rachel Brooks. Hele nieuwe plaat trouwens. Het album heet This One's For You. U mag gaan luisteren naar Currently The Fool.

iedere zaterdagavond om 6 uur is het voor de country-liefhebbers de tijd om hun oor aan de radio te kluisteren. Want dan presenteert Marcel Hansen de Country and Western Experience bij de LOVA. De beste country uit het beste en nog veel meer. De Country and Western Experience, zaterdagavond, 6 uur, met Marcel Hansen bij de LOVA.

Lekker hè dit. Ik vind het wereldmuziek. Prachtig. Echte country muziek zoals het hoort. Low Gap hoorde u in duet met Brandon Walker. Met If a Song Could Change Your Mind. Die kwam van de gelijknamige cd. Daarvoor, hey, mijn buurvrouw komt er net in. Wordt gezellig direct. Dus daarvoor hadden wij de Dixie Chicks met Everybody Knows. En die kwam ook van een weergeloos mooi album. The Taking the Long Way. En we hadden ook nog Rachel Brooks met Currently the Fool. En die was van het album This One's For You. Country Ballad van vanavond is van The Dead Ringer Band. Ook een mooie plaat hoor trouwens. En daarna nog een hele mooi ook, vind ik persoonlijk wel even van Dan Seals. Daar hoor je ook helemaal niks meer van. Maar die heeft vroeger in de jaren 80 fantastisch mooie muziek gemaakt. Maar eerst naar de Dead Ringer Band. Komt van het album The Home Fires. Vanavond The Family Man.

Even terug naar de CMT-tijd uit de jaren 90 met deze prachtige zangeres. En ze heeft maar één cd gemaakt. Ik kan je dat niet voorstellen met zo'n dijk van een stem. Haar naam is Bobby Kreiner. U hoorde haar met Oh To Be The One. En die kwam van de cd The Girl Of Your Dreams. Daarvoor vind ik persoonlijk de mooiste plaat van Dan Seals. Janie kwam van het album Fire Up. En we hadden ook nog de Dead Ringer Band met The Family Man. En die kwam van de cd Home Fires. De Discovery of World Music gaat vanavond naar Liverpool, England. We gaan het hebben over de formatie The Laas. Wie? Ja, The Laas. Ze waren trouwens een Engelse band uit Liverpool. De band rond frontman Lee Marvers was actief van 1983 tot 1992. Het bandgeluid van De Laas werd bepaald door tweestemmige samenzang en gitaren en doet een beetje denken aan de bands uit de jaren 60 als The Beatles, Gary en de Pacemakers. Hoewel de band slechts één album maakte, is de invloed van De Laas heel erg hoorbaar in de stroming van de latere Britpop, zoals het later genoemd zou worden. De single There She Goes was trouwens een klein bescheiden hitje. En laat ik die nou vanavond eens een keertje even gaan draaien van het album De Laas zelf. There She Goes. Het komt, ik denk, eind jaren 80 ongeveer, maar het is een heerlijke plaat. Luister maar eens even.

lekkere platen. Het zijn gewoon, ik vind dit gewoon allemaal verborgen juweeltjes. Laten we het zo zeggen dit. De Laas hoorde u met There She Goes in die kwam van het gelijknamige album. Dan gaan we naar de Country Classic. Ja, ik heb er een hele aparte plaat weer eens meegenomen. Hij werd later nog een keer overgedaan door de Highwayman, maar ik ga vanavond het origineel draaien. Want die is namelijk van Waylon Jennings. Daar ga ik ook iets over vertellen. Hij werd geboren in Littlefield, Texas op 15 juni 1937. En overleed in Chandler, Arizona op 13 februari 2002. Hij was een Amerikaanse countryzanger en gitarist die in de jaren 70 zijn grootste successen behaalde. Jennings wordt gezien als een van de invloedrijkste en succesvolste country-artiesten aller tijden. En tevens als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de outlaw country. Hij is bij veel mensen natuurlijk vooral bekend van de verteller uit de tv-serie The Dukes of Hazzard, van die trouwens ook nog even de titelsong schreef en inzong. Vanaf 1975 belangden 4 op een volgende albums op nummer 1 in de US Country Music Charts. Nadat Jennings in 1980 het succesvolle album The Music Man, dat trouwens ook op nummer 1 stond van de US Country Charts, belandde, uitbracht, kreeg Jennings steeds meer last van cocaïneverslaving. Het duurde maar liefst 4 jaar voordat Jennings volledig was afgekikt. In 1986 belandde het album Will the Wolf Survive nog op nummer 1 van de US Country Charts, maar de daaropvolgende albums waren commercieel gezien geen succes. Vanaf het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw vormde hij samen natuurlijk met zijn goede vrienden Johnny Cash, Willie Nelson en Chris Christopherson de countryband The Highwayman, waarbij hij 3 albums uitbracht. En in 1985 had de hit trouwens The Highwayman nog een Grammy Award. In 1998 werd hij vereerd met de plaatsen in de Texas Country Music Hall of Fame en in 2001 ook nog even in de Nashville's Country Music Hall of Fame. Waylon Jennings stierf op 13 februari 2002 in zijn slaap als gevolg van diabetes. Michel, onthoud even. Nadat 1 jaar eerder al zijn linkervoet vanwege dezezelfde ziekte was afgezet. Hij is begraven op het City of Mesa begraafplaats. En ik ga nog een nummer draaien van deze cd af, die later ook nog even op het Highwayman album uitkwam. Maar ik vind deze veel mooier. En voor de goede kenners onder ons, vroeger werden er altijd films uitgebracht in de jaren 70, 80 en 90. En op het eind werden er altijd bepaalde platen gedraaid. En ook heel veel country platen heb ik nog heel veel muziek aan overgehouden. En dit nummer werd op het eind gedraaid met de film Betrayed met onder andere Tom Benninger. Luister maar even naar The Devil's Right Hand.

later op het album The Highwayman. Maar dit was het van het origineel. Zijn laatste nummer 1 hit trouwens in Amerika. Met zijn cd trouwens, Will the Wolf Survive? U hoorde Waylon Jennings met The Devil's Right Hand. We gaan naar de cd van de maand. Moet ik ook iets over vertellen. Want we hebben het over country zangeres. En die nu echt aan het opkomen is. Kacey Musgraves. Ze werd trouwens geboren in Texas 21 augustus 1988. En ze is een Amerikaanse country zangeres en ook singer-songwriter. Musgraves heeft meerdere prijzen gewonnen voor haar oeuvre. Waaronder 8 Grammy Awards, 7 Country Music Association Awards en 4 Academy of Country Music Awards. Haar muziek wordt gekenmerkt door een fusie van country, pop en folk, waarin haar zachte etnische timbre wordt versterkt door een combinatie van klassieke country-instrumenten en synthesizers. Haar album, The Golden Hour, in 2018 werd door haar Magnum Opus als grootste commerciële en een kritische trouwens succes gezien. Ook stond ze in datzelfde jaar in het voorprogramma van Harry Styles. En ook met zijn Harry Styles Live on Tour wereldtournee. Ik ga haar een beetje promoten vanavond. Want ze brengt toch weer een beetje de oude country muziek weer terug. Zoals we het hoorden vroeger. In de oude stijl. Maar dan wel lekker in een nieuw jasje. Ik doe vanavond een plaatje. Samen wat ze doet met Miranda Lambert. En het leuke is van dit verhaal. Dus ze hebben altijd heel veel ruzie gehad met elkaar. En ze hebben het op een gegeven moment bijgepraat met elkaar. En het kwam allemaal weer goed. En op een gegeven moment heb Kacey Musgraves gevraagd: Miranda, zullen we nou eens een keer een liedje schrijven? Het moet er gewoon een gezellige plaat wezen. En we doen het gewoon lekker met z'n tweeën. En dan praten we alles goed. En we maken er gewoon wat leuks van. Dat doen ze heel goed op deze plaat. Het nieuwe album van Kacey Musgraves heet The Middle of Nowhere. Je mag vanavond luisteren naar Horses and Divorces. Yeah.

En zo hoort nou country muziek tegenwoordig te klinken. Niet die pop country van Beyoncé en al die pop rap plaatjes. En dit is country muziek en ook erg leuk. Kacey Musgraves, nieuw album heet Middle of Nowhere. Is dit een prachtig duet met Miranda Lambert. En het heette The Horses and Divorces. We gaan naar de top 2 van Hans en Sandra Veerman. Ze hebben er weer 2 meegenomen. De eerste is van Chase Beckham. Ik had trouwens nog nooit van hem gehoord. Trouwens, of van de cd ook niet. Maar vanavond van zijn nieuwe album. Ik denk, volgens mij is hij nog uit 2025. Het komt van de gelijknamige cd. This Old Rodeo.

0: Ik vind hem lekker, Jaap. En jij zegt dat er een cover is.
1: Ja, je fiets. Dit is, je fiets? Een op een gejat. Maar van goed, wie? Dat maakt niet uit.
0: Nou, zeg dan ook maar van tegen van wie.
1: Ja, dan moet ik nog even weer opkomen. Volgende week.
0: Kom op. Jij bent een countryzanger. Je bent countrykinder. En jij weet dus niet van wie dit nummer afkomstig is. Dus.
1: Ja, ik zit in mijn hoofd, maar ik ben ook een beetje ouder dan het worden. Dus ik denk, het flitst.
0: Oh ja, geef dat maar even de schuld, Jaap. Oké. Maar, na de klok van 7 uur, hebben we iets speciaals.
1: Ja, dan hebben we Thomas Veerman. Tom de Goe, de pianist, keyboardspeler van de Tribute to the Cats Band. Next One, Dos Chicos.
0: Nou, laten we zo zeggen. Fiesta, vergeet hij ook niet.
1: Een jaartje of 60. Aan muziekervaring komt hij even.
0: En hij komt een paar
1: met zijn platenkoffer mee.
0: Platenkoffer mee.
1: En daar gaan we wat uit draaien. En dat zijn de mooiste muziekjes. Zoals Raymond van Groenewoud zou zeggen. Een koffer vol met mooie muziekjes. En natuurlijk prachtige verhalen. Want deze man heeft in deze 40, 45 jaar dat hij op toneel staat, de nodige dingen meegemaakt. En die kan overal over vertellen.
0: Ja, en hij heeft ook een ontzettend goede smaak voor muziek. Ik was bij mijn huis ook geweest. Van, dan had hij wel een bepaalde dingen horen. Zeg je, ja. Jezus man, hoe kom je hier nou allemaal? Prachtig mooi. En, hij heeft een hele goede variëteit aan muziek. Hij houdt van klassiek. Hij houdt van eigenlijk een beetje van alles door elkaar heen. Maakt niet uit, maar het blijft altijd mooi een soort, ja, moet je uitleggen, een soort catch-soundje zit er een beetje over in. Het is altijd melodieus. Ja. Dat doet hij heel goed.
1: En orkestraal. Dat houdt toch wel van zeer orkestrale, mooie intro's. En, dus we gaan hem eventjes
0: nou,
1: helemaal...
0: Geef eens een beetje een voorbeeld waar hij zegt van, nou, dat vind ik echt qua orkestra. Nou,
1: laten we een simpel nummer nemen van Zo Hoog in de Hemel van Lisbeth List.
0: Oké.
1: Laten we maar een simpel introotje van Mama nemen. Van Heintje, dan zegt hij altijd, dit is het mooiste begin dat er is. Dat klopt.
0: Daar houden wij van allemaal.
1: Maar ook fantastische nummers zoals Waldo Del Rio's, Bob Dylan, The Flying Burrito Brothers. Alles komt voorbij vanavond in de muziek BV.
0: Ja, ik heb hem de laatste keer nog gehoord. Was het ook fantastisch mooi trouwens. Hij heeft een hele goede, een hele leuke, echt een beetje voller dan mijn muziekkeuze. Maar wel, er zit emotie in, alles zit er een beetje in, dus... Na de klok van 7 uur.
1: Na de klok van 7 uur, 2 uur lang.
0: Blijf luisteren naar
1: een
0: de muziek.
1: Een gigant op dat gebied.
0: En het gaat weer goed met hem, gelukkig. Heel belangrijk.
1: Gaan we het ook over hebben.
0: Ja, zeker. Ik ga er eentje draaien van Hans en Sandra. We gaan eruit met eentje van Richard Marx. En die komt van de cd Days in Evelyn. We gaan eruit met Straight from the Heart. Iedereen, tot de volgende week. Hoi!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
3: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Railschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, hele goede avond en welkom in de Muziek BV. Vanavond een speciale uitzending en met niemand minder dan natuurlijk op techniek Rob aan mijn zijde, Rob Koning. En ik heb een hele speciale gast vanavond en die ontvang ik met heel veel liefde. En dat is Thomas Veerman. Goedenavond, Tom.
1: Goedenavond, Jaap.
0: We gaan eerst even een plaatje draaien nog. En we begonnen met een hele mooie van Esther en Oba Ofarim, The Freight Train. Daar gaan we het zo direct over hebben. Maar we gaan nog eerst eventjes met een heel mooi nummer beginnen. Van Mark Knopfler, Your Perfect Song van The Privateering. Dus welkom en geniet van vanavond. En blijf hier lekker twee uurtjes hangen. Ik ga Marcel Hansen nog bedanken voor zijn prachtige uitzending van zijn Western Country and Western Experience. Dus blijf lekker hangen en geniet van vanavond van deze speciale gast met zijn hele mooie platenkoffer die hij heeft meegenomen. En daar zitten heel veel aparte muziekjes in. Toch, Rob?
2: Tja, zeker. Ja.
0: Oké. Tot zo.

0: Goedenavond, Toon Veerman.
1: Goedenavond, Jaap. En alle luisteraars ook, goedenavond.
0: Ja, goedenavond ook, alle luisteraars. Zeg, Toon, het is al wel een tijdje terug dat je hier bent geweest.
1: Ja, jaren geleden is dat al.
0: Ja.
1: Maar ja, wat is er mooier als je je koffer met platen kan duiken. Ja. En ja, de mooiste muziek eruit, dan kan je andere mensen ook mee plezieren.
0: Ja. Ja, want we begonnen met een prachtig nummer van Esther Obafarin.
1: Ja. Esther HBO-vriend, ja.
0: Freight Train. Een hele oude trouwens.
1: Zeker, ja, maar ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat toen geen mooie muziek werd gemaakt.
1: Toen werd de meeste mooie muziek gemaakt.
0: Ja.
1: Dat blijft gewoon zo. Er zat een melodie in. De artiesten werkten met goede arrangeurs. En daar wil ik het vanavond eigenlijk. Dat liep door mijn, ja. Dat liep door mijn hoofd heen. Die wil ik wel eens een keer in het zonnetje zetten. Want ja, de liedjes werden vaak gemaakt op een slaapkamer. Met een bandrecordertje en een gitaar. Maar dat hele orkest moest er omheen komen. En dat werd allemaal door die mensen gedaan. En dat waren gewoon genieën, grootheden.
0: Ja, dat,
1: en dat kent tegenwoordig niet meer, want dat wordt niet meer betaald.
0: Nee, dat wordt niet meer betaald.
1: En die orkesten kunnen ook niet meer betaald worden, dus.
0: Maar goed, ik wil toch met een hele belangrijke vraag beginnen. En dat is mijn eerste vraag van... hoe gaat het met je gezondheid?
1: Ja, nou... de artsen binnen niet ontevreden. Ik heb 2 scans gehad. En daar was geen recidive. Dat wil zeggen dat er geen herhaling was van wat ze bij me gevonden hadden. En ja, tijdens de sessies van de chemo. Dan ben ik een paar dagen out of order. En dan na een dag of 6. Dan knap ik weer helemaal. Ben ik weer de oude. Wie of ik was en wie ik wil zijn, om zo te zeggen. Dat,
0: ja.
1: Dus ik ben zelf ook erg positief ingesteld. En ik hoor goede verhalen. En ik heb laatst, ja, die jongen die bedank ik daar nog even voor. Een Volendammer die exact hetzelfde heb gehad. Zeker, heet Sier van zijn achternaam. En die zei, ik heb exact hetzelfde gehad als jij. En hier loop ik. Dus ja, dan krijg je wel even een goede boost van... het kan wel. En zo moet je ook. Ik ga absoluut niet bij de pakken neerzitten.
0: Nee. Nee, dus je bent wel positief ingesteld,
1: ja,
0: van...
1: En
0: jongens, kom op, ik ga er tegenaan.
1: En die 2 scans, daar was geen recidive. Dat betekent geen herhaling. En als dat zo doorgaat, dan gaan we de goede kant op.
0: Ja.
1: En mijn haar zit er ook nog op. Ja, sorry, maar het zit er nog op.
0: Hey, dat is bij mij een mode-item.
1: Ja, dus. Ja, goed. Ik had er ook geen probleem mee gehad als dat eraf geraakt had. Maar goed, de oncoloog zei van, het zit er allemaal nog op. En die had meteen al gezegd van, ja, dit is er morgen af.
0: Ja.
1: En toen zei ik na een week, ik zei, mevrouw, die, mijn haar kennen ze niet meer borstelen. Ze doet het nou tegenwoordig in mijn douwe halen met de stofzuiger. Zoveel haar heb ik nou.
0: Ja, prachtig mooi. Maar goed, dat is toch een goed...
1: ja.
0: Vooruitzicht, dat, ja. Dat alles de kuren ook aanslaan.
1: Ja, en ik hoop ook echt weer... aan de toets doe ik thuis wel.
0: Ja.
1: Maar ik hoop weer dat ik aan de toets kom in de band en zo.
0: Ja, ja, ja, want je bent natuurlijk nu een tijdje non-actief.
1: Ja, dat ken ik nou niet.
0: Nee, nee, nee.
1: Dat ken ik niet, want ja... dus met chemo zie ik allerlei bijverschijnselen.
0: Ja.
1: Als chemo weg is, gaat dat weer weg. En dan hoop ik er weer...
0: te zijn, ja. Maar oké... We gaan, want ik zag al een aantal hele mooie nummers op je lijstje staan. Dat ik ook dacht bij mezelf, hey, hier wordt dus over arrangementen gesproken. Daar gaan we het over hebben. Zoals Rogier van Otterlo.
1: Ja.
0: Die kwam ik ook tegen. En zoals het begin van Esther en Oba Ofarim. Mark Knopfler. Wat bracht je bij de song van Mark Knopfler?
1: Ja, ik vind Mark Knopfler, die heeft iets magisch in zijn gitaarspel. Maar ook die rustige stem, die warme stem. En ja, hij maakt zelfs ook instrumentaal nummers waar met viool en gitaar. En dat is gewoon wat... waar ik ook naar kijk, als ik dat dan draai in huis. Dan zegt mevrouw, wat is dit voor moois?
0: Ja.
1: Dan betekent het al dat ik weer goed geschoten heb.
0: Ja.
1: Dat heb ik met Mark Knopfler erg veel... vind ik een heel mooi ding. Maar die doet alles zelf. Hè. Met Guy Fletcher, dat is zijn steun.
0: Ja.
1: En daar doet hij dat mee. Daar, hij is zelf ook gewoon een grote jongen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want hij heeft ook ontzettend veel cd's solo ook. Hè?
1: Ja. En dat kan ik echt waarderen.
0: Ja.
1: En ja, ik heb hier, zin ik nou op mijn lijstje had ik ook gezet, Nicu Alifantis.
0: Ja, want dat is ons volgende liedje, ja.
1: Ja, en dat is een Roemeense zanger. Maar wat over die aan cd's heb gemaakt,
0: ja,
1: dat is niet normaal. En het allermooiste is dat ik eens een keer in Roemenië op vakantie was. Toen die muziek kwam je overal tegen. En die, ja, mensen, hij speelt gewoon op markten.
0: Ja.
1: Want het is dus net als in Ierland, in ieder geval in Dam, of hier in Nederland, als je een keer een hitje hebt gehad, dan zeggen zij ergens anders loopt, dan loopt die.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat in Ierland niet, want
0: nee,
1: daar heb je gewoon, ieder huis hebt daar een artiest. Dan moet je gewoon. Maar ja, ze maken wel mooie muziek. Heel, ja, mooie muziek.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk met die Nicu Alifantis, wat hij al geschreven heb en gedaan heb. En wat ik dan mooi vind aan dat nummer, dat, ja, doet hij eigenlijk met een soort van varenorkest erbij. Nou ja, het is, daar hou ik van.
0: Ja.
1: Iedere vorm van instrumenten bij elkaar brengen, wat of mooi is,
0: ja,
1: is gewoon mooi.
0: Dat is ook een kunst, hè?
1: Ja. En dit is gewoon een soort van varenorkest. Fantastisch. Ja.
0: Nou, we gaan er zo naar luisteren. Rob, we hebben natuurlijk ook eventjes, wanneer mensen vragen stellen willen, dat we zeggen, nou, als je een vraag wil stellen aan deze zeer weledele heer, dan kun je even een appje sturen.
2: Ja, dat kan zeker. En dat kan via het nummer 0299-369916.
0: Nog een keer?
2: 0299-369916.
0: En dat kan gewoon via mobiele phone. En dan kun je gewoon eventjes een WhatsAppje sturen. Krijgen wij het hier binnen. En dan gaan we dat hopelijk proberen te beantwoorden. Oké, Thomas. We gaan naar Nicu Alifantis. Annabelle Lee van zijn cd uit 2013, Mosaïque.

0: Ja, Niku Alifantes. Prachtig, Toon. Maar mooi, zoals je zegt, echt mooie arrangementen.
1: Ja.
0: Hele orkest lijkt wel als het door
1: zijn
0: de stuk.
1: Ja, gewoon. Ik ken het ook gewoon op straat tegenkomen.
0: Ja.
1: Met, in New Orleans zit de straat er vol mee met dat soort orkestjes.
0: Ja.
1: Maar ja. Vind het even bij elkaar in. Krijg dit sfeertje.
0: Ja, ik heb mezelf altijd beloofd. Net zoals in Amerika. Dat als ik overlijd. Dat ze dan helemaal zo'n orkest erachteraan. Ja. En ik heb het ooit een keer gezien in Volendam trouwens.
1: Tuba Skinny. Die staat daar bekend. En die zijn er ook zo beroemd geworden. Ja. Dat die gaan nou al grote theaters door de hele wereld heen.
0: Ja.
1: En als je ze ziet. Ja, die ben eerst even langs een kras geweest. Of AFB's, oude kleren te halen. Maar het is fantastisch.
0: Het is fantastisch, ja.
1: Echt top.
0: Maar zo ook is het volgende, volgende man eigenlijk. Waldo.
1: Ja, Waldo de Los Rios.
0: Ja.
1: En dat is een Argentijnse jongen. Die was mega muzikaal. Is arrangeur geworden. Dan moet je wel het conservatorium eigenlijk daar had hij doorlopen. Maar in Argentinië was geen brood te verdienen. Dus hij is afgereisd naar Spanje. En daar heeft hij met het Manuel de Falla orkest, geloof ik, dat zo heet, heeft hij allerlei klassieke stukken opgenomen, bekende. En hij heeft ook later een hele cd aan Mozart gewijd. En daar komt dit stuk uit vandaan. Maar hij heeft ook voor artiesten en Marie Trini, dat was ook een jonge vrouw die eigenlijk maar een paar jaar op school gezeten had. Want haar gezondheid liet dat niet toe.
0: Ja.
1: En die is ook jong overleden. Maar die heeft hij dus de arrangementen voor gemaakt. En dan gaan we straks even een stuk. En dan komen twee stukken achter elkaar. Eentje die komt uit de bruiloft van Figaro. Die is dus eigenlijk door Mozart geschreven.
0: Ja.
1: En Figaro is ook door Rossini, de barbier van Sevilla, dat was ook Figaro. Die twee, die oren bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus de ene is door Mozart en de andere is door Rossini gemaakt. Maar dit gaat dan over door Mozart en dat heet Foici Sapete. En dat heeft hij in een modern jasje met ritme en alles. Maar ja, luister maar. Ik krijg er een kick van. Zo mooi vind ik het.
0: Ja, maar dat klopt. Want hij heeft, zoals je gezegd hiervoor, hij heeft Mozart symfonie nummer 40 ook opgenomen.
1: Ja, ja juist.
0: Die kent iedereen ook.
1: Die kent iedereen. Maar hij is, en later is het niet goed met hem afgelopen. Want dat hij op de top van de wereldroem stond. Ja. Toen heeft hij eind aan zijn leven gemaakt.
0: Oh,
1: en dat is, vond ik. Want die man had de wereld nog een hoop moois kunnen geven. Want een meesterarrangeur.
0: Ja. Ja, want in dat stuk, dat vind ik dan weer zo mooi, gebruikt hij een klassiek gitaar. In dat
1: daar begint hij al mee met.
0: Ja.
1: Ja, dat is
0: prachtig.
1: Vind het even.
0: Ja, Rob, we gaan luisteren naar Voice Sapeta.

0: Ja, en daar wijs je nou op. En je hebt ook dat soort stemmen die dan...
1: Ja, dat is allemaal klassieke zangtechnieken natuurlijk. Maar het is gewoon fantastisch. En hij heeft dat ook tot in die finesse in dat arrangement. Ja. Ja, ik heb dat ook gewoon echt puur klassiek geluisterd. En dan zit hij zo dichtbij. Maar hij geeft nou net even dat smeuïge tintje eraan. Ja. Met die ritmesectie en die akoestische gitaar. Ja, en dan als je dan het volgende nummer hebt van Marie Trini. Een vrouw die voor het ongeluk geboren was. Maar wel een fantastische stem had. En die schreef ook alle nummers zelf. Zoals Valse de Otoño. Dat is dus de herfstwals.
0: Ja.
1: En Otoño is herfst in Spanje. In Spaans. En daar heeft hij dan dat orkest mee gebouwd. En dan kun je, want zij heeft dat ingezongen met een gitaartje op een slaapkamer.
0: Ja.
1: En dan moet je maar luisteren wat hij doet met het orkest daarin.
0: Ja, even voor de luisteraars die er even later hebben ingeschakeld. Wij hebben hier vanavond Thomas Veerman als gast. En we draaien uit de platenkoffer van Thomas. En wanneer je een berichtje hebt voor hem, nou, dan kun je dat eventjes naar 0299-369916 whatsappen via de mobifoon. Oké, Marie Trini, Valse de Antonio van zijn cd uit 1977, haar cd, Amore.

0: Ja, Tom, en het mooie was, vroeger in 1970 hebben we het hier over, hè, maar dan werd dat in één keer opgenomen met volledig orkest. Hè.
1: Ja, maar dat was ook zo. Wij hebben tegenwoordig allemaal sequenceprogramma's en dan kun je je orkest in elkaar zetten en je zegt, dit vind ik niks. Of hun zaten gewoon achter de piano en met die piano moesten ze het doen. En dan moesten ze daar al de lijnen uitschrijven, wat de trombones moesten spelen, wat de horens moesten spelen. Zou je die nou horen? Maar die ritmesectie, daar hoor je ook dat hij daar allerlei cymbaaltjes en zo tussendoor heeft. En ja, dat was gewoon, net als vroeger, Mozart zo, die schreven het, Rossini stond erom bekend, het was een luie man.
0: Ja.
1: Die schreef het allemaal in bed. Die had er niet zoveel zin om van bed af te komen. Dat is toch niet bekend om. Maar wat voor grootheden dat zijn.
0: Ja, niet kort. Ja, maar ook deze zangeres. Want je moet precies op tijd zingen.
1: Ja,
0: want het orkest wacht niet.
1: Nee, dat is...
0: En dan noem je haar stem ook een
1: ja, ik vind haar eigenlijk een vrouwelijke Pieter Koster.
0: Ja, dat bedoel ik even, weet je niet.
1: Er zit gewoon... zij kan er eigenlijk inleven in de rol die ze moet zingen. En daar hou ik van. Het is geen, het is geen vlakke zangeres.
0: Nee, en dat kun je horen.
1: Ja.
0: Als je dat dan ook zo meteen voor het orkest moet doen. Het is niet eventjes, laten we 50 keer repeteren. Nee, bam.
1: Ja, in het orkest, als ze ze 5 keer over moesten doen, dan werden ze naar huis gestuurd.
0: Ja.
1: Want dan belden ze een ander, want ze moesten dat in ene moest dat erop.
0: Ja. Ja.
1: En dat is tegenwoordig toch allemaal wel wat anders. Hoor.
0: Dat is anders, ja. We gaan even een momentje, want ik heb hier allemaal berichtjes en van de Marianne. En Marianne die zegt, zelfs uit Scherpenzeelt, Gelderland, zit ik naar jullie te luisteren. En heerlijk. Ik ben grote fan van de TTC-band. En de groeten aan allemaal. En fijn dat, dat het met Tom naar omstandigheden goed gaat. En dan heb ik een berichtje van Onnie Blauw Jansen. En die zegt ook, hallo Tom, fijn dat het goed gaat. Ben natuurlijk al jaren fan van de band en van jou. En mijn vraag, en dat is wel een leuke vraag trouwens, is welk nummer van de Cats vind jij nou geweldig wat niet op het Cats-repertoire van jullie band staat? Komen we op terug.
1: Ja.
0: Eerst nog een berichtje. Vorig jaar voor het eerst horen vertellen over een mop over Volendam. Niet geplaatst, wel opgenomen. Kijk of Tom het nog weet. Nou.
1: Een mop over Volendam.
0: Ja. Er zijn wel meer mopjes over Volendam.
1: Ja, maar had ik hem zelf verteld? Of,
0: Denk het wel. Worst, dat was de
1: hoogte. Ja, ja. Ja, vertel ik straks wel.
0: Oké, okay, wordt straks verteld. En dat wordt gebracht door Toos.
1: Dat Toos, die ken ik.
0: Ja.
1: Ik ken twee Toos'en. En eentje die is fotografe. En die andere, die komt uit...
0: Ik denk dat dit de fotograaf is. Ja, ja, ja. Staat er een paar foto's bij meteen.
1: Ja, met de camera bij je, neem ik aan.
0: Oh, dat heb ik niet gezien, maar ze neemt wel foto's van jou.
1: Maar die worst, dat worstverhaal, dat vertel ik wel niet in de uitzending. Dat doe ik even daarna.
0: Is goed. En je krijgt de groetjes van Harry uit Brabant.
1: Nou... zijn er nog meer?
0: Ja, en hij vraagt, is de kans reëel dat je er weer bij bent bij het 25 jaar bestaan?
1: Ja, zoals ik mij nou voel en dat ik dan uit de chemo's en alles vandaan ben, zal ik er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, al is het gewoon wel een uurtje.
1: Ja, maar ik probeer om alweer...
0: Om alweer
1: en dat heeft de professor eigenlijk ook tegen me gezegd, dat wat weer zou kunnen gaan gebeuren.
0: Nou, dan hebben we dus gewoon alle hoop op, zeker weten. En je krijgt de groeten van Louis Tol.
1: Oké, nou, ik dank jullie allemaal voor jullie lieve berichten. En,
0: er komen er nog veel meer binnen direct. Ja. Dan gaan we weer opnieuw.
1: Okay. Dank je wel. En het doet me erg goed, alle steunbetuigingen die ik thuis gestuurd, cadeautjes die ik thuis gestuurd krijg.
0: Ja.
1: Dank je wel en nog eens dank je wel.
0: Oké. En Thomas, de volgende. Daar had ik meteen een zwak plekje voor in mijn hart. En dat is natuurlijk de Flying Burrito Brothers.
1: Ja.
0: Maar ik was dus niet de enige die geraakt werd door dit liedje.
1: Dit is het hele verhaal is, als je iedere emotie niet invoelt, dan heb je het niet voor wat de muziek betreft. En het allerleukste is, ik heb vorige week, er was mijn zoon, die speelt in een bandje buiten Volendam. En met allemaal akoestische instrumenten meest. En heb ik twee nummers opgenomen. En daar gaat de ukulele zitten en de banjo zitten in. Slaggitaar, zelfs elektrische gitaar. Maar ook de steelgitaar, die speelt hij.
0: Ja.
1: En dus heb een vrouwelijke collega zit er in de band. Die vind ik echt fantastisch viool spelen. Want viool is best een moeilijk instrument.
0: Ja.
1: Want je moet op toon, op je gehoor of op de toon spelen. Maar ik kan haar niet betrappen op van... Ja. En wat ze erin ligt van haar eigen. Ze is niet groot. Maar laat ik zeggen dat ze 1,50 is. Maar er zit ook nog 1,49 meter muzikaliteit in. Dan, ja. Top.
0: Ja, prachtig.
1: En dat vind ik nou in dit nummer.
0: Ja.
1: Dat kwam van de week zo spontaan dat ik die steelgitaar hoorde in de studio. Maar deze moet erin.
0: Ja, en dat is de steelgitaar van Sneaky Piet. En Sneaky Piet heeft later als sessiemuzikant ontzettend veel platen ingespeeld. Ja. Maar wat jij zegt, hè, over dat gevoel, dus met viool spelen op gevoel. Stuart Duncan, dat is de meest gevraagde violist in de countrywereld, in de bluegrasswereld. En Bertolf, die kwam aan met een heel uitgewerkte partituur. En hij vroeg aan Stuart, wil je dit zo spelen? Toen zegt hij, nou, dan moet je het even vertellen en voordoen hoe het moet. Want ik kan geen noot lezen. Want ik doe het op gevoel.
1: Ja, die kennen de mooiste dingen.
0: En die doen de allermooiste dingen.
1: Ja, dat is gewoon zo.
0: Oké, een favoriet van Thomas en van veel mensen. Ook Volendam, Flying Burritos met het fantastische Sin City.

0: Ja.
1: Ja, ja, maar iedere keer weer een lijm draait, dan krijg ik kippenvallen.
0: Ja, het is niet te geloven.
1: Dit is, hier zit het allemaal in wat op een echte muziekliefhebber, en vooral van country muziek, wil horen. En laat ik zo zeggen, ik probeer nooit het verkeerd woord in mijn vrouw te zeggen. Maar als ze onder dit liedje zou gaan vervelende vragen gaan staan, dan zou ik zeggen, over 10 minuten, nou heb je het stil houden.
0: Ja, maar dat is ook zo. Ik heb hem op een gegeven moment dat ik hem ontdekte, heb ik hem een aantal keren gedraaid achter elkaar. Ik kwam mijn vader naar beneden van bed en die zei, wat doe jij nou? Ik zei, ja, dit nummer vind ik zo mooi. Ja, luisteren. Nou, hij is ook geluisterd. Jaren daarna. Ja, spreek ik over 10, 12, 15 jaar. Toen zegt hij, hij was al heel slecht aan het worden. Jaap, wil jij dat plaatje nou nog eens een keer draaien? Met die Hawaii-gitaar. Ik wist precies wat hij bedoelde.
1: Ja.
0: En dat was dit nummer.
1: Ja.
0: Had hij het daarna nooit meer gehoord, maar dat had hij altijd onthouden. Maar
1: ik vind het ook, de laatste die het eigenlijk weer een beetje goed gedaan hebben, dat is First Aid Kit. Die gebruikt die steelgitaar ook zo mooi in al die nummers van ze.
0: Ja,
1: fantastisch. Twee Zweedse zusjes.
0: Ja.
1: En dan doen ze op een gegeven moment optreden voor Emmy Lou Harris. En die zit met tranen op haar wangen. Fantastisch.
0: Het nummer Emmy Lou, geweldig gedaan. Rob,
1: we gaan weer Bob.
0: Thomas, we gaan verder met een, en dat vond ik wel een beetje een aparte, van Bob Dylan.
1: Ja, dat is niet wat of wie je, maar hij heeft dus een zelfportret eigenlijk in van dingen wat of wie dan zelf ook mooi vond. En ja, we kennen het nummer allemaal van The Evolution.
0: Ja.
1: Maar ik vind deze, dit vind

0: dan begin ik en dan gaat mevrouw verder. En dan op een gegeven moment lopen we naar de piano en dan is er weer een nummer geboren.
1: Ja.
0: Zo makkelijk kan het zijn.
1: Nou, ja. Precies. Ik ben ook een groot liefhebber van lekker eten. Dus dan zet ik dat altijd weer even een beetje opzij.
0: Ja.
1: Ja, laat ik zo zeggen. Het gebeurde zo. En iedereen doet dat op zijn eigen manier.
0: Ja. Het komt van boven, zegt de palmkaart.
1: Dat is ook zo.
0: Oké, prachtig. Take a message to Mary. Ja. Uit de platenkoffer van Toom Veerman.

0: Het de meest ondergewaardeerde songwriter in de wereld vind ik Jules de Korte.
1: Ja, en het was een grootheid.
0: Ja.
1: Een echte grootheid. En als je kijk, iedereen kent, ik zou wel eens willen weten. Ik heb dat wel eens een keer met mijn dochter heb ik dat samen gedaan. En dat nummer, als je het speelt, dan is iedereen gelijk stil in de zaal. Want dat is zo'n fantastisch nummer. En dan laat ik het nog niet hebben over de tekst. Want hij was dus een tekstschrijver. Ja, een van de grootste die we in Nederland hebben gehad. Misschien wel de grootste. Topper met, hoe heet die met Boudewijn de Grote? Lennart Nijg, dat was ook zo'n. Maar zijn er wel meer grote, hoor. Maar Jules de Korte, ja. Het was natuurlijk eigenlijk, als je hem zag, een stoffige man.
0: En, ja.
1: Maar hij was groots. Hij was echt groots. En dat, ik hoop ook dat hij bij de Nederlandse mensen een hoog. Iedereen die met muziek en met poëzie wat hebt, die zal hem hoog in het vaandel hebben staan.
0: Ja, en het akkoordschema wat hij dan gebruikt is, dat is ook hogeschoolwerk.
1: Ja, en het allermooiste, daar ken ik een klein verhaaltje van. Ze waren aan het opnemen in Weesp. En daar had je natuurlijk de Dureco studio. En dat was toen een van de grootste, mooiste studio's. Eigenlijk wat dat Wisseloord nu is. En daar zat Rogier van Otterlo, had de arrangementen gemaakt. Louis van Dijk was de Ruud Jansen, de broer van Pim Jansen. Dat was de, of hoe heet die? Ruud

0: hoe heet die nou, Pim de pianist?
1: Pim Jacobs.
0: Pim Jacobs en Ruud Jacobs. Ik ben na mijn operatie eventjes, wat moet ik even...
1: Ja, dat mag.
0: Dat mag even. Dus maar in ieder geval, die zaten daar. En toen, Jules de Korte zat ook, want er waren dus een LP aan het opnemen. En Rogier had de arrangementen gemaakt. En toen zei hij, hij was toen nog maar een jaar of 25 oud, Rogier van Otterlo.
1: Ja.
0: Toen stond hij ook al voor het Metropoolorkest. Maar dat heb ik zelf in levende lijf ook meegemaakt daar. En toen zei hij in ene, het orkest was klaar. En toen zei Jules de Korte door de microfoon, Rogier, wat heb je nou gedaan? Je hebt een A majeur uitgeschreven, terwijl het daar een A mineur moet zijn.
1: Ja.
0: En dan moest het hele spel weer even overgeschreven worden. Voor een mannetje op 40.
1: Ja.
0: En, maar dat vind ik dan wel. Ik kon wel door de grond zakken. Want ik dacht, nou laat ik Jules de Korte dus even te zweet in zijn nek krijgen. Van hoe mooi of dit misschien wel is. En toen werd hij daar. Maar ik moet zeggen, Jules de Korte, of Rogier van Otterlo.
1: Ja.
0: Die heeft arrangementen gemaakt. Ik had een nummer van Frits Lambrechts. De acteur, grote jongen trouwens ook. Hoor. En dat heet Het Liedje van de Wind. En als je daar het orkest hoort, dan denk je echt, dit is Mozart. Dit is geschreven door Mozart. Al die...
1: Ja.
0: Het is het, en die loop, die opbouw van het orkest met al die instrumenten die erbij komen. Een plaatje om naar te luisteren.
1: We gaan hem beluisteren. Frits Lambrechts. En die speelt dan... Eigenlijk heeft hij daar een hele mooie cd van gemaakt.
0: Ja, klopt.
1: Ik zou wel eens willen weten.
0: Het was een van de meeste LP's die ik kocht.
1: Ja, maar terecht. En het waren allemaal liedjes van Jules de Korte. 1975, ja. Daar komt hij uit vandaan zo ongeveer, hoor.
0: Ja, toen... Maar ik had...
1: Het kan al eerder, maar ik...
0: Ik denk dat die van eerder is, hè?
1: Ja, het kan van eerder. Frits Lambrechts, want die cd's die worden elke keer een beetje heruitgegeven. Ja. En dan van... Met Het Liedje van de Wind.

0: Ja, Thomas. En dit komt nog echt van de LP.
1: Ja, de LP heb ik thuis.
0: Ja.
1: Die is voor mij goud. Dat zijn van die echte unieke mooie dingen.
0: Exemplaar, ja. Hey, ik heb nog even twee berichtjes. En dat is van een Antoon de Boer.
1: Ja.
0: Hallo Thomas, we zijn aan het luisteren. Je ziet er goed uit.
1: Ja, dankjewel.
0: Na alles wat je hebt meegemaakt, zien we je ooit terug. Uiteraard hoorde net dat je alles eraan gaat doen voor het 25 jaar bestaan. 10 jaar, dat was een feestje. Groetjes van Antoon de Boer, Toos en Rijn uit Onderdijk.
1: Onderdijk, ja, die ken ik goed.
0: Oké, en dan heb ik nog een berichtje voordat we naar het nieuws terecht gaan. En dat is van Ine van Herpen. Hoi Toom, goed je weer te zien en te horen. En fijn dat het weer beter met je gaat. Hopelijk weer snel bij de band.
1: Nou, dat hoop ik ook. Want het zal nog wel even duren. Maar dank je wel Ine. En doe je zus ook de groeten. En
0: we komen.
1: Ik vind het erg leuk dat je even een berichtje stuurt. Dank je wel.
0: Toom komt eraan. Geloof me. We gaan in ieder geval even naar het nieuws. We moeten boodschappen doen en eventjes horen wat het allemaal in de wereld staat. Toom, het valt tot nog toe mee met...
1: Ik vind het prachtig, de muziek waar ik naar luister. Ik vind eigenlijk dat een uur of die 50 minuten te kort zijn.
0: Snel. Ja, maar we zien jou na de vakantie meteen weer een uur terug. Want er staat zoveel mooie muziek op.
1: Ja, ik heb zat in mijn bovenkamer zitten.
0: Ja. En dan hebben ze, ja, zoals ze zegt, jaren terug al eens een uurtje gedaan.
1: Ja.
0: Even een kleine vraag. Hoe ben je ooit begonnen? Met de piano thuis? Of
1: nee. Ik heb stad en land moeten verzetten om het voor elkaar te krijgen. Want daar kwam mijn vader van koorzanger in de Sint-Vincentiuskerk. En er zat meester Steur daar achter het orgel. En dat orgel, dat fascineerde me nog steeds. Want ik vind een kerkorgel of een grote pijporgel, vind ik fantastisch. En ik werd allemaal weggestuurd. En ik werd weggestuurd, want ik zat op zijn handen te kijken. En toen op een gegeven moment, ik vroeg er iedere dag om.
0: Ja.
1: En toen heeft mijn vader, dat was eigenlijk het grootste domper dat hij me ooit gegeven had. Dat was ik een jaar of 7. Ik zei, wanneer krijg ik nou een orgel? Toen zei hij, ik heb er al eentje voor me. Toen moest ik meelopen met hem naar de wc. En toen deed hij die zwarte bril, wat je vroeger had omhoog. Toen zei hij, die rand, dit zijn de witte toetsen. En toen deed hij de bril naar beneden. Toen zei hij, dit zijn de zwarte toetsen. En ga daar maar spelen en dan moet je stoppen tegen. En toen was ik een jaar of 8. En toen op mijn moeder doorgedrukt. Toen zei ze, hij vraagt er nou van zijn vierde af. En toen kreeg ik zo'n trapharmonie.
0: Oké. Goed, gaan we het direct nog even verder over hebben. We gaan naar het nieuws en Rob die schakelt over naar het nieuws. Tot zo na 8 uur.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreurs Notarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Welkom terug in de Muziek BV met als gast Toom Veerman van de Tribute to the Cats Band, ooit Next van Dos Chicos en zo kan ik nog wel een jaartje of 47 doorgaan. Thomas, welkom in de tweede uur. Ik moet eerst nog even een berichtje voorlezen van mevrouw Joke Kampert. En die zegt ook, lieve Toom, ik kijk en luister mee. En ik ben blij dat het naar omstandigheden goed gaat met je. En je hebt mooie muziek ook. En hartelijke groeten uit Kerkraden.
1: Ja, dat klopt. Dat is, die komt al veel jaren bij ons. Ja. En dat is ook een hele vaste fan. Ja, vaste fan. Met goed karakter, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat kun je zien aan de foto. Dat is een lieve vrouw.
1: Dankjewel, Joke. Ja. Ik vind het heel leuk om van jou dit bericht te ontvangen. En dank je ook voor je kaart.
0: Ja, zo zie je.
1: Dan kan ik nu bij deze doen. Trouwens, alle fans die kaarten sturen. En uit de grond van maart, dank je wel.
0: Ja, want dan is het best wel eens leuk om te weten hoeveel mensen er dan van je houden eigenlijk.
1: Ja, dat kom je nou eigenlijk een beetje tegen. Want ik denk dat het bij mij thuis zo'n 700-800 kaarten ligt.
0: Ja, postzak vol.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is echt... En dan ook mensen die... Dingetjes voor je maken.
0: Ja.
1: Hobbyisten die met papier en knutselwerk allemaal prachtige dingen doen. En dat naar me toe sturen. En zelfs sokken met muzieknoten erop.
0: Ja.
1: Fantastisch. Dank jullie wel. Ja. Echt dank jullie wel.
0: En daarom was dit liedje ook zo mooi. Tanita Tikaram.
1: Ja.
0: Only the ones we love. Ja.
1: En dat nummer is toch fantastisch.
0: Ja, maar Tanita,
1: met haar stem ook.
0: Ja.
1: En het is ook gewoon heel... Ja, als je ziet of ze eigenlijk beweegt op het podium en doet... Ja, een echte artiest.
0: Ja, dat is een echte artiest.
1: Het komt uit een Indiaanse vader en een Maleisische moeder vandaan.
0: Ja.
1: En die mooie zware stem van haar.
0: Ja, dat is niet echt een lichte stem. Ze heeft een mooie, donkere stem.
1: Ja, prachtig.
0: Goeie artiesten, ja.
1: Zeker te weten.
0: Toen een hele grote hit gehad.
1: Ja, met Twist My Sobriety.
0: Ja.
1: En... Good Traditions, misschien gaan we die straks nog even draaien.
0: Ja.
1: Dat is fantastisch.
0: Ja, en je wou nu naar de Proclaimers, dacht ik dat je zei.
1: Met de Streets of Edinburgh. En daar heb ik mijn laatste vakantie, was in Schotland. En toen werd ik ziek. Maar daar in Edinburgh, daar heb ik op terras gezeten aan een kopje koffie. En deze plaat kon ik al van de Proclaimers. Want die hebben, daar ben ik ook eigenlijk... Die heb ik ook hoog in het vaandel staan. Maar dit nummer vind ik zo mooi. Dat wou ik laten horen aan de mensen hier die Volendam en opsteken.
0: Ja, en toen je daar zat, toen begreep je precies waar ze dat eigenlijk over hadden.
1: Ja, want Edinburgh is een... En dat is een fantastische stad. En ja, ik ben vaak in Schotland geweest. Glasgow is ook zo'n fantastische stad. Maar gaan we luisteren?
0: Ja, naar Edinburgh van de Proclaimers.

0: Ja, Streets of Edinburgh van de Proclaimers van hun CD 2018. Angry Cyclist. Rob, ja, want voor alle luisteraars die net inschakelen, bijvoorbeeld Toom Veerman. Toom Veerman, die is onze gast. Toom, natuurlijk bekend van de Tribute to the Cats band. En vroeger The Next One en nogal meer van die bands. Hij heeft de platenkoffer meegenomen en daar draaien we al een uurtje uit. En de ene verrassing na de prachtige andere verrassing valt ons ten deel. Rob, en mocht iemand nou even willen reageren of even de groeten willen doen, dan mag je dat toch doen?
1: Ja, zeker. Via het nummer 0299369916. Ik herhaal 0299369916.
0: Oké, en dan lezen wij het straks gewoon even op, al die berichtjes. Thomas, heel lang terug was ik bij je thuis. En toen zeg je, over arrangementen en over orkestrale begeleidingen.
2: Ja.
0: Heb je dit wel eens gehoord? En nou weet ik, mijn vader was fan van Lisbeth List en van Ramse Shaffy. Maar wij als jonge jongens natuurlijk niet. En toen kwam ik bij jou en toen zei je, nee, ga eens even zitten. En toen kwam dit nummer te horen. En toen ging het toch ook weer eventjes een ander deel van de wereld voor me open. Dat ik dacht, nou, potverdrie.
2: Ja, dat klopt.
0: Dit is ook mooie muziek.
2: Dit is bij mij ook jong al in de paplepel ingegoten. Want ik kreeg vroeger orgelles. En dat ging op de klassieke manier. Maar dat ging allemaal met kerkmuziek en dat soort dingen. Maar ja, toen ik kwam ook pastoor bij mijn moeder thuis. En toen verzocht hij of hij de kerk lessen mocht betalen. Want ze zagen mij de opvolger voor het kerkorganist. Want die werd ook ouder. En toen zei mijn moeder, dat doe ik niet. Want hij is 14. Ik weet niet of hij over twee jaar jouw rok nog leuk vindt. Of die rok van die meiden van 16. Dan zei hij, ik gok dat niet en moet ik alles terugbetalen.
0: Ja.
2: En toen kwam ik op een gegeven moment bij de pianist van het Scapino Ballet op pianoles. Ik ging van orgel, hij had een vleugel. Maar ik ging daarheen om orgelles. Maar toen leerde ik ook de vleugel kennen. Of de piano. En toen heb ik meteen een piano opgespaard. Ja. En gekocht. En toen ging ik ook met pianomuziek verder. En die man, die heeft mij zoveel bijgebracht. En toen kwam ik met, dat ik een jaar of 17 en 18 was. Toen kwam ik in de studio's. En toen zag ik het allemaal in het echt. Want toen zei Rogier van Otterloo was bij CBS, vaste ding. Maar Dick Bakker, ook zo'n grootheid. Willem Jongbloed, ook zo'n grootheid. En ik dacht, ja, als je goed piano kent en spelen, dan ken je maar een klein stukje. Dat andere, dat was mijn wereld. En zo heb ik mij helemaal verdiept altijd. Nooit in de artiest die het even. Wie doet het arrangement, als ik het mooi vond. En zo kwam dit. En dit is Bert Page. En Bert Page, dat is een Belg, Albert Lapage. Ja. En daar komt hier een stukje in. En dat hoor je eigenlijk ook een beetje terug in Scarlet Ribbons van de Cats. En daar doet Willem Jongbloed het aan. Maar dan in het tweede couplet gaat de viool daar eventjes met Benny. Volgens mij kan het niemand anders zijn dan Benny Beer aan het spel te horen. Gaat daar even aan het spelen. Maar moet je direct naar luisteren naar Zo Hoog in de Hemel van Lisbeth List.
0: Nou, gaan we doen. Zo Hoog in de Hemel van haar CD. De Pastoraal uit 1968.

0: Ja, hé. Hey.
1: Dit is toch wel echt mooi.
0: Ja, want dat is ook zo. Want dat haalt meteen de onderste uit je lichaam.
1: Vandaan. Ja.
0: Als dat viooltje erbij komt. Die pak je.
1: Soms is het maar een klap van een tamboerijn.
0: Ja.
1: Vind het even.
0: Ja. Ik ken een hele cd van Pink Floyd. Er komt geen saxofoon in voren. Eén keer. Pah. Meer niet. En dan denk je, hij is toch niet te geloven.
1: Ja, dat is hetzelfde met Bob Dylan van Desire. Romans in Durango. Er zit net voor even een couplet voor het eind. Komt er even een gitaarlik in.
0: Ja.
1: Dat hele nummer ben ik stil, omdat ik die blik moet horen.
0: Ja.
1: Die komt zo uit het niets, maar die gitarist, dat was een meester die dat gedaan heeft.
0: Ja, ja. En dat is toch, ja, dat. Dat begrijp je niet.
1: Ja, nou ja. Als je het niet hoort en niet voelt.
0: Nee.
1: Dan
0: nee.
1: Ben je geen muziekliefhebber, laat ik het zo zeggen. Maar goed.
0: We gaan. Naar welk nummer wil je horen?
1: Even kijken, laten we. Juan Gabriel, dat is een Mexicaan.
0: Ja.
1: Die is 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, plotseling overleden. Dat man was een grootheid. Die was in Zuid-Amerika. Ja, eigenlijk net de Beatles en dat of die gedaan heb. Maar dan in de Mexicaans. Maar ja, ik wil ook wat anders doen. Maar Juan Gabriel, daar heb ik meerdere dvd's van.
0: Ja.
1: Maar het eentje ervan is Juan Gabriel in Mexico City. In El Palacio de Bel Artes. Het paleis van de kunsten. En nou doe ik daar even een nummer dat ik heb. No vale la pena. Ik wil de pijn niet dragen.
0: Ja, mooi. Oké, Rob, we gaan Juan Gabriel draaien.

0: Ja, je zit meteen, word je zo het terras opgetrokken.
1: Ja, helemaal. Je zit meteen in de mariachi. Ja, dat is... Maar deze man was toch echt een grootheid. Hij heeft zulke mooie dingen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, je kent die DVD. Kun je nog krijgen, denk ik, bij bol.com. Ja. Dat die mag eigenlijk niet, als je een beetje van dit soort muziek uit, maak je die niet aan je platencollectie of aan je muziekcollectie ontbreken.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Hey, komen we nog wel bij een nummer bij de Kids. Want ik wil toch weten wat je nou zelf de allermooiste van de Kids vindt. Die niet op jullie repertoire staat.
1: Ja. Daar zit ik allemaal al aan te denken.
0: Okay.
1: Maar goed, er zijn bepaalde dingen die ken je niet. Maar
0: nee, je kunt ze niet allemaal.
1: Omdat het niet te maken is, om zo te zeggen. Maar, ja. Nou ja, we hebben hem wel op het repertoire gehad. Maar ik vind bijvoorbeeld... Nee, ik kom het vertellen straks van.
0: We komen nog langs de Kids. Dus dat kan niet anders. De grootmeester van de Tribute to the Kids bent hier aan de tafel. Dan kunnen we niet langs de Kids heen. Jij wou naar de Dire Straits.
1: Ja. How long? Het gitaarspel daar allemaal in, de solo's. Ja, dan zit ik wel eens als ze allemaal de deur uit zijn.
0: Ja.
1: Het gekke van alles is, ik had een aantal jaar geleden een nieuwe geluidsinstallatie gekocht. Want ja, op een gegeven moment willen ze allemaal kleine boxjes in huis hebben. Maar ik heb vorige week, 2 weken geleden, mijn oude boxen met 3-weg-systeem heb ik naar een reparateur gebracht. En die heeft ze allemaal weer gerefoamd en weer helemaal. En mijn oude versterker gaat er weer op met mijn oude intrap en voorversterker. En als ik dan alleen in huis ben, dan gaat die knallen. En als ik dan zo'n nummer als dit, haar long, van Dire Straits, dat is kicken. Dan leek ik in de bank en dan ben ik echt... In de 7e hemel.
0: Dan word je bedwelmd door de muziek. Goed, we gaan hem draaien. Dire Straits, ja, maar dat was ook een geweldige componist. Mark Knopfler. How long?

0: Thomas. Dit is gewoon echt lekkere country, hè?
1: Ja, dit is gewoon zo. Het is super mooi.
0: Ja, prachtige mooi, ja.
1: En hier kan ik gewoon erg lang naar luisteren. Ja. Want dat vind ik meer van zijn verhoor. Ik vind dat hij echt mooie dingen heeft gedaan. Postcard van Paraguay en al dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja. Prachtig. Fantastisch. Ja, en op de vraag, wat vind je nou het mooiste van de Cats? Nou, simpel antwoorden.
1: Ik heb er nou allemaal over nagedacht. Maar
0: ze zijn... Allemaal,
1: het zijn allemaal prachtige stukken. En ja, dat wil ik zo zeggen. Je wordt iedere... als je dat één nummer het mooiste vindt... dan zou je iedere ochtend wakker worden... zelf de plaat beginnen op te zetten.
0: Ja.
1: En dat, ben je nou in je live om het te zeggen? En we hebben al heel veel gespeeld uit het repertoire vandaan. Ja, ik kan dan niet zeggen van...
0: Nee, maar dan word je wakker. Maar die vind ik ook mooi. En die vind ik mooi. En die vind ik mooi.
1: Ja.
0: En, mooie aansluiting trouwens, want mijn programma... Dat is op 27 juni hebben we de Volendammer dagen. En dat noemen we dan de Volendammer dag hier. De Volendammer weekend, 27 en 28 juni. 27 juni en dan draait de muziek BV The Countryside of the Cats. 2 uur lang alle mooiers van de Cats met een country tikje.
1: Dus, ja, maar dat is ook het mooie van de Cats.
0: Ja.
1: Ze zijn begonnen symfonisch met Lia en zo allemaal. En daarna benen ze de country kant. Maar ze hebben ook de Latin kant van de ladder en al dat soort nummers. Dus ze hebben eigenlijk al een hoop. En die zijn allemaal toch in die tijd door Willem Jongbloed. Ja. Chapeau voor Willem Jongbloed.
0: Die arriseerde.
1: Dat allemaal. En ja, daar haal ik wel mijn pet voor af. Hoor. En dat,
0: ja, want het was eigenlijk de eerste country band die eigenlijk orkestrale muziek liet begeleiden.
1: Ja.
0: Want zoals met... Where Have I Been Wrong? En noem maar op.
1: Ze gingen iedere keer eigenlijk een beetje een andere kant op. Maar dat deden ze gewoon erg goed.
0: Maar een prachtig mooi werk wat jij noemde, dat was Scarlet Ribbons.
1: Ja, dat vind ik. En daar kan ik één klein dingetje van vertellen. Ja. Dat wij hebben een keer een kerstconcert gegeven in de Grote Kerk in Edam.
0: Ja.
1: En dat is op internet gezet op een gegeven moment. En daar speelden we ook Scarlet Ribbons. En toen hebben we een bericht gekregen van een neef van de vrouw die dat geschreven had. En die vond de uitvoering van de Cats en wat wij dan deden. De allermooiste uitvoering. Terwijl Arie Belafonte zoveel grootheden. Foster en Allen en gaan we door allemaal. Hier is misschien... Scarlet Ribbons, maar de uitvoering van de Cats vonden ze de allermooiste, vond hij dan. En als hij naar Nederland zou komen in zijn leven, ging hij zeker een optreden bezoeken van de tribute to the
0: Cats. Ja.
1: Uit eerbetoon aan zijn tante. Nou, dat vond ik dus wel een compliment. Ja.
0: Ja, absoluut. Heel mooi. Ja, want Scarlet Ribbons, wat kun je erover zeggen? Het heeft een baspartij, die vind ik een van de mooiste baspartijen ooit gemaakt.
1: Daar komt ook weer die viool in de tweede couplet.
0: Daar komt ook weer dat...
1: Door Benny Beer, dat ken je niet anders.
0: Ja,
1: en Benny Beer heb ik zelf eens een keer meegemaakt in de studio. Toen moesten ze een paar keer overspelen. En toen die muzikanten, dat waren natuurlijk ook geen kleine jongens. Die zeiden van, moet het nou weer over? Want ze hadden het al zoveel keer gespeeld. En toen zei Benny Beer, die moest hij eruit reden. Want dat was tussen hem en de producer. Toen zei hij, het is toch zuiver?
0: Ja,
1: maar zei hij, het is ook zuiver. Maar ze willen het loepzuiver. Daar gingen ze weer. Dus ja.
0: Maar daarnaast spelen we dan een nummer van David en Jonathan.
1: David en Jonathan, die doen ook Scarlet Ribbons. Ja. Dat is gearrangeerd door Sir George Martin, de grote man achter de Beatles.
0: Ja.
1: Die heeft de Air Studios gebouwd uit een kerk in Engeland.
0: Ja.
1: En daar komt al wat grote film en musical en artiesten, strijzend en al dat soort figuren komen daar ook mee.
0: Ja, want dat waren de Greenaway en Cook, dacht ik. En die schreven wel meer nummers. You've Got Your Troubles, dat is ook van hun.
1: Van The Fortunes.
0: En
1: het
0: verhaal ging ook. George Martin die vond de uitvoering van David en Jonathan mooier. En toen zegt hij, jullie moeten gewoon zelf een plaat opnemen. En daar komt ook weer die Scarlet Ribbons in voor. Dus we gaan eens gewoon een stuk van de Cats draaien. En daarna draaien we eigenlijk waar Wim Jongbloed een heel stuk van het arrangement overgenomen heeft.
1: Nee. Willem heeft het toch wel zijn eigen. Want Willem die heeft daar die gestreken bassen en cello's.
0: Ja.
1: Ja. Dat komt allemaal weer van Willem af. Maar dat horen we straks zo.
0: Is goed. Maar ik wil zeggen, hij lijkt er veel op.
1: Het zweetje.
0: Ja. Goed, Rob, we beginnen met
1: The Cats
0: Scarlet Ribbons.

0: Ja, Thomas.
1: Ja.
0: Dat absoluut. Absoluut een fantastisch mooi nummer. En je hoort de weemoed.
1: Het hele verhaal, ik moet eerlijk zeggen. Zoals Piet dat zingt.
0: Ja, toen ik ging...
1: Dan voelde ik mij eigenlijk... Het was rode lintjes voor de kerst. Maar dat was dan eigenlijk van... laat ik zo zeggen, het gevoel van vroeger. Dat je Sinterklaas had bij ons op een stoel je smak, zoals dat heet.
0: Mijn dochter... Die was gelukkig met een speen in haar mond. Of met een duimpje. En dan zei men altijd van... Nou, maar dat moet je verbieden. Want dat is... Maar het gelukzalige gezicht...
1: Het is toch allemaal goed gekomen met haar.
0: Ja, het gelukzalige gezicht. Dan dacht ik altijd aan dit Scarlet Ribbon.
1: Ja.
0: Altijd dit liedje zat in mijn hoofd. Van,
1: maar dat is hetzelfde. Ik heb ook kleinkinderen. En dan is Sinterklaasavond. En als ze dan nog klein zijn... Dan krijgen ze cadeautjes en dan zitten ze met de verpakking te spelen in het cadeautje. Maar daar zijn ze gelukkig mee. Laat het kind in zijn element.
0: Daarom. Hey, maar ik heb nog even een heleboel berichtjes binnengekregen.
1: Ja.
0: En dat is een berichtje van Ina van Herpen. Maar ik dacht dat ik je al voorgelezen had.
1: Ja.
0: En dan heb ik een berichtje van Mini.
1: Min.
0: Of Min.
1: Mini.
0: Mini, ja.
1: Mini, ja.
0: Toom, fijn je weer te horen. Hartelijke groet vanuit Ibiza. Hey, dat is
1: ook een mooi woord. Hey, trouwens, heel erg bedankt voor wat jullie me toesturen. Fantastisch. Ja.
0: Mini Nix en vanuit Westerhaar van Harry. De groetjes. En dan heb ik weer een berichtje van... dat komt nog. Even kijken. Ik heb hier een berichtje van Wilma. De groeten van Antoom van Wilma Bart uit Oudendijk.
1: Dat ja. Hartstikke lief, top.
0: Was ik gisteren nog op Oudendijk.
1: Hoi, dank je wel ook voor je kaart.
0: Van Karin. Hoi Toom, je blijft een topper. En fijn dat het goed met je gaat. En we luisteren en kijken nu naar jullie. Supermooi programma. Leuk. Groetjes van Theo en Karin.
1: Ja, dank je wel.
0: We gaan met een uurtje door. Ik heb hem van Elise. En dat is een bekend gezichtje. Dat zie ik hier wel in.
1: Lijkt op mij.
0: Ja,
1: dat is de dochter.
0: En hier een berichtje van de dochter van Toom. Hey, lieve pa, je bent de topper. En ik ben ontzettend trots op jou en ma. Super om je weer zo gepassioneerd over muziek te horen praten. Ja. Je hebt een goede smaak. Groetjes, Elise.
1: Ja, ik ben ook trots op hun, want wat hun allemaal voor mijn vrouw en mijn kinderen voor me gedaan hebben in deze ziekteperiode, dat is eigenlijk niet in woorden onder te brengen. Zo top.
0: Ja, en dan heb ik nog een berichtje van Marianne. Groetjes aan Toom. Ook in winkel zitten we te genieten van jou en je muziek.
1: Okay.
0: Groetjes van Ali en Marianne. Nou, dat was weer even een kleine...
1: Ja, zijn ook twee hele lieve mensen.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Okay. En ik heb ook nog een klein berichtje van die mevrouw die dan eigenlijk de fotograaf was, Toos.
1: Ja.
0: En hoop dat jullie dit lezen. Groetjes Toop Kruisinga.
1: Ja, klopt.
0: Wil je vragen of Toom al in 2004 bij de Tribute to the Cats Band werkte? Nee, dat volgens mij niet toch?
1: 2006.
0: Ja, 2006 was dat. Okay. Dus, dat weet je dat.
1: Okay.
0: Goed. Thomas, we gaan weer verder. Groetjes van je dochter. Die heb ik ook een keer in mijn programma gehad, overigens. Ja. Geweldige smaak muziek, dat zit dus in de genen.
1: Ja. Zij heeft er ook een neus voor.
0: Ja, de verrassendste, mooiste dingen kwamen langs die avond. Nee, dat was prachtig. Welk lied gaan we naartoe?
1: We hebben niet zo erg lang meer... En ja, Sugar en Pavarotti met Miserere, die duurt lang.
0: Na 4 minuutjes is die.
1: Is wel mooi. En, laten we kijken wat we tijd hebben. Laten we eerst even Don Gibson met Sea of Heartbreak gaan draaien.
0: Ja, en Don Gibson die kwam in 1961 met dit liedje.
1: Ja, dat is wel een mooi plaat. En daar hoor je het koorwerk allemaal in.
0: Ja.
1: Waar de Cats vroeger ook allemaal wat mee bezig waren.
0: En die kwam nummer 2 in de top 100. Hè? Deze prachtige mooie van Don Williams. Sea of Heartbreak.

0: Ja. Ja. Die krijgt toch zin in het leven uit dit, of?
1: Ja, die stemmen, Tom. Dat was...
0: De koortjes in, daar zijn de kids in. Dat, tegenwoordig hoor je dat allemaal bijna niet meer in.
1: Nee.
0: Maar ik weet ook wel waarom dat komt. Dat er gewoon verschrikkelijk veel werk aan zit.
1: Ja.
0: Want een instrument, als die gestemd staat, je drukt een C of een F of een G of een A in, dan heb je hem. Maar die stemmetjes met die koren, en vooral heeft vier stemmen gehad.
1: Ja.
0: Dan
1: moet je wel je stem houden.
0: Stem houden.
1: Ja.
0: En dan krijg je er niet eentje die eigen compositie tussendoor gaat zingen. Want dan is het net zo vals als bekend. Ja. En dat was... De Cats heb ik in de zaal. De Cats die waren... Instrumentaal klonk het altijd een beetje dun vroeger, vond ik.
1: Ja.
0: Ten opzichte van Leftside of zo. Beest, ja. En dan je wat je hoort. Maar er werd zo mooi gespeeld evengoed. Want Piet had ook, kon dat leven met stem, maar ook in zijn gitaarspel leggen.
1: Ja.
0: Maar die koortjes die ze hadden en dat vraag- en antwoordspel met elkaar. Dat maakt alles goed.
1: Ja.
0: Ik heb eens een keer het Zonder Wind voorprogramma van de Cats in Treslong in Hillegom. En toen kwamen ze net uit Zwitserland vandaan. En toen begonnen ze met One Way Wind. En toen zeiden de mensen in de zaal: er komt een rust over ons heen. Wat is dit voor moois?
1: Ja.
0: Dat was het.
1: Ja.
0: Dat hadden de Cats.
1: Ja, maar die jongens die waren ook van jongs af aan. Zoals Arnold dat wel eens vertelde. Ja, als Piet begon en Jaap en iedereen had zijn stem. Je wist al wat je erop legde.
0: Ja, maar dat deed zo vaak wisselen, hoor. Want als het mooier klonk als in de ogere regionen bijvoorbeeld Kees oog zou zingen. Of dat, daar waren ze constant mee bezig.
1: Ja.
0: De Beach Boys, ook zo'n band.
1: Ja.
0: En later had je, weet je, die...
1: Die Bee Gees heb je gehad, onder andere. Die waren ook...
0: Er zijn meerdere bands die dat hebben gehad. Toen, trouwens, de Fortunes hebben wij twee keer door Nederland heen getoerd. Die konden dat ook.
1: Ja, en de Buffoons.
0: Buffoons, dat was ook een topper in Nederland.
1: En die werden ook eigenlijk gearrangeerd door Wim Jongbloed.
0: Dat weet ik niet zeker.
1: Ja, die zat ook bij de EMI Studios.
0: Oké, maar die waren wel goed in ieder geval.
1: Ja, die waren ook goed.
0: Heel goed zelfs.
1: Goed, jij had een speciale verzoek.
0: Ja, ik vond de gabber. Tevens Scherpenzeel. Die wil ik toch van Scherpenzeel. Ik moet wel goed op een woord letten.
1: Ja.
0: En wij zijn allebei Ierland. Wij zijn Engeland, Schotland, Wales, Ierland fans. Als we daar zijn op vakantie, sturen we elkaar ook een kaart. En de Fields of Etten Rye, die draag ik ook speciaal op aan Theo.
1: Nou, voor Theo, The Fields of Etten Rye, ditmaal van Daniel O'Donnell.
0: Yes.

0: Ja, die weemoed, Tom.
1: Ja, dat kom je in Ierland allemaal tegen. En ja, ik zei je wel eens tegen mevrouw. Als ik naar een ander land vertrek, die zit ook vaak naar droomhuizen op het platteland. Ja, die gaan natuurlijk met je kleinkinderen en je kinderen even. Maar als ik naar een ander land zou gaan vertrekken, heb ik twee opties. Dat is Ierland, Schotland. Of naar het noordwesten van Spanje. Dat hangt eraan vast. Want daar is dezelfde muzikale...
0: Maar
1: dat is allemaal Keltisch, hè?
0: Ja, ja.
1: En dat is ook een fantastische mooie natuurstreek. Maar Ierland is ook betoverend.
0: Ja.
1: Betoverend.
0: Ja, want daar in Spanje heb je die fluit, Cadena of zoiets.
1: Waar ik dan kom, dat is Cantabria, Asturias en Galicia en Spaans Baskenland.
0: Ja.
1: En daar worden ook dezelfde instrumenten allemaal gebruikt. Ja, ja. De spelers ook doedelzak, hoor.
0: Ja, maar die fluit, dat is eigenlijk een pijp van de Ierse doedelzak.
1: De Julian pijp, de Julian pijp. Ja.
0: Daar is het eigenlijk een aparte pijp van en die hebben ze daar dan genomen en die hebben ze daar als instrument. Ik kom er nu even niet mee op, maar goed. Prachtige muziek. Heb ik ook. Thomas, ik ga jou bedanken voor deze fantastische leuke uitzending. Ja, want de tijd zit er alweer op. En we gaan eruit met een liedje van Chantal Bukovina.
1: Ja, dat klopt. Daar ben ik twee keer in een concert van geweest. En dat is eigenlijk de Balkanmuziek. En die heeft een band. De drummer, dat is een zigeuner. Die gozer, dat is IMZ. Een zigeunerin als zangeres. Een accordeonist uit Parijs. Nou, die kan giga accordeon spelen. En daar heb je hem. Hij is zelf Turks. En ik heb twee keer met hem staan praten. En ik had wat cd's van hem gekocht tijdens het concert. En nou ja, luister maar. Die hip-hop, alles zit erin. Maar dat ik er was, die heb ik tegen mijn dochter gezegd. Gaan ze even van die dansvloer af. Want die oude moet nou ook eruit. Dus het is echt wat te gek.
0: Hey, oké, ik ga Rob bedanken voor de techniek. En voor zijn zorgjes voor de muziek.
2: Graag gedaan.
1: Ja, Rob. Top.
2: Graag gedaan.
0: Rob, achter de knop is
1: top. Ja, topper.
0: Ja, en ik ga Thomas bedanken voor zijn prachtige, mooie muziek uit de plaatkoffer. En natuurlijk, we gaan hem terugzien bij de Tribute to the Cats Band. En na de zomer gaan we gewoon weer eens een keertje even twee uurtjes draaien.
1: Zeker weten. Want ik wil het graag.
0: Ja, dat is veel te leuk op zo'n uitzending. Dus ik ga iedereen bedanken voor die heeft geluisterd. Volgende week is er gewoon weer een normale muziek BV. En over twee weken heb ik hier niemand minder dan Johan Tol Spek. De grootste Cats-fan van de wereld. Hij heeft zelfs een Cats-museum. En dan gaan we vanuit zijn platenkoffer draaien. Kijken of er niet alleen maar Cats in zit. Hij is ook een soul-fan. Dus hij heeft een soul-collectie. Dus, wie weet. En morgenochtend zijn we natuurlijk hier weer terug met One Way Wind, de ochtendshow. Samen met Johan Tol, Johan Spek. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
2: Dag!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Railschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkels.
9: winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: nationale zaterdagmiddag gebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag. Met Klaas Bond Folks.
1: Ja, ja, en dat is gewoon elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Of het de gewoonste zaak van de wereld is. Welkom beste luisteraars. Fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden. Maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn ook weer in een ver verleden begonnen. In 1969 met Don Juan, of Don Juan moet ik zeggen, van Dave D, Dosi, Bicky, Mick en Titch. Het lied is geïnspireerd op het Spaanse stierenvechten. Deze keer gaat het over een metadorheld die in de liefde wordt verraden en een bloederig einde vindt. Ja, niet zo mooi dus. Dan gaan we verder met een mooi nummer van Orchestral Manoeuvres in the Dark. Talking Loud and Clear.

Thinking Out Loud, Ed Sheeran. Sheeran schreef het nummer samen met Amy Watch, een singer-songwriter uit Wales. Hij ontmoette Watch toen hij 17 jaar oud was en sindsdien hadden ze samen verschillende nummers geschreven. Vijf van deze nummers vormden de extended play songs I Wrote With Amy, die Sheeran op 4 april 2010 in eigen beheer uitbracht. Watch schreef ook mee aan het nummer Gold Rush, een nummer op de deluxe versie van Sheeran's debuutalbum, uitgebracht in 2011. Dan ga ik nu drie nummers draaien uit de top 40 die uitgezonden is in week 10 in 1965. En dan beginnen we met Franse Gal met Poupée de Sire, Poupée de

0: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens tel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant? Mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.
1: Het spelkaarten, Cowboy Gerard. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet een soldaat verantwoording afleggen aan zijn sergeant over het uitspreiden van een spel kaarten tijdens een kerstdienst. Hij overtuigt de officier militaire politie ervan dat de kaarten niet bedoeld zijn voor vermaak, maar dat alle kaarten een betekenis voor hem hebben. Hij concludeert dat zijn spel kaarten veel meer zijn dan een vermaakmiddel. Ze betekenden voor hem een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. De slotzin bevat een ontknoping. Het is een waar verhaal, want de soldaat, dat was hij zelf. Ja, een kleine uitleg over het verhaal. Eigenlijk had het verhaal het allemaal ook al wel verteld, hoor. Ja, dan gaan we naar de nummer 1. En dat zijn de Beatles met rock'n'roll music. Just let

En natuurlijk ook een nummer van de Rolling Stones. It's All Over Now. Het nummer is geschreven door Bobby Womack. Bobby Womack vertelde in een interview dat hij Sam Cooke had gezegd dat hij niet wilde dat de Rolling Stones hun versie van het nummer zouden opnemen en dat hij Mick Jagger had aangeraden om zijn eigen nummer te zoeken. Cooke overtuigde hem om de Rolling Stones het nummer toch te laten opnemen. 6 maanden later, na ontvangst van de royalties, vertelde Womack aan Cooke dat Mick Jagger elk nummer mocht opnemen wat hij wilde. Ja, ja. Dan gaan we verder met een prachtig mooi nummer, vind ik, van Elvin Bishop. Fooled Around and Fell in Love.

The Turn of a Friendly Card. Mooi nummer van Alan Parsons Project. Het staat op het gelijknamige album en het wordt nog een keer herhaald ook op het album. Ja, twee keer ongeveer precies hetzelfde. Ja, het is uitgebracht in 1980. Het album werd in een recordtijd van 6 weken in Parijs opgenomen. Normaal gesproken deed The Alan Parsons Project er vele maanden over om een album op te nemen. Dan gaan we verder met het Frans-Duitsje van vandaag. En dan beginnen we met Julien Clerc met Hello.

De Duitse bijdrage, Ich hab die Liebe gesehen van Vicky Leandros. Het is een Duitsstalige cover van het Griekse lied O Kaimos, in 1964 geschreven door Mikis Theodorakis. Ich hab die Liebe gesehen werd een grote hit in West-Europa. In Oostenrijk bereikte het de nummer 1 positie. In Duitsland en Zwitserland haalden het ook net de nummer 1 niet. In Nederland weer wel. In het Verenigd Koninkrijk bereikte de Engelstalige versie van de single genaamd The Love in Your Eyes maar de 40ste plaats. Dan gaan we naar de band van de week. En dat zijn deze keer de Moody Blues. En we beginnen met Never Come.

blijft het machtig mooie Question. Question is een van de populairste nummers van de Moody Blues en is te vinden op vrijwel al hun compilaties en live albums. Cashbox beschreef het nummer als beginnend met een gitaarintro in de stijl van The Who, die vanaf het begin de aandacht van de luisteraars opwekt en vervolgens halverwege verandert in een briljant gepresenteerde ballad in de eigen traditie van de Moody Blues. Het laatste nummer van dit uur, dat is de eendagslief van vandaag, en dat is de Safety Dance van Man Without Hats, een Canadese New Wave en Synth Pop band. De band bereikte hun grootste populariteit in de jaren 80 met de Safety Dance, een wereldwijde hit. Na een pauze

die het grootste deel van de jaren 90 en 2000 duurde, richtte Doroshuk de band in 2010 opnieuw op. En die brachten nog wel nummers uit, maar die hebben de hitlijsten niet meer behaald. Ja, hier komt toch wel het mooie nummer hoor, The Safety Dance.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.